0: te zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente.
2: Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
3: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub.
4: Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internazionale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden hier en daar een bui, elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts tot 15 graden aan de kust. Weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden schijnt ook de zon. Vanmiddag meer zon, in het noorden en oosten nog een enkele bui mogelijk. De middagtemperatuur komt uit tussen 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met zo'n 22 graden en een matige oostenwind.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
11: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines.
12: Een van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving.
0: Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
0: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
16: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
17: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
18: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
19: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
20: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens drie onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Mathijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden hier en daar een bui, elders blijft het droog. De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts tot 15 graden aan de kust. Weinig wind, aan de kust matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden schijnt ook de zon. Vanmiddag meer zon, in het noorden en oosten nog een enkele bui mogelijk. De middagtemperatuur komt uit tussen 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met zo'n 22 graden en een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
4: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf.

0: positie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in twee koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië

0: Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen.
0: China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Mathijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er in het noorden hier en daar nog een bui, maar verder blijft het droog. De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts en blijft rond de 15 graden aan de kust. Langs de kust waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Elders blijft het rustig. Vanochtend is het nog behoorlijk bewolkt, met vooral in het noordoosten kans op een bui. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Vanmiddag wordt het wisselend bewolkt met zonnige momenten. In het noorden en oosten valt mogelijk nog een enkele bui. De temperatuur komt uit tussen 18 graden in het noorden en lokaal 23 graden in het zuidwesten. De matige wind komt uit noordwestelijke richting. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Morgen schijnt in het zuiden flink de zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het blijft droog bij ongeveer 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
2: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.

0: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlandsnieuws. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezai stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezai dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
2: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
3: De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
4: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
5: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat.
6: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt.
8: Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
9: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
10: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
11: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
12: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
13: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%. Volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht valt er in het noorden hier en daar nog een bui, maar verder blijft het droog. De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts en blijft rond de 15 graden aan de kust. Langs de kust waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Elders blijft het rustig. Vanochtend is het nog behoorlijk bewolkt, met vooral in het noordoosten kans op een bui. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Vanmiddag wordt het wisselend bewolkt met zonnige momenten. In het noorden en oosten valt mogelijk nog een enkele bui. De temperatuur komt uit tussen 18 graden in het noorden en lokaal 23 graden in het zuidwesten. De matige wind komt uit noordwestelijke richting. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Morgen schijnt in het zuiden flink de zon. In het noorden is er wat meer bewolking. Het blijft droog bij ongeveer 22 graden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws.
22: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
23: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
24: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten.
1: Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
3: In Leeuwarden zijn bij controles in twee coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de twee coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
4: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
25: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
26: De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
27: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
0: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat.
2: Bij een verkeersongeluk in Middlesbrough in het noorden van Engeland zijn 7 mensen om het leven gekomen, onder wie 2 politieagenten. Een auto met 5 inzittenden reed in de nacht van vrijdag op zaterdag op een autosnelweg in de verkeerde rijrichting in op een politiewagen. Niemand overleefde de frontale botsing. De politie meldt dat er sprake was van een achtervolging van een verdacht voertuig toen het ongeluk gebeurde. De toedracht wordt onderzocht.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
10: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
11: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
12: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
28: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken,
27: de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
13: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Mathijs Didde, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
16: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden hier en daar nog een bui, elders blijft het vrijwel droog.
1: De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts en blijft aan de kust rond de 15 graden. Weinig wind, behalve aan de kust waar een matige tot vrij krachtige noordwestenwind staat. Morgenochtend veel bewolking in het noordoosten met af en toe een bui. In het zuiden breekt de zon af en toe door. De wind is overwegend matig uit westelijke richting. Morgenmiddag af en toe zon, in het noorden en oosten kans op een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten met matige noordwestenwind. Morgenavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Maandag in het zuiden zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws.
19: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
20: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
21: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
22: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
23: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
30: Nu het buitenlands nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen.
0: De beving was sterk te voelen in Tokio. Meerdere mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
2: Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
4: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
5: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
6: De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
7: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
11: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie

0: 7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub,

0: Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden plaatselijk een bui, elders blijft het droog. De temperatuur zakt naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Weinig wind, behalve aan de kust waar het matig tot vrij krachtig waait uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden af en toe zon. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag af en toe zon met in het noorden en oosten een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. Matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Weinig wind, aan de kust matig uit het noorden. Morgen wordt het droog. In het zuiden zonnig, in het midden en noorden meer bewolking. Overdag zo'n 22 graden met matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
5: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio. Meerdere mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht.
7: Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht.
8: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden plaatselijk een bui, elders blijft het droog. De temperatuur zakt naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Weinig wind, behalve aan de kust waar het matig tot vrij krachtig waait uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden af en toe zon. De wind waait matig uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag af en toe zon, met in het noorden en oosten een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. Matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Weinig wind, aan de kust matig uit het noorden. Morgen wordt het droog. In het zuiden zonnig, in het midden en noorden meer bewolking. Overdag zo'n 22 graden met matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
2: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
9: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in twee koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio. Meerdere mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner,
10: voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarese en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
11: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
12: De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
13: Syrië noemt een Israëlische luchtaanval op een auto ten zuidwesten van Damascus een flagrante schending van de soevereiniteit. Bij de aanval raakte een man gewond, evenals burgers in de omgeving. Israël zegt dat het zaterdag een terrorist heeft aangevallen die bezig was aanvallen op Israël voor te bereiden. De Amerikaanse ambassadeur in Ankara en speciaal gezant voor Syrië, Tom Barrack, noemt de Golanhoogte door Israël bezette gebieden en veroordeelt een eerdere Israëlische aanval op een voormalige luchtmachtbasis bij Aleppo. De Israëlische defensieminister Israël Katz reageert boos en zegt dat Barrack onzin praat.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
17: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
18: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
19: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone maker Honor
20: en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
21: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
22: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Mathijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht.
25: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
26: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub.
27: Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internazionale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen,
25: Geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden hier en daar nog een bui, verder blijft het vrijwel droog. De temperatuur zakt naar 7 graden landinwaarts. Aan de kust blijft het zachter met rond de 15 graden. Weinig wind, behalve aan de kust waar een matige tot vrij krachtige noordwestenwind staat. Vanochtend veel bewolking met in het noordoosten nog enkele buien. In het zuiden breekt de zon af en toe door. De wind waait matig uit westelijke richting. Vanmiddag is er af en toe zon, al valt in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. Matige wind uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Morgen begint droog met in het zuiden veel zon. In het midden en noorden wat meer bewolking. De middag blijft droog met in het zuiden zonnig weer. Het wordt rond de 22 graden met een matige oostenwind.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
6: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
7: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
8: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
28: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim 635.000 euro ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rocha Moya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rocha Moya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio. Meerdere mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
11: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
12: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
13: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
14: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
15: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht.
18: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen.
19: Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
20: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden hier en daar nog een bui, verder blijft het vrijwel droog. De temperatuur zakt naar 7 graden landinwaarts. Aan de kust blijft het zachter met rond de 15 graden. Weinig wind, behalve aan de kust waar een matige tot vrij krachtige noordwestenwind staat. Vanochtend veel bewolking met in het noordoosten nog enkele buien. In het zuiden breekt de zon af en toe door. De wind waait matig uit westelijke richting. Vanmiddag is er af en toe zon, al valt in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. Matige wind uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Morgen begint droog met in het zuiden veel zon. In het midden en noorden wat meer bewolking. De middag blijft droog met in het zuiden zonnig weer. Het wordt rond de 22 graden met een matige oostenwind.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
26: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
0: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.

0: Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rocha Moya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rocha Moya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio. Meerdere mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne

0: heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
3: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxe merken in China daalde in juli met meer dan 10%. Volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. Elders blijft het droog. Het wordt tussen de 7 en 15 graden. Aan de kust staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend veel bewolking met in het noordoosten af en toe nog een bui. In het zuiden breekt geregeld de zon door. Vanmiddag wordt het overal wat zonniger, al blijft in het noorden en oosten kans op een enkele bui. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden. In het zuidwesten kan het 23 graden worden. Vanavond wordt het droog en klaart het geleidelijk op. Morgen in het zuiden zonnig weer, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
1: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio. Meerdere mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen.
0: Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
10: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
8: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde.
0: Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
1: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
3: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Mathijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht.
13: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
14: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen
13: Geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden en oosten nog kans op een bui. Elders blijft het droog. Het wordt tussen de 7 en 15 graden. Aan de kust staat een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Landinwaarts blijft het rustig. Vanochtend veel bewolking met in het noordoosten af en toe nog een bui. In het zuiden breekt geregeld de zon door. Vanmiddag wordt het overal wat zonniger, al blijft in het noorden en oosten kans op een enkele bui. De temperatuur loopt op tot 18 graden in het noorden. In het zuidwesten kan het 23 graden worden. Vanavond wordt het droog en klaart het geleidelijk op. Morgen in het zuiden zonnig weer, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met zo'n 22 graden.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
18: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
19: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
20: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
21: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio. Meerdere mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezai stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezai dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase,
0: terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
1: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
8: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
9: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
10: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
25: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
26: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olies scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
11: Vannacht in het noorden en oosten hier en daar nog een bui. Verder blijft het vrijwel droog. Het wordt tussen de 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Aan de kust waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. Landinwaarts is er weinig wind. Morgenochtend veel bewolking, vooral in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden breekt de zon af en toe door. Vanmiddag meer zon, al blijft in het noorden en oosten kans op een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Maandag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het blijft droog met zo'n 22 graden.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
28: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
29: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften.
2: Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
6: In Leeuwarden zijn bij controles in twee koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
7: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws.
19: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen.
20: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio. Meerdere mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. De Japanse meteorologische dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
21: Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
22: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
30: De Europese Unie stuurt blushelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand.
0: Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne.
1: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
10: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
23: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
24: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
25: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
4: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet

0: eindigden in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi, vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internazionale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
4: Vannacht hier en daar nog een bui in het noorden en oosten. Verder blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Weinig wind, behalve aan de kust waar het matig tot vrij krachtig waait uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden breekt af en toe de zon door. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag af en toe zon, in het noorden en oosten een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. Matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Vannacht plaatselijk wat mist met temperaturen tussen 4 en 13 graden. Morgen wordt het vooral in het zuiden zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met een graad of 22. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving...

0: omgeving waren. Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in twee coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de twee coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens de Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio. Meerdere mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezai stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezai dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats. en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
6: Vannacht hier en daar nog een bui in het noorden en oosten. Verder blijft het droog. De temperatuur daalt naar zo'n 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Weinig wind, behalve aan de kust waar het matig tot vrij krachtig waait uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. In het zuiden breekt af en toe de zon door. De wind is matig en komt uit westelijke richting. Vanmiddag af en toe zon, in het noorden en oosten een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. Matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Vannacht plaatselijk wat mist met temperaturen tussen 4 en 13 graden. Morgen wordt het vooral in het zuiden zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met een graad of 22.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
8: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim 635.000 euro ingezameld.
9: Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rocha Moya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rocha Moya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio. Meerdere mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezai stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezai dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. De Europese Unie stuurt blushhelikopters en brandweerlieden naar Servië om te helpen bij het bestrijden van een grote natuurbrand. Servië kampt met een brand in het natuurgebied Deliblatska Peščara, zo'n 40 kilometer ten oosten van Belgrado. Het land had eerder deze week hulp gevraagd aan Rusland, omdat dat grotere blusvliegtuigen beschikbaar zou hebben. De Europese Commissie benadrukte dat de relatie tussen Servië en Rusland niet business as usual zou moeten zijn, omdat Rusland nog altijd verwikkeld is in een oorlog met Oekraïne. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
10: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
11: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
12: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
13: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
14: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
15: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxe merken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Mathijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht.
18: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden.
2: Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden en oosten nog plaatselijk een bui, elders blijkt het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Weinig wind, behalve aan de kust waar het matig tot vrij krachtig waait uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. Vooral in het zuiden af en toe zon. Matige wind uit westelijke richting. Vanmiddag af en toe zon, in het noorden en oosten een enkele bui mogelijk. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. Matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden meer bewolking, maar het blijft droog. Middagtemperatuur rond 22 graden bij een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws.
21: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
22: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
0: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens de Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd.
6: Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
7: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
8: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
27: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
28: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
29: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
27: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
9: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olijs scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
12: Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol.
13: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
1: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht in het noorden en oosten nog plaatselijk een bui, elders blijkt het vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 7 graden landinwaarts en 15 graden aan de kust. Weinig wind, behalve aan de kust waar het matig tot vrij krachtig waait uit het noordwesten. Vanochtend veel bewolking met in het noordoosten nog af en toe een bui. Vooral in het zuiden af en toe zon. Matige wind uit westelijke richting. Vanmiddag af en toe zon, in het noorden en oosten een enkele bui mogelijk. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. Matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden meer bewolking, maar het blijft droog. Middagtemperatuur rond 22 graden bij een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
17: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
18: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
19: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen.
20: Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
21: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
31: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd.
0: Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld.

0: De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens de Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezai stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezai dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali

0: Ali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Montepaschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Dirre, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel bewolking, vooral in het noorden nog een enkele bui. In het zuiden schijnt af en toe de zon. De wind is matig en komt uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag af en toe zon, in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Weinig wind, aan de kust matig uit het noorden. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met een graad of 22. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren. Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
6: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
7: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
8: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
9: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
10: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta.
1: Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel bewolking, vooral in het noorden nog een enkele bui. In het zuiden schijnt af en toe de zon. De wind is matig en komt uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag af en toe zon, in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Weinig wind, aan de kust matig uit het noorden. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met een graad of 22. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
15: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten.
16: De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
17: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
18: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
19: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
23: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens de Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
24: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen.
25: Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten
0: een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezai stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezai dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
5: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
6: Rusland zegt dat Oekraïne met luchtaanvallen op economische doelen een doos van Pandora heeft geopend. President Poetin dreigt met gerichte aanvallen op de meest gevoelige sectoren van de economie. Oekraïne heeft de aanvallen met drones op Rusland deze zomer verveelvoudigd en valt ook particuliere bedrijven aan, zoals webwinkel Wildberries. Kiev hoopt met luchtaanvallen achter de linies de Russische overmacht te breken. Rusland heeft daarom aanvallen uitgevoerd op de Oekraïnse graanexport in havens en op zee.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
25: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
26: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
27: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector
1: en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
2: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
3: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Mathijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht.
11: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
12: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon. Vooral in het noorden kan er nog een enkele bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanmiddag ook zonnige periode. In het noorden en oosten nog kans op een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. Met matige wind uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Komende nacht blijft het overwegend droog met plaatselijke kans op mist. Morgen zonnige periode en droog met rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
17: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
18: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
19: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
20: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
28: Dit was het Binnenlands Nieuws.
29: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws.
0: De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezai stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezai dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
29: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
5: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
6: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
7: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
8: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
21: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht.
24: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund.
1: PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen,

0: Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Vanmiddag blijft het wisselvallig met af en toe zon. In het noorden en oosten valt nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot zo'n 23 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Vannacht blijft het grotendeels droog, alleen bij de noordwestkust is er kans op een lichte bui. Plaatselijk kan het mistig worden. Morgen overdag droog weer met in het zuiden zon en in het noorden meer bewolking. De temperatuur komt uit rond de 22 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
7: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het

0: Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens de Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxe merken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Bleek scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta.
2: Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezege met FC Utrecht. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi, vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon. Vooral in het noorden kan er nog een enkele bui vallen. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag weer wat zon. In het noorden en oosten nog een bui mogelijk. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. De matige wind komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Aan de kust staat nog een matige noordenwind, verder weinig wind. Vannacht hier en daar mist, aan de noordwestkust kans op een lichte bui. Het koelt af naar 13 graden aan de kust en plaatselijk 4 graden in het oosten. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden meer bewolking. Het blijft droog met rond de 22 graden en een matige oostenwind.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
10: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats.
11: Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in twee koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarese en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde
13: toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
14: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rocha Moya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rocha Moya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen.
15: Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
16: In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
20: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
21: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
22: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen.
0: China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
1: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
2: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht.
25: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol.
26: Dit was het laatste sportnieuws.
27: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, vooral in het noorden nog een enkele bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag blijft het wisselend. In het noorden en oosten is nog een bui mogelijk. Het wordt 18 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuidwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op, met weinig wind, aan de kust matig uit het noorden. Morgen zonnige periode en droog, in het zuiden het meeste zonlicht. Het wordt rond de 22 graden met een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
8: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
9: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
27: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen.
28: Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
29: Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker.
30: Dit was het Binnenlands Nieuws.
31: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
32: Nu het buitenlands nieuws.
10: De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. In de Golf van Bengalen is een vrachtschip gezonken met 24 bemanningsleden aan boord. De Indiase kustwacht heeft tot nu toe 2 opvarenden gered. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag en vervoerde ijzererts. De bemanning bestond uit 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengaal. De kustwacht zoekt nog naar de overige opvarenden. De oorzaak van het zinken is onbekend. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
31: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
11: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
12: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
13: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
14: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
15: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. FC Utrecht heeft bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong weggegeven. Het duel in Rotterdam eindigde in 3-3. Matthijs Didde, Stepanov en Adrian Blake scoorden voor Utrecht. Marvin Young, Milan Zonneveld en Nick Verschuren maakten de doelpunten voor Sparta. Trainer Anthony Correa wacht nog altijd op zijn eerste competitiezegen met FC Utrecht.
18: Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund.
0: PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
1: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internazionale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon met vooral in het noorden hier en daar een bui. De wind is matig en komt uit het westen. Vanmiddag blijft het wisselend met af en toe zon. In het noorden en oosten kan nog een enkele bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind draait naar het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Weinig wind, aan de kust matig uit het noorden. Morgen zonnige periode en droog weer. In het zuiden meer zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt rond de 22 graden met een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws.
22: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
23: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
24: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
25: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de twee koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Maarten van der Weijden stelt de overhandiging van een cheque aan het Prinses Maxima Centrum uit. De 45-jarige zwemmer wil eerst aansterken nadat hij zijn zwemtocht voor het goede doel vrijdag moest beëindigen wegens ziekte. Hij wil van de overhandiging later komende week een feestelijk moment maken. Tot nu toe is ruim €635.000 ingezameld. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om geld op te halen voor onderzoek naar de directe en latere gevolgen van kinderkanker. Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rocha Moya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rocha Moya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen.
4: Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militair

0: De oorzaak van het zinken is onbekend. Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven, gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical

0: winkel wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olijs scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de licht-zwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolidze. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolidze, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als lichtzwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon met vooral in het noorden nog een enkele bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag blijft het wisselend, met in het noorden en oosten nog een bui mogelijk. Het wordt 18 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Vannacht kan er in het noordwesten een lichte bui vallen en plaatselijk ontstaat mist. Het koelt af naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Morgen wordt het droog met in het zuiden veel zon en elders wat meer bewolking. De temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg al druk met fans die naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort reizen. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Honderden fans moeten soms een trein overslaan omdat die te vol is, maar in de volgende trein is weer voldoende plek. Veel supporters dragen oranje of de kleuren van Red Bull en Ferrari. De race begint vanmiddag om 3:00. Het KNMI verwacht droog weer.
6: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
7: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
8: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
9: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen.
10: Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond. Die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
13: De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
14: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld.
15: De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
16: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
17: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
21: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
22: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
23: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat.
0: De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
1: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
2: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Pep Guardiola was de eerste keus van de KNVB voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal. Directeur topsport Nigel de Jong zegt dat de bond al snel wist dat Guardiola een sabbatical wilde houden. Daarna volgden gesprekken met Arne Slot, maar die gaf aan voorlopig liever een club te blijven coachen. Vervolgens sprak de KNVB met Xavi Hernandez en Michael Reiziger. De keuze viel uiteindelijk op Xavi vanwege zijn passie, ervaring en omdat hij de Nederlandse voetbalcultuur omarmt. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olijs scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de licht zwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolidze. De ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolitze, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de ridder het eerste optreden als lichtzwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, met vooral in het noorden nog een enkele bui. De wind is matig en komt uit het westen. Vanmiddag weer wat zon, in het noorden en oosten mogelijk nog een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind draait naar het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het droog, met in het zuiden de meeste zon. Middagtemperatuur rond de 22 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg al druk met fans die naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort reizen. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Honderden fans moeten soms een trein overslaan omdat die te vol is. Maar in de volgende trein is weer voldoende plek. Veel supporters dragen oranje of de kleuren van Red Bull en Ferrari. De race begint vanmiddag om 3 uur. Het KNMI verwacht droog weer.
26: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
27: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
28: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
29: In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen.
30: Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties
4: en heeft op één plek maatregelen getroffen.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
13: De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarese en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
14: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
15: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
16: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen.
17: Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
0: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
1: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
2: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
3: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
18: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
19: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%. Volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olies scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75ste minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de licht zwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolice. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolice, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als licht zwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Świątek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bielek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, met vooral in het noorden nog een enkele bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag blijft het wisselend. In het noorden en oosten valt nog een spatje regen. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Vannacht kans op mist, met temperaturen tussen de 4 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen droog met in het zuiden zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt zo'n 22 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg al druk met fans die naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort reizen. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Honderden fans moeten soms een trein overslaan omdat die te vol is, maar in de volgende trein is weer voldoende plek. Veel supporters dragen oranje of de kleuren van Red Bull en Ferrari. De race begint vanmiddag om 3 uur. Het KNMI verwacht droog weer.
23: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
4: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 koffieshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 koffieshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de koffieshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond. Die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
24: De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarese en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
25: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
26: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens de Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
10: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
11: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
15: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector
2: en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
3: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
16: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Bayern München heeft de Duitse Supercup gewonnen. De club versloeg Borussia Dortmund met 2-1. Nathaniel Brown en Michael Olise scoorden voor rust voor Bayern. Fabio Silva maakte het in de 75e minuut weer spannend. Joey Veerman debuteerde na ruim een uur als invaller voor Dortmund. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50e minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61e minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten. PEC Zwolle op 3.
18: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internazionale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de lichtzwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolice. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolice, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als lichtzwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste 2 gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Swiatek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bielek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later.
21: Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, maar vooral in het noorden valt hier en daar nog een bui. De wind waait

0: Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren. Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond. Die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam

0: een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de lichtzwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolitse. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolitse, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als lichtzwaargewicht in de UFC.
2: de vechtsporter uit Breda, verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Swiatek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bielek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Inter Miami verliest voor de vijfde wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82e minuut nog terugdoet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand twee wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, vooral in het noorden kan er nog een enkele bui vallen. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag ook af en toe zon, in het noorden en oosten nog een enkele bui mogelijk. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, aan de kust matig uit het noorden. Morgen zonnige periode en droog, met in het zuiden meer zon dan in het noorden. Het wordt rond de 22 graden met een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren. Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Een van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Het aantal schademeldingen na de aardbeving vrijdag in het noorden van Groningen is opgelopen tot 222. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. De beving had een kracht van 2,8 en was de krachtigste sinds maart. Het epicentrum lag bij Zandeweer en Rottum. Het instituut heeft 6 meldingen gekregen van mogelijk acuut onveilige situaties en heeft op 1 plek maatregelen getroffen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag
0: niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezaei dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
7: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
8: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
9: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
10: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
11: Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd.
12: Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
15: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internazionale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol.
16: Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de licht zwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolice. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolice, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als licht zwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts.
17: Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Świątek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bielek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk.
18: Inter Miami verliest voor de vijfde wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82ste minuut nog terugdoet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand twee wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer.
19: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon met vooral in het noorden nog een enkele bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag blijft het wisselend. In het noorden en oosten kan het nog even regenen. Het wordt 18 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Vannacht hier en daar wat mist met aan de noordwestkust kans op een lichte bui. Het koelt af naar 13 graden aan de kust en plaatselijk 4 graden in het oosten. Morgen zonnige periode en droog met maxima rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
2: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de zevende tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren. Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond. Die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore,
0: toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarese en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd. Topadviseur Mohsen Rezai stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen als vijand. Rezai dreigt ook Amerikaanse economische belangen aan te vallen als Washington nieuwe sancties oplegt. Iran zou tot nu toe alleen militaire bases hebben aangevallen, maar kan volgens hem ook oliebedrijven en andere Amerikaanse ondernemingen in en rond de regio als doelwit nemen.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
23: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
0: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena.
23: De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Luxe merken als Louis Vuitton, Dior en Gucci zien hun verkoop in China steeds verder dalen. Nieuwe, strengere belastingmaatregelen van Beijing zetten rijke consumenten ertoe aan minder uit te geven. China heeft verregaande maatregelen getroffen om kapitaaluitstroom tegen te gaan en belastinginkomsten terug te halen. De omzet van de 25 grootste luxemerken in China daalde in juli met meer dan 10%, volgens 3 onderzoeksbureaus die door Bloomberg zijn geraadpleegd. Voor deze bedrijven zorgen de omzetdalingen voor extra onzekerheid in een van hun belangrijkste markten. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
7: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internazionale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol.
8: Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de lichtzwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolice.
9: De ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolice, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de ridder het eerste optreden als lichtzwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Świątek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bélek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Inter Miami verliest voor de vijfde wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82e minuut nog terugdoet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand twee wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon, met vooral in het noorden nog een enkele bui. De wind is matig en komt uit het westen. Vanmiddag blijft het wisselend, met in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. De wind draait naar het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Morgen is het droog met in het zuiden veel zon, in het noorden wat meer bewolking. De temperatuur ligt rond de 22 graden.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws.
27: David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd.
28: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
29: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
3: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer twee ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De twee ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in twee coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. Eén van de twee coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond. Die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er twee gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens de Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Iran zegt dat president Trump met zijn aanvallen op Iraanse nucleaire faciliteiten een situatie van nucleaire onveiligheid heeft gecreëerd.
1: Topadviseur Mohsen Rezaei stelt dat nu meer landen kernwapens willen hebben, omdat ze zien dat lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap en het Non-Proliferatieverdrag niet voldoende waren om Amerikaanse aanvallen te voorkomen. Iran waarschuwt landen die meedoen aan Amerikaanse economische maatregelen tegen Teheran en beschouwt hen

0: op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.

0: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internazionale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de licht-zwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolidze. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolidze, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als lichtzwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Świątek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bielek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Inter Miami verliest voor de vijfde wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82e minuut nog terugdoet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand twee wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon met vooral in het noorden nog een enkele bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag blijft het wisselend met her en daar nog een bui in het noorden en oosten. Het wordt 18 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuidwesten. Vanavond droogt het overal op en klaart het geleidelijk op. Vannacht blijft het overwegend droog, al is er aan de noordwestkust nog kans op een lichte bui. Plaatselijk kan het mistig worden met temperaturen tussen 4 en 13 graden. Morgen krijgen we zonnige perioden en blijft het droog, met zo'n 22 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren. Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente. In Leeuwarden zijn bij controles in 2 coffeeshops verschillende overtredingen geconstateerd. Bij de controles zijn tientallen kilo's cannabis in beslag genomen, samen met meerdere kilo's tabak en tabakmachines. 1 van de 2 coffeeshops had de toegestane cannabisvoorraad fors overschreden. De controles werden uitgevoerd door het interventieteam ondermijning van de gemeente, samen met handhavers, de douane en de politie. De gemeente doet nu onderzoek om te bepalen welke maatregelen er tegen de coffeeshop met de te grote voorraad worden genomen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard.
6: Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
10: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internazionale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol.
9: Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de licht zwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolice. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolice, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als licht zwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste 2 gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Świątek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bielek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Inter Miami verliest voor de 5e wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC.
11: Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0... voordat Lionel Messi in de 82e minuut nog terug doet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand 2 wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon. Vooral in het noorden kan er nog een enkele bui vallen. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag ook af en toe zon. In het noorden en oosten nog een enkele bui mogelijk. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Vannacht hier en daar mist, aan de noordwestkust kans op een lichte bui. Morgen in het zuiden zonnig, in het midden en noorden meer bewolking. Het blijft droog met ongeveer 22 graden.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht.
17: David Modenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd.
18: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
19: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
20: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws. Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
22: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
23: De Indiase Marine en Kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
24: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
25: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens de Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
26: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rochamoya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rochamoya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen.
27: Volgens Bloemen zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
1: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
2: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
3: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
4: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
6: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
9: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub.
5: Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de licht-zwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolidze. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolidze, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als licht-zwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Świątek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bielek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Inter Miami verliest voor de vijfde wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82e minuut nog terugdoet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand twee wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
11: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend schijnt af en toe de zon, maar vooral in het noorden valt hier en daar nog een buitje. De wind is matig en komt uit het westen. Vanmiddag blijft het wisselend, met af en toe zon en in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind draait naar het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op, met weinig wind, behalve aan de kust. Komende nacht kan er in het noordwesten nog een lichte bui vallen en ontstaat hier en daar mist. Het koelt af naar zo'n 13 graden aan de kust en plaatselijk 4 graden in het oosten. Morgen is het droog met zonnige perioden en maxima rond de 22 graden.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht.
17: David Modenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen.
29: Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort.
0: Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd.
18: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
19: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
20: De gemeente Rotterdam heeft deze zomer 2 ambtenaren op staande voet ontslagen wegens corruptie, meldt NRC. Het duo zou giften hebben aangenomen van bedrijven die door hen werden bevoordeeld bij gemeentelijke opdrachten. Het ontslag volgde nadat de gemeente op 6 juli door het Openbaar Ministerie was bijgepraat over een lopend strafrechtelijk onderzoek naar ambtelijke corruptie en fraude bij gemeentelijke bouwprojecten. De 2 ambtenaren worden onder meer verdacht van omkoping en valsheid in geschriften. Ook hebben ze volgens het college gehandeld in strijd met de ambtenarenwet en de gedragscode van de gemeente.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
24: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
25: De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
26: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld.
1: De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
2: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
3: De gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa stapt opnieuw op. Rubén Rocha Moya vraagt het parlement toestemming om zijn functie voor onbepaalde tijd neer te leggen. Een dag eerder was hij onverwacht teruggekeerd als gouverneur. Justitie in de Verenigde Staten beschuldigt Rocha Moya en 9 andere politici van samenwerking met het Sinaloa-kartel. De gouverneur ontkent de beschuldigingen.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
8: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
9: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de 2 buurlanden. Waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
27: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
28: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector
5: en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
10: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
13: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internazionale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de lichtzwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolice. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolice, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als lichtzwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste 2 gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Świątek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bielek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Inter Miami verliest voor de 5e wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82ste minuut nog terugdoet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand 2 wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
0: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon met vooral in het noorden nog een enkele bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag blijft het wisselend. In het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op, met weinig wind. Vannacht kans op een lichte bui aan de noordwestkust, verder droog met plaatselijk mist. Minimaal

0: mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met twee vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de drie mannen werden mishandeld. Eén slachtoffer raakte bewusteloos. De andere twee liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen. De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht. David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren. Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden, terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mikhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt. Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat

0: contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
1: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
2: De Indiase Marine en Kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
3: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
4: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens de Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
8: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
9: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
10: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
11: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
12: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
13: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven, gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut de score op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen, maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
16: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internazionale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de lichtzwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolitse. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolitse, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als lichtzwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste 2 gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Swiatek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4.
17: In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bielek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Inter Miami verliest voor de vijfde wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82e minuut nog terugdoet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand 2 wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer. Dit was het laatste sportnieuws.
18: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, met vooral in het noorden nog een enkele bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag ook sommige momenten. In het noorden en oosten kan er nog een bui vallen. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Vannacht is het droog op een enkele lichte bui aan de noordwestkust na. Plaatselijk kan er mist ontstaan. Morgen zonnige periode en droog weer, met in het zuiden de meeste zon. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld. 1 slachtoffer raakte bewusteloos. De andere 2 liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen.
23: De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht.
24: David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen.
25: Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd.
26: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend.
0: De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
1: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden, terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
4: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
5: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
6: De Indiase Marine en Kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
27: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
28: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens de Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
7: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws. Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
10: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
11: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
12: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
13: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
14: Een Amerikaanse rechter heeft een groot deel van de claims van Ben & Jerry's tegen voormalig moederbedrijf Unilever afgewezen. De ijsmaker beschuldigde Unilever ervan de maatschappelijke standpunten van het merk te onderdrukken, de raad van bestuur te ontmantelen en de financiering van de naar het merk genoemde stichting stop te zetten. Een districtsrechter wees 7 vorderingen en een deel van een 8e vordering af in de 10 punten tellende aanklacht. De 2 vorderingen die overeind bleven gaan over betalingen die Unilever niet zou hebben gedaan. Unilever kocht Ben & Jerry's in 2000 met de afspraak dat een onafhankelijke raad de sociale waarde van het merk zou beschermen.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
29: Tot slot het sportnieuws. PEC Zwolle heeft de eerste punten van het seizoen gepakt. De club won bij SC Heerenveen met 0-2 na eerdere nederlagen tegen Ajax en FC Twente. Nick Viergever opende in de 50ste minuut te scoren op aangeven van Dylan Mbayo, waarna Koen Kostons de voorsprong verdubbelde in de 61ste minuut. Heerenveen domineerde de eerste helft en creëerde veel kansen. Maar Dylan Vente schoot op de lat en doelman Jasper Schendelaar hield PEC op de been. Heerenveen staat nu op 4 punten, PEC Zwolle op 3.
16: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van Internazionale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de lichtzwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolice. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolice, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als lichtzwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Świątek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bélek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Inter Miami verliest voor de vijfde wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82e minuut nog terugdoet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand twee wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon met vooral in het noorden kans op een enkele bui. De wind is matig en komt uit het westen. Vanmiddag blijft het wisselend met vooral in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuidwesten. De wind draait naar het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Vannacht blijft het rustig met weinig wind. Alleen aan de kust staat een matige noordenwind. Morgen zonnige periode en droog met temperaturen rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd,
27: werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje, waarbij de drie mannen werden mishandeld. Eén slachtoffer raakte bewusteloos. De andere twee liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen.
0: De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht.
1: David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de zevende tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen.
2: Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd.
3: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
4: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden, terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
24: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
25: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport,
5: ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
6: De Indiase Marine en Kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
7: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
8: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. TikTok heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt in Europa, dankzij een grote toestroom van gebruikers. De omzet van het Europese onderdeel steeg met 46% tot $9,2 miljard. Het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen, terwijl een jaar eerder nog een operationeel verlies van $485 miljoen werd geleden. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor rechtszaken en boetes. Het bedrijf vecht meerdere Europese boetes aan en heeft ook te maken met een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen.
12: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
26: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
28: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden,
13: waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
14: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
15: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol.
18: Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub.
19: Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de lichtzwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolitse. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolitse, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als lichtzwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts.
20: Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Swiatek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bielek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk.
27: Inter Miami verliest voor de vijfde wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82e minuut nog terug doet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand twee wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer.
0: Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben de finale van het NK in Den Haag bereikt. Het als eerste geplaatste duo versloeg Quinn Bruinslot en Bram Zeil met 21-12 en 21-15. In de andere halve finale wonnen Matthew Immers en Leon Luwini met 17-21, 21-8 en 15-6 van Sam van der Loo en Mees Sengers. De finale is later op zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon met vooral in het noorden een enkele bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag blijft het af en toe zonnig. In het noorden en oosten nog kans op een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Komende nacht blijft het grotendeels droog met plaatselijk wat mist. Het koelt af naar 13 graden aan de kust tot plaatselijk 4 graden in het oosten. Morgen zonnige periode en droog weer met in het zuiden de meeste zon en zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld. 1 slachtoffer raakte bewusteloos. De andere 2 liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen.
22: De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht.
23: David Modeburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen.
24: Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd.
29: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
30: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed.
5: Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden, terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
9: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
10: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
11: De Indiase Marine en Kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarese en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
12: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
25: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens de Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
28: En nu het economisch nieuws.
0: TikTok heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt in Europa, dankzij een grote toestroom van gebruikers. De omzet van het Europese onderdeel steeg met 46% tot $9,2 miljard. Het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen, terwijl een jaar eerder nog een operationeel verlies van $485 miljoen werd geleden. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor rechtszaken en boetes.

0: willen schrappen. Volgens Bloemen zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dean Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Internationale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internationale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de licht zwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolidze. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolidze, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als licht zwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati.

0: De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Świątek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bélek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Inter Miami verliest voor de vijfde wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82e minuut nog terugdoet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand 2 wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben de finale van het NK in Den Haag bereikt. Het als eerste geplaatste duo versloeg Quinn Bruinslot en Bram Zeil met 21-12 en 21-15. In de andere halve finale wonnen Matthew Immers en Leon Luwini met 17-21, 21-8 en 15-6 van Sam van der Loo en Mees Sengers. De finale is later op zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, vooral in het noorden kan er nog een enkele bui vallen. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag opnieuw af en toe zon, in het noorden en oosten nog een enkele bui mogelijk. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. De wind draait naar het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Vannacht in het noordwesten misschien nog een lichte bui, verder droog met plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden aan de kust en lokaal 4 graden in het oosten. Morgen wordt het droog met in het zuiden veel zon en in het noorden iets meer bewolking. De temperatuur komt rond de 22 graden uit.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld. 1 slachtoffer raakte bewusteloos. De andere 2 liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen.
6: De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht.
7: David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen.
8: Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij.
6: Vijf minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke vijf minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd.
9: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
10: Een 75-jarige motorrijder uit Waalwijk is zaterdag om het leven gekomen bij een ongeval in het buitengebied van Oorschot. De man kwam ten val op de Steenrijt, een paar kilometer ten noorden van de Brabantse plaats. Volgens de politie botste hij met een andere motorrijder die voor hem reed. Een traumahelikopter kwam ter plaatse, maar reanimatie mocht niet baten. De man reed in een groep met meerdere motorrijders.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
13: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
14: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
15: De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarese en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
16: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
17: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. TikTok heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt in Europa, dankzij een grote toestroom van gebruikers. De omzet van het Europese onderdeel steeg met 46% tot $9,2 miljard. Het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen, terwijl een jaar eerder nog een operationeel verlies van $485 miljoen werd geleden. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor rechtszaken en boetes. Het bedrijf vecht meerdere Europese boetes aan en heeft ook te maken met een claimzaak van 3 Nederlandse stichtingen.
21: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
22: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
23: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
24: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
25: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector
0: en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Real Madrid heeft de uitwedstrijd tegen Espanyol met 1-2 gewonnen. Invaller Carlos Espi maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Jude Bellingham bracht Real na 10 minuten op voorsprong. Alex Calatrava maakte na een half uur gelijk. Trainer José Mourinho gaf Denzel Dumfries een basisplaats en wisselde de van internationale overgekomen rechtsback in de slotfase. Dien Huizen, geboren in Amsterdam, maar opgegroeid in het zuiden van Spanje, speelde de hele wedstrijd voor Espanyol. Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub. Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de licht zwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolitse. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolitse, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als licht zwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Świątek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bielek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Inter Miami verliest voor de vijfde wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82e minuut nog terug doet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand twee wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben de finale van het NK in Den Haag bereikt. Het als eerste geplaatste duo versloeg Quinn Bruinslot en Bram Zeil met 21-12 en 21-15. In de andere halve finale wonnen Matthew Immers en Leon Luwini met 17-21, 21-8 en 15-6 van Sam van der Loo en Mees Sengers. De finale is later op zondag. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, vooral in het noorden kan er nog een enkele bui vallen. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag ook af en toe zon, met in het noorden en oosten nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind komt uit het noordwesten en is matig. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Aan de kust staat een matige noordenwind, elders weinig wind. Morgen vooral in het zuiden zonnig, in het noorden meer bewolking. En het blijft droog met rond de 22 graden.
26: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
6: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje €1,50 voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering €1 terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld.
9: In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld. 1 slachtoffer raakte bewusteloos. De andere 2 liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen.
10: De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht.
11: David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15:00 begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen.
12: Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9:00 vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd.
13: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
30: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten.
14: Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
15: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
16: De Indiase Marine en Kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
17: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
18: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens de Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. TikTok Information Technologies UK Limited heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Een jaar eerder leed het Europese onderdeel van TikTok nog een operationeel verlies van $485 miljoen. Tegelijkertijd heeft het bedrijf meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken. TikTok vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens met medewerkers in China. En 3 Nederlandse stichtingen eisen in totaal rond de €10 miljard vanwege het onrechtmatig opslaan en verhandelen van persoonlijke gegevens.
22: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
0: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
1: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
2: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
3: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Internazionale is overtuigend begonnen aan het nieuwe seizoen in de Serie A. De titelverdediger won thuis met 4-1 van Monza. Hakan Çalhanoğlu opende de score met een prachtig afstandsschot. Daarna scoorden Piotr Zielinski, Francesco Pio Esposito en Jan Bisek. Gustavo Varela maakte gelijk voor Monza. Internazionale heeft geen Nederlanders meer in de selectie. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij zijn vertrokken naar Real Madrid en Panathinaikos. Napoli won in de slotfase met 0-2 bij Genoa. Justin Bijlo verdedigde het doel van de thuisclub.
23: Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de licht-zwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolitse. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolitse, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als licht-zwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts.
24: Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Świątek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bielek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Inter Miami verliest voor de vijfde wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82e minuut nog terug doet voor Miami.
23: Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand 2 wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben de finale van het NK in Den Haag bereikt. Het als eerste geplaatste duo versloeg Quinn Bruinslot en Bram Zeil met 21-12 en 21-15. In de andere halve finale wonnen Matthew Immers en Leon Luwini met 17-21, 21-8 en 15-6 van Sam van der Loo en Mees Sengers. De finale is later op zondag. Sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix heeft in een open brief de bezoekers van het circuit van Zandvoort geprezen. De geboren Zandvoorter schrijft dat wat de afgelopen 6 jaar is ontstaan niet verdwijnt met de laatste finishvlag. Lammers herinnert eraan dat mensen hen voor gek verklaarden toen ze jaren geleden begonnen met het terughalen van de Formule 1 naar Zandvoort. Volgens hem werd Zandvoort meer dan een race en ging het beeld van oranje tribunes, de duinen en de zee de hele wereld over. Hij roept bezoekers op de herinneringen te koesteren en te genieten van de laatste ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon. Vooral in het noorden valt nog een enkele bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag ook zonnige momenten, met in het noorden en oosten nog kans op een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. De wind draait naar het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Vannacht kans op een lichte bui aan de noordwestkust, verder droog met plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden aan de kust en lokaal 4 graden in het oosten. Morgen zonnige periode en droog, met in het zuiden het meeste zonlicht. Middagtemperatuur rond de 22 graden bij matige oostenwind.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld.
12: In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld. 1 slachtoffer raakte bewusteloos. De andere 2 liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen.
13: De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht.
25: David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie.
21: Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen.
14: Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd.
15: Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden, terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
19: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
26: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
27: De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
28: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
0: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse Revolutionaire Garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
1: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
4: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
7: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
20: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
22: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd,
5: kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Vechtsporter Reinier de Ridder heeft een succesvol debuut gemaakt in de lichtzwaargewichtklasse van de UFC. De 35-jarige Nederlander was in Sacramento veel te sterk voor de Georgiër Roman Dolidze. De Ridder werkte zijn tegenstander in de eerste ronde tegen de grond en vuurde een reeks stoten af in het gezicht van Dolidze, waarna de scheidsrechter het gevecht beëindigde. Het was voor de Ridder het eerste optreden als lichtzwaargewicht in de UFC. De vechtsporter uit Breda verloor eerder zijn laatste twee gevechten in het middengewicht. De Ridder is sinds 2024 aangesloten bij de UFC, de belangrijkste bond voor mixed martial arts. Jessica Pegula heeft zich geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Cincinnati. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld versloeg titelverdedigster Iga Swiatek uit Polen met 7-5, 4-6, 6-4. In de finale treft Pegula haar landgenote Coco Gauff, die Sara Bielek uit Tsjechië versloeg met 6-4, 6-1. Gauff won het toernooi in 2023. Pegula verloor de finale een jaar later. Bij de mannen gaat de finale tussen de Amerikaan Francis Tiafoe en Arthur Fils uit Frankrijk. Inter Miami verliest voor de vijfde wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82e minuut nog terugdoet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand twee wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben de finale van het NK in Den Haag bereikt. Het als eerste geplaatste duo versloeg Quinn Bruinslot en Bram Zeil met 21-12 en 21-15. In de andere halve finale wonnen Matthew Immers en Leon Luwini met 17-21, 21-8 en 15-6 van Sam van der Loo en Mees Sengers. De finale is later op zondag. Sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix heeft in een open brief de bezoekers van het circuit van Zandvoort geprezen. De geboren Zandvoorter schrijft dat wat de afgelopen 6 jaar is ontstaan niet verdwijnt met de laatste finishvlag. Lammers herinnert eraan dat mensen hen voor gek verklaarden toen ze jaren geleden begonnen met het terughalen van de Formule 1 naar Zandvoort. Volgens hem werd Zandvoort meer dan een race en ging het beeld van oranje tribunes, de duinen en de zee de hele wereld over. Hij roept bezoekers op de herinneringen te koesteren en te genieten van de laatste ronde. Formule 1-directeur Stefano Domenicali is blij met de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen maakte dat donderdag in Zandvoort bekend. Domenicali noemt Verstappen een topcoureur met een fantastische persoonlijkheid en zegt zich de Formule 1 niet zonder hem voor te kunnen stellen. Hij verwacht dat Red Bull zich nu volledig zal richten op het leveren van de best mogelijke auto voor Verstappen. De Dutch Grand Prix in Zandvoort begint zondag om 1 uur. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon. Vooral in het noorden kan er nog een enkele bui vallen. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag blijft het wisselend bewolkt met vooral in het noorden en oosten nog een bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot lokaal 23 graden in het zuidwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Aan de kust waait een matige noordenwind, landinwaarts weinig wind. Morgen droog met in het zuiden flink wat zon, in het noorden meer bewolking. Het wordt zo'n 22 graden met een matige oostenwind.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk

0: Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met twee vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld. 1 slachtoffer raakte bewusteloos. De andere 2 liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen. De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht. David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9:00 vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd. Een voorbijganger heeft zaterdagmiddag het lichaam van een overleden vrouw gevonden, niet ver van de Maas in Venlo. De politie vermoedt een misdrijf en heeft het natuurgebied afgezet voor onderzoek. Het lichaam werd rond 3:15 gevonden langs de Maas aan de Professor Gelissensingel, ter hoogte van de Stadsbrug. De identiteit van de vrouw is nog onbekend. De politie zoekt getuigen die tussen 3:30 en 4:30 in de omgeving waren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mikhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt. Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan

0: 1982 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten. Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Inter Miami verliest voor de vijfde wedstrijd op rij, dit keer met 2-1 van Toronto FC. Josh Sargent en Derek Etienne brengen Toronto op 2-0 voordat Lionel Messi in de 82e minuut nog terugdoet voor Miami. Het is zijn 14e competitietreffer van het seizoen, waarmee de Argentijn tweede staat op de topscorerslijst. Miami verloor eerder deze maand 2 wedstrijden op rij in de groepsfase van de Leagues Cup en pakte vervolgens slechts 1 punt in 3 wedstrijden in de Major League Soccer. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben de finale van het NK in Den Haag bereikt. Het als eerste geplaatste duo versloeg Quinn Bruinslot en Bram Zeil met 21-12 en 21-15. In de andere halve finale wonnen Matthew Immers en Leon Luwini met 17-21, 21-8 en 15-6 van Sam van der Loo en Mees Sengers. De finale is later op zondag. Sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix heeft in een open brief de bezoekers van het circuit van Zandvoort geprezen. De geboren Zandvoorter schrijft dat wat de afgelopen 6 jaar is ontstaan niet verdwijnt met de laatste finishvlag. Lammers herinnert eraan dat mensen hen voor gek verklaarden toen ze jaren geleden begonnen met het terughalen van de Formule 1 naar Zandvoort. Volgens hem werd Zandvoort meer dan een race en ging het beeld van oranje tribunes, de duinen en de zee de hele wereld over. Hij roept bezoekers op de herinneringen te koesteren en te genieten van de laatste ronde. Formule 1-directeur Stefano Domenicali is blij met de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen maakte dat donderdag in Zandvoort bekend. Domenicali noemt Verstappen een topcoureur met een fantastische persoonlijkheid en zegt zich de Formule 1 niet zonder hem voor te kunnen stellen. Hij verwacht dat Red Bull zich nu volledig zal richten op het leveren van de best mogelijke auto voor Verstappen. De Dutch Grand Prix in Zandvoort begint zondag om 1 uur. PSV speelt vanavond thuis tegen FC Groningen met Kodai Sano en Noah Fernandes in de basis. De twee middenvelders vervangen Joey Veerman, die naar Borussia Dortmund is vertrokken, en Paul Wanner, die op de bank zit. Trainer Peter Bos wijzigt zijn opstelling verder niet. Lucharel Geertruida, op huurbasis overgenomen van RB Leipzig, zit bij de reserves. PSV heeft 4 punten uit 2 wedstrijden. FC Groningen staat op 6 punten. De 22 Formule 1-coureurs hebben in spijkersportwagens een ronde over het circuit van Zandvoort gereden voor meer dan 100.000 toeschouwers. Ook Max Verstappen, die zaterdag grieperig was, zwaaide naar het publiek tijdens de laatste Dutch Grand Prix. Lando Norris start om 3 uur 's middags vanaf pole position met George Russell naast hem op de eerste startrij. Verstappen, die hier 3 keer won en 2 keer als tweede finishte, start als 7e. De 4-voudig wereldkampioen bedankte de fans voor hun steun en zei alles te geven voor een topresultaat, ondanks dat het dit jaar minder gaat. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon met vooral in het noorden nog een enkele bui. De wind waait matig uit het westen. Vanmiddag blijft het wisselend met ook in het oosten nog wat buien. De temperatuur komt uit op 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind draait naar het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, aan de kust matig noordelijk. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met temperaturen rond de 22 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft tot 1 uur 's middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10 uur 's avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken. Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld. In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld. 1 slachtoffer raakte bewusteloos. De andere 2 liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen. De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht. David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden, terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mikhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt. Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk. Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden. Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens de Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
6: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
7: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
8: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
9: Een Chinese robot heeft de 100 meter gelopen in 9,32 seconden. Dat is sneller dan het wereldrecord van Usain Bolt, dat op 9,58 seconden staat. De robot Lightning is ontwikkeld door smartphone-maker Honor en haalde een topsnelheid van 14,5 meter per seconde. Een andere Chinese robot, Superman genaamd, kan vanuit stilstand 2 meter hoog springen en snelheden tot 12,6 meter per seconde halen. China ziet mensachtige robots als een strategische groeisector en verwacht dat ze steeds vaker worden ingezet in productie, logistiek en consumententoepassingen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben de finale van het NK in Den Haag bereikt. Het als eerste geplaatste duo versloeg Quinn Bruinslot en Bram Zeil met 21-12 en 21-15. In de andere halve finale wonnen Matthew Immers en Leon Luwini met 17-21, 21-8 en 15-6 van Sam van der Loo en Mees Sengers. De finale is later op zondag.
12: Sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix heeft in een open brief de bezoekers van het circuit van Zandvoort geprezen. De geboren Zandvoorter schrijft dat wat de afgelopen 6 jaar is ontstaan niet verdwijnt met de laatste finishvlag. Lammers herinnert eraan dat mensen hen voor gek verklaarden toen ze jaren geleden begonnen met het terughalen van de Formule 1 naar Zandvoort. Volgens hem werd Zandvoort meer dan een race en ging het beeld van oranje tribunes, de duinen en de zee de hele wereld over. Hij roept bezoekers op de herinneringen te koesteren en te genieten van de laatste ronde. Formule 1-directeur Stefano Domenicali is blij met de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen maakte dat donderdag in Zandvoort bekend. Domenicali noemt Verstappen een topcoureur met een fantastische persoonlijkheid en zegt zich de Formule 1 niet zonder hem voor te kunnen stellen. Hij verwacht dat Red Bull zich nu volledig zal richten op het leveren van de best mogelijke auto voor Verstappen. De Dutch Grand Prix in Zandvoort begint zondag om 1 uur. PSV speelt vanavond thuis tegen FC Groningen met Kodai Sano en Noah Fernandes in de basis. De twee middenvelders vervangen Joey Veerman, die naar Borussia Dortmund is vertrokken, en Paul Wanner, die op de bank zit. Trainer Peter Bos wijzigt zijn opstelling verder niet. Lucharel Geertruida, op huurbasis overgenomen van RB Leipzig, zit bij de reserves. PSV heeft 4 punten uit 2 wedstrijden. FC Groningen staat op 6 punten. De 22 Formule 1-coureurs hebben in spijkersportwagens een ronde over het circuit van Zandvoort gereden voor meer dan 100.000 toeschouwers. Ook Max Verstappen, die zaterdag grieperig was, zwaaide naar het publiek tijdens de laatste Dutch Grand Prix. Lando Norris start om 3 uur 's middags vanaf pole position met George Russell naast hem op de eerste startrij. Verstappen, die hier 3 keer won en 2 keer als tweede finishte, start als 7e. De viervoudig wereldkampioen bedankte de fans voor hun steun en zei alles te geven voor een topresultaat, ondanks dat het dit jaar minder gaat. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia zijn aangekomen op het circuit van Zandvoort. De koning reikt na afloop van de laatste Dutch GP de prijs uit aan de winnaar. Hij is op de grid aanwezig als het Wilhelmus wordt gespeeld voor de race. De Brit Lando Norris vertrekt om 5 uur van pole position. Max Verstappen staat op de 7e startpositie. Willem-Alexander en Maxima waren de afgelopen jaren vaker met hun dochters bij de Dutch Grand Prix, die in 2021, na 36 jaar, terugkeerde op de Formule 1-kalender. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er af en toe zon. Vooral in het noorden kan er nog een enkele bui vallen. De wind is matig en komt uit het westen. Vanmiddag blijft het wisselend met af en toe zon. In het noorden en oosten valt nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind draait naar het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Er staat weinig wind. Aan de kust is het matig noordelijk. Morgen overdag zonnige periode en droog weer, met in het zuiden de meeste zon. Het wordt zo'n 22 graden bij een matige oostenwind.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft tot 1 uur 's middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10 uur 's avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken.
18: Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren.
19: Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld. In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld. 1 slachtoffer raakte bewusteloos. De andere 2 liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen. De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht. David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mikhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt. Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus.
20: In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
21: De Indiase Marine en Kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
22: Een aardbeving met een kracht van 5,9 heeft in de nacht van zaterdag op zondag het oosten van Japan getroffen. De beving was sterk te voelen in Tokio en zeker 37 mensen raakten licht gewond. Het epicentrum lag in het zuiden van de prefectuur Ibaraki, ten noordoosten van Tokio, op een diepte van 68 kilometer. Bij kerncentrales in de omgeving, waaronder Fukushima, zijn geen bijzonderheden vastgesteld. De Japanse Meteorologische Dienst waarschuwt dat de komende week opnieuw een stevige aardbeving kan plaatsvinden.
23: Iraanse hackers hebben vorige maand voor het eerst een Britse energiecentrale 4 dagen stilgelegd met een cyberaanval. Dat meldt The Telegraph. Het gaat om een relatief kleine centrale. De uitval had geen gevolgen voor de Britse energievoorziening. Het incident is gemeld bij het National Cyber Security Center, onderdeel van inlichtingendienst GCHQ. De cyberaanval vond plaats rond dezelfde tijd als aanvallen op waterzuiveringsinstallaties in 12 Amerikaanse staten. Volgens The Telegraph was de aanval mogelijk vooral bedoeld om te laten zien dat hackers van de Iraanse revolutionaire garde toegang kunnen krijgen tot belangrijke infrastructuur.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om het handelsoverleg te hervatten. De gesprekken over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. Joshua Bolton van de Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat nieuwe importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten dreigen op te zadelen en toeleveringsketens dreigen te verstoren. Hij pleit voor verdere onderhandelingen en het schrappen van heffingen. Een Canadese ondernemersorganisatie roept op tot steun aan getroffen bedrijven en benadrukt dat beide landen veel economisch belang hebben bij een breed akkoord.
27: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
28: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
0: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
1: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
2: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben de finale van het NK in Den Haag bereikt. Het als eerste geplaatste duo versloeg Quinn Bruinslot en Bram Zeil met 21-12 en 21-15. In de andere halve finale wonnen Matthew Immers en Leon Luwini met 17-21, 21-8 en 15-6 van Sam van der Loo en Mees Sengers. De finale is later op zondag.
6: Sportief directeur Jan Lammers van de Dutch Grand Prix heeft in een open brief de bezoekers van het circuit van Zandvoort geprezen. De geboren Zandvoorter schrijft dat wat de afgelopen 6 jaar is ontstaan niet verdwijnt met de laatste finishvlag. Lammers herinnert eraan dat mensen hen voor gek verklaarden toen ze jaren geleden begonnen met het terughalen van de Formule 1 naar Zandvoort. Volgens hem werd Zandvoort meer dan een race en ging het beeld van oranje tribunes, de duinen en de zee de hele wereld over. Hij roept bezoekers op de herinneringen te koesteren en te genieten van de laatste ronde. Formule 1-directeur Stefano Domenicali is blij met de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen maakte dat donderdag in Zandvoort bekend. Domenicali noemt Verstappen een topcoureur met een fantastische persoonlijkheid en zegt zich de Formule 1 niet zonder hem voor te kunnen stellen. Hij verwacht dat Red Bull zich nu volledig zal richten op het leveren van de best mogelijke auto voor Verstappen. De Dutch Grand Prix in Zandvoort begint zondag om 1 uur. PSV speelt vanavond thuis tegen FC Groningen met Kodai Sano en Noah Fernandes in de basis. De twee middenvelders vervangen Joey Veerman, die naar Borussia Dortmund is vertrokken, en Paul Wanner, die op de bank zit. Trainer Peter Bos wijzigt zijn opstelling verder niet. Lucharel Geertruida, op huurbasis overgenomen van RB Leipzig, zit bij de reserves. PSV heeft 4 punten uit 2 wedstrijden. FC Groningen staat op 6 punten. De 22 Formule 1-coureurs hebben in spijkersportwagens een ronde over het circuit van Zandvoort gereden voor meer dan 100.000 toeschouwers. Ook Max Verstappen, die zaterdag grieperig was, zwaaide naar het publiek tijdens de laatste Dutch Grand Prix. Lando Norris start om 3 uur 's middags vanaf pole position met George Russell naast hem op de eerste startrij. Verstappen, die hier 3 keer won en 2 keer als tweede finishte, start als 7e. De viervoudig wereldkampioen bedankte de fans voor hun steun en zei alles te geven voor een topresultaat, ondanks dat het dit jaar minder gaat.
7: Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia zijn aangekomen op het circuit van Zandvoort.
3: De koning reikt na afloop van de laatste Dutch GP de prijs uit aan de winnaar. Hij is op de grid aanwezig als het Wilhelmus wordt gespeeld voor de race. De Brit Lando Norris vertrekt om 5 uur van pole position. Max Verstappen staat op de 7e startpositie. Willem-Alexander en Maxima waren de afgelopen jaren vaker met hun dochters bij de Dutch Grand Prix, die in 2021, na 36 jaar, terugkeerde op de Formule 1-kalender. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
10: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend af en toe zon, met name in het noorden komt nog een enkele bui voor. Vanmiddag blijft het wisselend. In het noorden en oosten nog een bui mogelijk. Het wordt 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Vannacht kan er bij de noordwestkust nog een lichte bui vallen, verder droog met plaatselijk mist. Morgen wordt het een stuk zonniger, vooral in het zuiden. Het blijft droog met temperaturen rond de 22 graden.
11: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft tot 1 uur 's middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1 race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10 uur 's avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken.
14: Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld.
15: In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld. 1 slachtoffer raakte bewusteloos. De andere 2 liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen.
29: De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht.
30: David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen.
31: Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij.
16: Vijf minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke vijf minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog twee lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
19: De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval, ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen.
20: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
21: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
22: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
23: De Indiase Marine en Kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om het handelsoverleg te hervatten. De gesprekken over een handelsdeal liepen dit weekend stuk,
0: waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. Joshua Bolton van de Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat nieuwe importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten dreigen op te zadelen en toeleveringsketens dreigen te verstoren. Hij pleit voor verdere onderhandelingen en het schrappen van heffingen. Een Canadese ondernemersorganisatie roept op tot steun aan getroffen bedrijven en benadrukt dat beide landen veel economisch belang hebben bij een breed akkoord.

0: ze delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China en krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de 10 miljard euro eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
1: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
2: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
3: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Formule 1-directeur Stefano Domenicali is blij met de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen maakte dat donderdag in Zandvoort bekend. Domenicali noemt Verstappen een topcoureur met een fantastische persoonlijkheid en zegt zich de Formule 1 niet zonder hem voor te kunnen stellen. Hij verwacht dat Red Bull zich nu volledig zal richten op het leveren van de best mogelijke auto voor Verstappen. De Dutch Grand Prix in Zandvoort begint zondag om 1 uur. PSV speelt vanavond thuis tegen FC Groningen met Kodai Sano en Noah Fernandes in de basis. De twee middenvelders vervangen Joey Veerman, die naar Borussia Dortmund is vertrokken, en Paul Wanner, die op de bank zit. Trainer Peter Bos wijzigt zijn opstelling verder niet. Lucharel Geertruida, op huurbasis overgenomen van RB Leipzig, zit bij de reserves. PSV heeft 4 punten uit 2 wedstrijden. FC Groningen staat op 6 punten. De 22 Formule 1-coureurs hebben in spijkersportwagens een ronde over het circuit van Zandvoort gereden voor meer dan 100.000 toeschouwers. Ook Max Verstappen, die zaterdag grieperig was, zwaaide naar het publiek tijdens de laatste Dutch Grand Prix. Lando Norris start om 3 uur 's middags vanaf pole position met George Russell naast hem op de eerste startrij. Verstappen, die hier 3 keer won en 2 keer als tweede finishte, start als 7e. De viervoudig wereldkampioen bedankte de fans voor hun steun en zei alles te geven voor een topresultaat, ondanks dat het dit jaar minder gaat.
6: Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia zijn aangekomen op het circuit van Zandvoort. De koning reikt na afloop van de laatste Dutch GP de prijs uit aan de winnaar. Hij is op Le Grid aanwezig als het Wilhelmus wordt gespeeld voor de race.

0: De Brit Lando Norris vertrekt om 5 uur van pole position. Max Verstappen staat op de 7e startpositie. Willem-Alexander en Maxima waren de afgelopen jaren vaker met hun dochters bij de Dutch Grand Prix, die in 2021, na 36 jaar, terugkeerde op de Formule 1-kalender. Go Ahead Eagles heeft thuis met 3-1 gewonnen van ADO Den Haag. De ploeg van trainer Jozef Oosting is daarmee na 3 wedstrijden nog ongeslagen in de eredivisie. Go Ahead staat nu op 7 punten na een eerdere overwinning op Willem II en een gelijkspel bij Feyenoord. ADO Den Haag, vorig seizoen kampioen van de keukenkampioendivisie, heeft nog geen punten. Formule 1-baas Stefano Domenicali kijkt met een positief gevoel terug op de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Hij zegt dat de race iets unieks heeft neergezet dat de geschiedenisboeken van de Formule 1 zal ingaan. De Formule 1 keerde in 2021, na 36 jaar afwezigheid, terug in Zandvoort. Maar de partijen die de Dutch Grand Prix exploiteerden, besloten in december 2024 te stoppen omdat de financiële risico's te groot werden. Dit weekend is voorlopig de laatste editie van de race. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is er af en toe zon, maar vooral in het noorden en oosten valt nog een enkele bui. Het wordt 18 graden, in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind waait matig uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Vannacht blijft het droog, al kan er langs de noordwestkust nog een lichte bui vallen. Plaatselijk ontstaat mist. De temperatuur daalt tot 13 graden aan de kust en 4 graden in het oosten. Morgen is het droog met in het zuiden zon, in het noorden wat meer bewolking. De middagtemperatuur ligt rond 22 graden bij een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft tot 1 uur 's middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10 uur 's avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken. Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld. In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld. 1 slachtoffer raakte bewusteloos. De andere 2 liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen. De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht. David Modenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de zevende tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen. Op station Haarlem is het zondagochtend vroeg druk met racefans op weg naar de laatste dag van de voorlopig laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. Honderden fans moeten wachten, omdat een aankomende trein de deuren niet opent. Er kunnen geen mensen meer bij. 5 minuten later komt een nieuwe trein waar wel voldoende plek is. De NS rijdt net als de afgelopen dagen elke 5 minuten een trein tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort. Tot 9 uur vanochtend reisden ongeveer 18.000 mensen met de trein naar Zandvoort. Iets meer dan zaterdagochtend rond dezelfde tijd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval, ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt. Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen. De Indiase marine en kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China en krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
5: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
6: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
7: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Formule 1-directeur Stefano Domenicali is blij met de contractverlenging van Max Verstappen bij Red Bull tot en met 2030. De viervoudig wereldkampioen maakte dat donderdag in Zandvoort bekend. Domenicali noemt Verstappen een topcoureur met een fantastische persoonlijkheid en zegt zich de Formule 1 niet zonder hem voor te kunnen stellen. Hij verwacht dat Red Bull zich nu volledig zal richten op het leveren van de best mogelijke auto voor Verstappen. De Dutch Grand Prix in Zandvoort begint zondag om 1 uur. PSV speelt vanavond thuis tegen FC Groningen met Kodai Sano en Noah Fernandes in de basis. De twee middenvelders vervangen Joey Veerman, die naar Borussia Dortmund is vertrokken, en Paul Wanner, die op de bank zit. Trainer Peter Bos wijzigt zijn opstelling verder niet. Lucharel Geertruida, op huurbasis overgenomen van RB Leipzig, zit bij de reserves. PSV heeft 4 punten uit 2 wedstrijden. FC Groningen staat op 6 punten. De 22 Formule 1-coureurs hebben in spijkersportwagens een ronde over het circuit van Zandvoort gereden voor meer dan 100.000 toeschouwers. Ook Max Verstappen, die zaterdag grieperig was, zwaaide naar het publiek tijdens de laatste Dutch Grand Prix. Lando Norris start om 3 uur 's middags vanaf pole position met George Russell naast hem op de eerste startrij. Verstappen, die hier 3 keer won en 2 keer als tweede finishte, start als 7e. De viervoudig wereldkampioen bedankte de fans voor hun steun en zei alles te geven voor een topresultaat, ondanks dat het dit jaar minder gaat. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia zijn aangekomen op het circuit van Zandvoort. De koning reikt na afloop van de laatste Dutch GP de prijs uit aan de winnaar. Hij is op de grid aanwezig als het Wilhelmus wordt gespeeld voor de race. De Brit Lando Norris vertrekt om 5 uur van pole position. Max Verstappen staat op de 7e startpositie. Willem-Alexander en Maxima waren de afgelopen jaren vaker met hun dochters bij de Dutch Grand Prix, die in 2021, na 36 jaar, terugkeerde op de Formule 1-kalender. Formule 1-baas Stefano Domenicali kijkt met een positief gevoel terug op de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Hij zegt dat de race iets unieks heeft neergezet dat de geschiedenisboeken van de Formule 1 zal ingaan. De Formule 1 keerde in 2021, na 36 jaar afwezigheid, terug in Zandvoort. Maar de partijen die de Dutch Grand Prix exploiteerden, besloten in december 2024 te stoppen omdat de financiële risico's te groot werden. Dit weekend is voorlopig de laatste editie van de race. Go Ahead Eagles heeft thuis met 3-1 gewonnen van ADO Den Haag. De Deventenaren blijven daarmee na 3 wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie en staan op 7 punten. Søren Tengstedt opende vlak voor rust de score en gaf na de pauze met een hakje de assist bij de 2-0 van Victor Edvardsen. Evan Rottier bracht ADO een kwartier voor tijd terug in de wedstrijd, maar invaller Stefan Sigurdarsson zorgde in blessuretijd voor de eindstand. ADO is na 3 duels nog puntloos. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten valt nog een enkele bui. De temperatuur komt uit op 18 graden in het noorden en plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Er zijn geen waarschuwingen van kracht. Vannacht in het noordwesten kans op een lichte bui, verder droog met plaatselijk mist. Minimaal tussen de 4 en 13 graden. Morgen in het zuiden zonnig, in het noorden meer bewolking. Het blijft droog bij ongeveer 22 graden en een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder.
11: Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie praten maandag met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Op dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetsover en BBB. Het kabinet wil vrijdag de begrotingstukken bespreken in de ministerraad, maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag. De NS heeft tot 1 uur 's middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10 uur 's avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken. Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld. In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld. 1 slachtoffer raakte bewusteloos. De andere 2 liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen. De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht. David Molenburg, burgemeester van Zandvoort, heeft een dubbel gevoel bij de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. Hij verwacht een mooie dag, maar wel met een verdrietig randje. De koning is zondag aanwezig bij de race, die om 15 uur begint. Max Verstappen zette zaterdag de 7e tijd neer tijdens de kwalificatie. Molenburg hoopt dat de publieksfavoriet, die een beetje ziekig zou zijn, goed geslapen heeft en fit in de auto kan stappen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval, ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen.
13: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mikhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
14: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
15: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
16: De Indiase Marine en Kustwacht zoeken naar 22 vermiste bemanningsleden van een vrachtschip dat is gezonken in de Golf van Bengalen. Van de 24 opvarenden zijn er 2 gered van reddingsvlotten. Het schip, de Ocean Winner, voer onder Panamese vlag van Paradip naar Singapore toen het ongeveer 700 kilometer ten oosten van Visakhapatnam een noodsignaal uitzond. Aan boord waren 20 Chinezen, 3 Myanmarezen en een Bengalees. De oorzaak van het zinken is nog onduidelijk.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
20: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China en krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
21: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën.
2: Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Bloemen zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven te midden van felle concurrentie.
5: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
22: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
23: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws.
26: De 22 Formule 1-coureurs hebben in spijkersportwagens een ronde over het circuit van Zandvoort gereden voor meer dan 100.000 toeschouwers. Ook Max Verstappen, die zaterdag grieperig was, zwaaide naar het publiek tijdens de laatste Dutch Grand Prix. Lando Norris start om 3:00 middags vanaf pole position met George Russell naast hem op de eerste startrij. Verstappen, die hier 3 keer won en 2 keer als tweede finishte, start als 7e. De viervoudig wereldkampioen bedankte de fans voor hun steun en zei alles te geven voor een topresultaat, ondanks dat het dit jaar minder gaat.
27: Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia zijn aangekomen op het circuit van Zandvoort. De koning reikt na afloop van de laatste Dutch GP de prijs uit aan de winnaar. Hij is op de grid aanwezig als het Wilhelmus wordt gespeeld voor de race. De Brit Lando Norris vertrekt om 5:00 van pole position. Max Verstappen staat op de 7e startpositie. Willem-Alexander en Maxima waren de afgelopen jaren vaker met hun dochters bij de Dutch Grand Prix, die in 2021, na 36 jaar, terugkeerde op de Formule 1-kalender.
28: Formule 1-baas Stefano Domenicali kijkt met een positief gevoel terug op de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Hij zegt dat de race iets unieks heeft neergezet dat de geschiedenisboeken van de Formule 1 zal ingaan. De Formule 1 keerde in 2021, na 36 jaar afwezigheid, terug in Zandvoort. Maar de partijen die de Dutch Grand Prix exploiteerden, besloten in december 2024 te stoppen omdat de financiële risico's te groot werden. Dit weekend is voorlopig de laatste editie van de race.
29: Go Ahead Eagles heeft thuis met 3-1 gewonnen van ADO Den Haag. De Deventenaren blijven daarmee na 3 wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie en staan op 7 punten. Søren Tengstedt opende vlak voor rust de score en gaf na de pauze met een hakje de assist bij de 2-0 van Victor Edvardsen. Evan Rottier bracht ADO een kwartier voor tijd terug in de wedstrijd, maar invaller Stefan Sigurdarsson zorgde in blessuretijd voor de eindstand. ADO is na 3 duels nog puntloos.
30: Ismaël Saïbari heeft zondag officieel afscheid genomen van PSV. De 25-jarige spelmaker werd voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen luid toegezongen in het Philipsstadion en liep een ereronde. PSV nam Saibari in 2020 over van KRC Genk. Hij won met de club 3 landstitels, 2 KNVB-bekers en 3 keer de Johan Cruijffschaal. Afgelopen seizoen werd hij verkozen tot beste speler van de Eredivisie. Saibari won zaterdag als invaller met Bayern München de Duitse Supercup. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer zijn Nederlands kampioen geworden. Het duo won in Den Haag de finale van Matthew Immers en Leon Luijni met 21-14 en 21-11. Voor Boermans is het zijn 3e nationale titel op rij, na eerdere zegens met Jorik de Groot. Boermans en Brouwer spelen sinds mei samen en wonnen in juli al het Elite 16 toernooi in Gestaat. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, vooral in het noorden nog een enkele bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Komende nacht droog met plaatselijk mist. Morgen droog met in het zuiden zon en in het noorden meer bewolking. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. 5 F-35 vliegtuigen en een Chinook zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, voorafgaand aan de Formule 1 race die daar plaatsvindt. Onder de Chinook hing een grote Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 2:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 2:45 overgevlogen. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De luchtmacht deed de flyby op verzoek van de organisatie.
7: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie praten maandag met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Op dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetsover en BBB. Het kabinet wil vrijdag de begrotingstukken bespreken in de ministerraad, maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag.
8: De NS heeft tot 1 uur 's middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10 uur 's avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken.
9: Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld.
10: In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld.
11: Eén slachtoffer raakte bewusteloos. De andere twee liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen.
12: De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nuseirat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen. De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud-leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen.
14: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
15: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden, terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mikhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
16: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
17: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio.
2: Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
19: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
20: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
21: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia zijn aangekomen op het circuit van Zandvoort. De koning reikt na afloop van de laatste Dutch GP de prijs uit aan de winnaar. Hij is op Le Grid aanwezig als het Wilhelmus wordt gespeeld voor de race. De Brit Lando Norris vertrekt om 5 uur van pole position. Max Verstappen staat op de 7e startpositie. Willem-Alexander en Maxima waren de afgelopen jaren vaker met hun dochters bij de Dutch Grand Prix, die in 2021, na 36 jaar, terugkeerde op de Formule 1-kalender. Formule 1-baas Stefano Domenicali kijkt met een positief gevoel terug op de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Hij zegt dat de race iets unieks heeft neergezet dat de geschiedenisboeken van de Formule 1 zal ingaan. De Formule 1 keerde in 2021, na 36 jaar afwezigheid, terug in Zandvoort. Maar de partijen die de Dutch Grand Prix exploiteerden, besloten in december 2024 te stoppen omdat de financiële risico's te groot werden. Dit weekend is voorlopig de laatste editie van de race. Go Ahead Eagles heeft thuis met 3-1 gewonnen van ADO Den Haag. De Deventenaren blijven daarmee na 3 wedstrijden ongeslagen in de Eredivisie en staan op 7 punten. Søren Tengstedt opende vlak voor rust de score en gaf na de pauze met een hakje de assist bij de 2-0 van Victor Edvardsen. Evan Rottier bracht ADO een kwartier voor tijd terug in de wedstrijd, maar invaller Stefan Sigurdarsson zorgde in blessuretijd voor de eindstand. ADO is na 3 duels nog puntloos. Ismaël Saibari heeft zondag officieel afscheid genomen van PSV. De 25-jarige spelmaker werd voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen luid toegezongen in het Philipsstadion en liep een ereronde. PSV nam Saibari in 2020 over van KRC Genk. Hij won met de club 3 landstitels, 2 KNVB-bekers en 3 keer de Johan Cruijffschaal. Afgelopen seizoen werd hij verkozen tot beste speler van de Eredivisie. Saibari won zaterdag als invaller met Bayern München de Duitse Supercup. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer zijn Nederlands kampioen geworden. Het duo won in Den Haag de finale van Matthew Immers en Leon Luijni met 21-14 en 21-11. Voor Boermans is het zijn 3e nationale titel op rij, na eerdere zegens met Jorik de Groot. Boermans en Brouwer spelen sinds mei samen en wonnen in juli al het Elite 16 toernooi in Gestaad. Max Verstappen is gecrashed tijdens de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen verloor aan het einde van de eerste ronde de controle over zijn Red Bull en reed vol in de vangrails. Zijn auto raakte te zwaar beschadigd om de race voor te zetten. Verstappen stapte ongedeerd uit en meldde via de teamradio dat het goed met hem ging. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, vooral in het noorden nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Er staat weinig wind, aan de kust matig uit het noorden. Vannacht in het noordwestelijk kustgebied kans op een lichte bui. Verder droog met plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Morgen wordt het in het zuiden zonnig, in het noorden wat meer bewolking. Het blijft droog met een graad of 22. De wind waait matig uit het oosten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
24: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het binnenlands nieuws. 5 F-35 vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 14:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 14:45 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd. Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai.
7: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijne. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie praten maandag met Heijne, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Op dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markutsover en BBB.

0: reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken. Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld. In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld. 1 slachtoffer raakte bewusteloos. De andere 2 liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen. De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen. De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt. Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken.

0: zaken Assad al-Shaybani in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
1: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
3: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
1: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
4: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend.
1: De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
3: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.
5: Go Ahead Eagles heeft thuis met 3-1 gewonnen van ADO Den Haag. De Deventenaren blijven daarmee na 3 wedstrijden ongeslagen in de eredivisie en staan op 7 punten. Søren Tengstedt opende vlak voor rust de score en gaf na de pauze met een hakje de assist bij de 2-0 van Victor Edvardsen. Evan Rottier bracht ADO een kwartier voor tijd terug in de wedstrijd, maar invaller Stefan Sigurdarsson zorgde in blessuretijd voor de eindstand. ADO is na 3 duels nog puntloos. Ismaël Saïbari heeft zondag officieel afscheid genomen van PSV. De 25-jarige spelmaker werd voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen luid toegezongen in het Philipsstadion en liep een ereronde. PSV nam Saïbari in 2020 over van KRC Genk. Hij won met de club 3 landstitels, 2 KNVB-bekers en 3 keer de Johan Cruijffschaal. Afgelopen seizoen werd hij verkozen tot beste speler van de eredivisie. Saïbari won zaterdag als invaller met Bayern München de Duitse Supercup. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer zijn Nederlands kampioen geworden. Het duo won in Den Haag de finale van Matthew Immers en Leon Luijni met 21-14 en 21-11. Voor Boermans is het zijn 3e nationale titel op rij, na eerdere zegens met Jorik de Groot. Boermans en Brouwer spelen sinds mei samen en wonnen in juli al het Elite 16 toernooi in Gestaad. De laatste Formule 1 Grand Prix in Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken. Dat heeft de organisatie bevestigd. De bezoekers kwamen verspreid over 4 dagen naar de badplaats. Het vorige record stond op 305.000 mensen in 2022 en 2023. Donderdag kwamen de eerste 15.000 racefans. Vrijdag volgden er 100.000 en op de uitverkochte zaterdag en zondag waren er 105.000 bezoekers. Max Verstappen is gecrashed in de laatste Dutch Grand Prix van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen raakte aan het einde van de eerste ronde de controle kwijt over zijn Red Bull en reed de auto vol in de vangrails. Verstappen stapte ongedeerd uit. De crash leidde tot het zwaaien met de rode vlag en de race werd tijdelijk stilgelegd. Verstappen gleed vermoedelijk weg op de witte lijn onderin de baan, die nog nat was van de regen die een half uur voor de start was gevallen. Lorena Wiebes heeft ook de 5e en laatste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime was na 123,8 kilometer met start en finish in Royal Remington Spa de beste in de sprint. Het is de 4e ritzege voor Wiebes in de Britse etappekoers. De eindzege van de Ronde van Groot-Brittannië uit de World Tour is voor Kimberly Lecourt uit Mauritius. Het is de 20e overwinning op de weg dit seizoen voor de 27-jarige Nederlandse sprinter. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, met name in het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten, bij een matige noordwestenwind. Vanavond droogt het overal op en klaart het geleidelijk op. Komende nacht blijft het grotendeels droog, met hier en daar wat mist. De temperatuur zakt naar 13 graden aan de kust en plaatselijk 4 graden in het oosten. Morgen krijgen we zonnige perioden, vooral in het zuiden. In het noorden wat meer bewolking, maar het blijft droog. De temperatuur komt uit rond de 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het binnenlands nieuws. Vijf F-35 vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen. Vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 2:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 3:15 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd. Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie praten maandag met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Op dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetsover en BBB. Het kabinet wil vrijdag de begrotingstukken bespreken in de ministerraad, maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag. De NS heeft tot 1:00 middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10:00 s'avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken. Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld. In Den Bosch zijn in de nacht van zaterdag op zondag 3 mannen mishandeld op de Kerkstraat. De slachtoffers van 29, 29 en 30 jaar uit Heeswijk-Dinter liepen rond 3:50 s'nachts met 2 vrienden over straat toen ze een groep van 6 personen tegenkwamen. Nadat een van deze personen tegen de vrienden aanbotste en daar iets van werd gezegd, werd direct een klap in het gezicht uitgedeeld. De klap leidde tot een groter opstootje waarbij de 3 mannen werden mishandeld. 1 slachtoffer raakte bewusteloos. De andere 2 liepen letsel aan de kaak en snijwonden in het gezicht op. De daders zijn gevlucht en de politie zoekt getuigen. De politie heeft zondagochtend iemand aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een bewoner van woonzorgcentrum Joriszorg in Oorschot. De bewoner overleed afgelopen week. Uit onderzoek blijkt dat de persoon op een niet-natuurlijke manier is overleden. De exacte toedracht en de betrokkenheid van de verdachte worden nog onderzocht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind.
8: Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen twee mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen.
9: De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen.
10: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
11: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mikhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
12: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
13: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
17: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard.
18: en het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China en krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
19: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
20: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
21: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
22: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft ook de 5e en laatste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De sprinter van SD Works ProTime was na 123,8 kilometer met start en finish in Royal Remington Spa de beste in de sprint. Het is de 4e ritzege voor Wiebes in de Britse etappekoers. De eindzege van de Ronde van Groot-Brittannië uit de World Tour is voor Kimberly LeCourt uit Mauritius. Het is de 20e overwinning op de weg dit seizoen voor de 27-jarige Nederlandse sprinter. Max Verstappen is gecrashed in de laatste Dutch Grand Prix van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen raakte aan het einde van de eerste ronde de controle kwijt over zijn Red Bull en reed de auto vol in de vangrails. Verstappen stapte ongedeerd uit. De crash leidde tot het zwaaien met de rode vlag en de race werd tijdelijk stilgelegd. Verstappen gleed vermoedelijk weg op de witte lijn onderin de baan, die nog nat was van de regen die een half uur voor de start was gevallen. De laatste Formule 1 Grand Prix in Zandvoort heeft een recordaantal van 325.000 bezoekers getrokken. Dat heeft de organisatie bevestigd. De bezoekers kwamen verspreid over 4 dagen naar de badplaats. Het vorige record stond op 305.000 mensen in 2022 en 2023. Donderdag kwamen de eerste 15.000 racefans. Vrijdag volgden er 100.000 en op de uitverkochte zaterdag en zondag waren er 105.000 bezoekers.
0: Ayoub Bouadi staat op het punt om van Lille naar Manchester City te verkassen. Technisch directeur Sylvain Armand van Lille bevestigt dat de clubs nagenoeg akkoord zijn over de transfer van de 18-jarige middenvelder. Bouadi ontbreekt zondag in de selectie voor het duel met Angers omdat Lille geen risico meer wil nemen. Volgens media ziet Manchester City hem als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Rodri en zou de club 100 miljoen euro voor hem willen betalen. Bouadi maakte indruk op het WK voor Marokko, het land van zijn ouders, nadat hij eerder voor Franse jeugdteams speelde. De zes Noordse voetballanden hebben het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino opgezegd. Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Zweden en de Faroe maken zich zorgen over het bestuur en de besluitvorming binnen de Wereldvoetbalbond. In een gezamenlijke verklaring na een bijeenkomst in Helsinki steunen ze de UEFA, die oproept tot bestuurlijke hervormingen na het ingetrokken investeringsplan van Infantino. De UEFA haalde eerder samen met de voetbalbonden van Azië en Noord- en Midden-Amerika hard uit naar de FIFA-voorzitter. Ook meerdere individuele aangesloten bonden zegden al het vertrouwen in Infantino op. De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort is even na 3:30 hervat, nadat de race ongeveer een 30 minuten stil lag. Max Verstappen crashte in de eerste ronde toen hij de macht over zijn Red Bull verloor en de omheining inreed, maar bleef ongedeerd. Na het opruimen van de brokstukken hervatte het veld de race in de volgorde van na de eerste ronde. Lando Norris leidde, gevolgd door WK-leider Kimi Antonelli van Mercedes, George Russell, Charles Leclerc en Oscar Piastri. De auto's reden eerst een ronde achter de safety car en begonnen daarna opnieuw vanuit stilstand op de grid.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met in het noorden hier en daar nog een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Vannacht blijft het grotendeels droog met plaatselijk wat mist. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden aan de kust en 4 graden in het oosten. Morgen is het droog met in het zuiden zon en in het noorden meer bewolking. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden bij een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
27: In het centrum van Zandvoort werd teleurgesteld gereageerd op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein keek een menigte op schermen toen de crash plaatsvond. Sommige kinderen moesten huilen en de sfeer was gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg. Tientallen van de honderden aanwezigen vertrokken om thuis verder te kijken of een rustiger café op te zoeken.
28: 5 F-35-vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 2:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 2:45 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd.
1: Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai.
7: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijne. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie praten maandag met Heijne, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Op dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetsover en BBB. Het kabinet wil vrijdag de begrotingstukken bespreken in de ministerraad, maar Heijne houdt de deur open voor uitstel tot maandag. De NS heeft tot 1 uur 's middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1 race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10 uur 's avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken.
8: Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje €1,5 voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering €1 terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen.
11: De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen.
12: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
13: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden, terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mikhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022.
2: Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
14: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
15: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
19: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
20: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
21: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
29: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond
0: klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
3: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Ayoub Bouadi staat op het punt om van Lille naar Manchester City te verkassen. Technisch directeur Sylvain Armand van Lille bevestigt dat de clubs nagenoeg akkoord zijn over de transfer van de 18-jarige middenvelder. Bouadi ontbreekt zondag in de selectie voor het duel met Angers, omdat Lille geen risico meer wil nemen. Volgens media ziet Manchester City hem als opvolger van de naar Barcelona vertrokken Rodri en zou de club 100 miljoen euro voor hem willen betalen. Bouadi maakte indruk op het WK voor Marokko, het land van zijn ouders, nadat hij eerder voor Franse jeugdteams speelde. Profvoetballer Jonathan Scope uit Curaçao hoort vrijdag een celstraf van 48 maanden tegen zich eisen, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, schrijft Curaçao.nu. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. De zaak maakt deel uit van onderzoek Tijger, dat eind januari begon na informatie dat Scope en enkele anderen mogelijk met vuurwapens rondliepen. Volgens de aanklager is in de auto van Scope een zwaar vuurwapen aangetroffen met zijn DNA erop. Feyenoord begint vanavond om 16:45 met dezelfde opstelling aan de uitwedstrijd tegen SC Cambuur als vorige week tegen Go Ahead Eagles. Trainer Giovanni van Bronckhorst ziet in de teleurstellende 2-2-uitslag geen reden om een van zijn basisspelers te vervangen. Doelman Tjarek Ernst leidt opnieuw de defensie met onder andere Jiviro Reed en Jeremiah Sint-Juste. Feyenoord heeft 4 punten na 2 duels. Het gepromoveerde SC Cambuur wacht nog op het eerste punt. De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort is even na 3:30 hervat. De race lag ongeveer een 30 minuten stil na de crash van Max Verstappen in de eerste ronde. De Nederlander raakte de macht kwijt over zijn Red Bull en reed de omheining in, maar bleef ongedeerd. Na het opruimen van de brokstukken begon de race opnieuw vanuit stilstand op de grid. Direct na de herstart nam Kimi Antonelli van Mercedes de leiding over van Lando Norris. Max Verstappen is gecrashed in de laatste Dutch Grand Prix van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen raakte aan het einde van de eerste ronde de controle kwijt over zijn Red Bull en reed vol in de vangrails. Verstappen stapte ongedeerd uit de auto, maar zijn wagen was te beschadigd om verder te rijden. De crash leidde tot het zwaaien met de rode vlag, waarna alle auto's terugkeren naar de pitstraat. Verstappen gleed vermoedelijk weg op de witte lijn onderin de baan, die nog nat was van de regen die een 30 minuten voor de start was gevallen. Lorena Wiebes heeft ook de 5e en laatste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De sprinter van SD Works Pro Time was na bijna 124 kilometer met start en finish in Royal Remington Spa de beste in de sprint. Het is de 4e ritzege voor Wiebes in de Britse etappekoers en haar 20e overwinning op de weg dit seizoen. De eindzege van de Ronde van Groot-Brittannië is voor Kimberly LeCourt uit Mauritius. Wiebes eindigde als 2e in het algemeen klassement. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, met vooral in het noorden nog een enkele bui. Het wordt 18 graden in het noorden tot plaatselijk 23 graden in het zuidwesten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Vannacht in het noordwesten nog kans op een lichte bui, verder droog met plaatselijk wat mist. Het koelt af naar 13 graden aan de kust en plaatselijk 4 graden in het oosten. Morgen wordt het een rustige dag met zonnige perioden en droog weer, bij zo'n 22 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
9: In het centrum van Zandvoort werd teleurgesteld gereageerd op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein keek een menigte op schermen toen de crash plaatsvond. Sommige kinderen moesten huilen en de sfeer was gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg. Tientallen van de honderden aanwezigen vertrokken om thuis verder te kijken of een rustiger café op te zoeken.
23: 5 F-35-vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 2:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 2:45 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd. Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai.
24: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie praten maandag met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Op dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetsover en BBB. Het kabinet wil vrijdag de begrotingstukken bespreken in de ministerraad. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag. De NS heeft tot 1 uur 's middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10 uur 's avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken.
25: Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg.
2: Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen.
11: De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen.
12: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
13: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden, terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mikhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
14: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
15: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
0: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers.

0: oertechnologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Bloemen zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
1: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
2: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Profvoetballer Jonathan Schoop uit Curaçao hoort vrijdag een celstraf van 48 maanden tegen zich eisen, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, schrijft Curaçao.nu. Het Openbaar Ministerie vervolgt hem voor het bezit van een zwaar vuurwapen en munitie. De zaak maakt deel uit van onderzoek Tijger, dat eind januari begon na informatie dat Schoop en enkele anderen mogelijk met vuurwapens rondliepen. Volgens de aanklager is in de auto van Schoop een zwaar vuurwapen aangetroffen met zijn DNA erop.
5: Lorena Wiebes heeft ook de 5e en laatste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De sprinter van SD Works Pro Time was na bijna 124 kilometer met start en finish in Royal Remington Spa de beste in de sprint. Het is de 4e ritzege voor Wiebes in de Britse etappekoers en haar 20e overwinning op de weg dit seizoen. De eindzege van de Ronde van Groot-Brittannië is voor Kimberly LeCourt uit Mauritius. Wiebes eindigde als 2e in het algemeen klassement. De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort is even na 3:30 hervat. De race lag ongeveer een 30 minuten stil na de crash van Max Verstappen in de eerste ronde. De Nederlander raakte de macht kwijt over zijn Red Bull en reed de omheining in, maar bleef ongedeerd. Na het opruimen van de brokstukken begon de race opnieuw vanuit stilstand op de grid. Direct na de herstart nam Kimi Antonelli van Mercedes de leiding over van Lando Norris. Feyenoord begint vanavond om 16:45 met dezelfde opstelling aan de uitwedstrijd tegen SC Cambuur als vorige week tegen Go Ahead Eagles. Trainer Giovanni van Bronckhorst ziet in de teleurstellende 2-2-uitslag geen reden om een van zijn basisspelers te vervangen. Doelman Tjarek Ernst leidt opnieuw de defensie met onder andere Jiviro Reed en Jeremiah Sint-Juste. Feyenoord heeft 4 punten na 2 duels. Het gepromoveerde SC Cambuur wacht nog op het eerste punt. Max Verstappen is gecrashed in de laatste Dutch Grand Prix van Zandvoort. De viervoudig wereldkampioen raakte aan het einde van de eerste ronde de controle kwijt over zijn Red Bull en reed vol in de vangrails. Verstappen stapte ongedeerd uit de auto, maar zijn wagen was te beschadigd om verder te rijden. De crash leidde tot het zwaaien met de rode vlag, waarna alle auto's terugkeren naar de pitstraat. Verstappen gleed vermoedelijk weg.

0: op de witte lijn onderin de baan, die nog nat was van de regen die een half uur voor de start was gevallen. Jasper Philipsen heeft de Renewi Tour gewonnen. De Belgische sprinter van Alpecin Premier Tech won ook de slotetappe met start en finish in Leuven. Hij bleef na 183,7 kilometer de Italiaan Luca Mozzato en Mike Teunissen voor. Voor Philipsen was het de derde ritzege in deze Belgische rittenkoers. Hij won eerder de tweede en vierde etappe en nam na die laatste zege ook de leiderstrui weer over van zijn landgenoot Jenno Bergmoes en verdedigde die in de slotrit met succes. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op. Vannacht kan er aan de noordwestkust nog een lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Plaatselijk kan mist ontstaan. Het koelt af naar 13 graden aan de kust en lokaal 4 graden in het oosten. Morgen is het droog met in het zuiden veel zon, in het noorden iets meer bewolking. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden bij een matige oostenwind.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
7: In het centrum van Zandvoort werd teleurgesteld gereageerd op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein keek een menigte op schermen toen de crash plaatsvond. Sommige kinderen moesten huilen en de sfeer was gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg. Tientallen van de honderden aanwezigen vertrokken om thuis verder te kijken of een rustiger café op te zoeken.
8: 5 F-35-vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 2:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 2:45 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd. Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai.
9: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie praten maandag met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Op dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetsover en BBB. Het kabinet wil vrijdag de begrotingstukken bespreken in de ministerraad, maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag.
10: De NS heeft tot 1 uur 's middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort.
11: Tot 10:00 s'avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam. Goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken.
12: Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen.
14: De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen.
15: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
16: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden, terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
17: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
18: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een dode langsnuitzeehond die werd gevonden in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. In de Australische pluimveesector is het virus nog niet aangetroffen.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China en krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
22: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
23: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
24: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft ook de 5e en laatste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De sprintster van SD Works ProTime was na bijna 124 kilometer met start en finish in Royal Remington Spa de beste in de sprint. Het is de vierde ritzege voor Wiebes in de Britse etappekoers en haar 20ste overwinning op de weg dit seizoen. De eindzege van de Ronde van Groot-Brittannië is voor Kimberly LeCourt uit Mauritius. Wiebes eindigde als tweede in het algemeen klassement. De Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort is even na 3:30 hervat. De race lag ongeveer een half uur stil na de crash van Max Verstappen in de eerste ronde. De Nederlander raakte de macht kwijt over zijn Red Bull en reed de omheining in, maar bleef ongedeerd. Na het opruimen van de brokstukken begon de race opnieuw vanuit stilstand op de grid. Direct na de herstart nam Kimi Antonelli van Mercedes de leiding over van Lando Norris. Feyenoord begint vanavond om 16:45 met dezelfde opstelling aan de uitwedstrijd tegen SC Cambuur als vorige week tegen Go Ahead Eagles. Trainer Giovanni van Bronckhorst ziet in de teleurstellende 2-2-uitslag geen reden om een van zijn basisspelers te vervangen. Doelman Tjarek Ernst leidt opnieuw de defensie met onder andere Jiviro Reed en Jeremiah Sint-Juste. Feyenoord heeft 4 punten na 2 duels. Het gepromoveerde SC Cambuur wacht nog op het eerste punt. Jasper Philipsen heeft de Rinnewi Tour gewonnen. De Belgische sprinter van Alpecin-Premier-Tech won ook de slotetappe met start en finish in Leuven. Hij bleef na 183,7 kilometer de Italiaan Luca Mozzato en Mike Teunissen voor. Voor Philipsen was het de derde ritzege in deze Belgische rittenkoers. Hij won eerder de tweede en vierde etappe en nam na die laatste zege ook de leiderstrui weer over van zijn landgenoot Jenno Bergmoes en verdedigde die in de slotrit met succes. Mathieu van der Poel is bij zijn terugkeer op de mountainbike tweede geworden in de wereldbekerwedstrijd in het Franse Leger. De 31-jarige Nederlander moest in de slotfase alleen de Fransman Adrien Boichy voor zich dulden. Van der Poel bereidt zich voor op het WK mountainbike volgende week in het Italiaanse Val di Sole. Internationaal succes op de mountainbike is nog een belangrijk doel voor hem. Hij werd vrijdag 10e in de korte race en startte daardoor vandaag vanaf de tweede rij. PSV heeft de eerste thuisoverwinning van het seizoen behaald. Het elftal van trainer Peter Bos versloeg FC Groningen met 5-1. PSV maakte een gretige en sterke indruk, maar oogde voor rust soms kwetsbaar in de verdediging. De Eindhovenaren hebben na 3 speelronden 7 punten en staan gedeeld tweede. FC Groningen zakt naar de 4e plaats met 6 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon met vooral in het noorden nog een enkele bui. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. De wind is matig uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Vannacht in het noordwestelijk kustgebied kans op een lichte bui, verder droog met plaatselijk mist. De minimumtemperatuur ligt tussen de 4 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen zonnige periode en droog met temperaturen rond de 22 graden.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntig 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. Twee fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg.
7: Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen.
5: De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
8: 5 F-35 vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 2:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 3:15 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd. Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai.
9: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijne. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie praten maandag met Heijne, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Op dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetsover en BBB. Het kabinet wil vrijdag de begrotingstukken bespreken in de ministerraad, maar Heijne houdt de deur open voor uitstel tot maandag.
10: De NS heeft tot 1:00 middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10:00 s'avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken.
11: Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied.
27: Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen.
14: De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta, is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval, ten noordwesten van Stockholm. Drie jongens raakten gewond, van wie twee zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen.
15: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog twee lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al twee lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
16: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
17: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
21: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
28: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen.
0: Volgens Bloemen zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
1: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
2: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
3: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
22: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Lorena Wiebes heeft ook de vijfde en laatste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De sprinter van SD Works Pro Time was na bijna 124 kilometer met start en finish in Royal Remington Spa de beste in de sprint. Het is de vierde ritzege voor Wiebes in de Britse etappekoers en haar 20ste overwinning op de weg dit seizoen. De eindzege van de Ronde van Groot-Brittannië is voor Kimberly LeCourt uit Mauritius. Wiebes eindigde als tweede in het algemeen klassement. Lieke Klaver is bij de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Tjorsów als vijfde geëindigd op de 400 meter. De Nederlandse moest met een tijd van 49,71 seconden de zege laten aan Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek. Klaver won ruim een week geleden brons op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham en goud op de 4x400 meter estafette. Mathieu van der Poel heeft zijn terugkeer op de mountainbike net niet kunnen opluisteren met de zege in de wereldbekerwedstrijd in het Franse Leger. De 31-jarige Nederlander van Alpecin Premier Tech moest na een spannende slotfase alleen zijn meerdere erkennen in de 23-jarige Fransman Adrien Boichy. Van der Poel bereidt zich voor op de WK mountainbike van volgende week in het Italiaanse Val di Sole. Hij maakte vanaf het begin deel uit van de kopgroep, maar moest in de afdaling richting de finish alsnog een gaatje laten. Puk Pietersen werd achtste bij haar rentree op de mountainbike. Jasper Philipsen heeft de Rinewi Tour gewonnen. De Belgische sprinter van Alpecin Premier Tech won ook de slotetappe in Leuven voor de Italiaan Luca Motrato en Mike Teunissen. Voor Philipsen was het de derde ritzege in deze Belgische rittenkoers. Hij won het eindklassement met 14 seconden voorsprong op zijn landgenoot Jenno Bergmoes en 29 seconden op Olaf Kooi. Philipsen noemde het een van zijn betere weken op de fiets. PSV heeft voor eigen publiek met 5-1 gewonnen van FC Groningen. De Eindhovenaren maakten een gretige en sterke indruk, maar oogden voor rust defensief soms kwetsbaar. FC Groningen kwam in de 9e minuut op voorsprong, maar PSV kwam vrijwel direct langs zij via een eigen doelpunt van Tijmen Blokzijl. Ruben van Bommel gaf de assist voor de 2-1 van Ivan Perisic, waarna Ricardo Pepi een strafschop benutte. In de tweede helft maakten Perisic en Serginho Dest de 4-1 en 5-1. Manchester City heeft het nieuwe seizoen in de Premier League gewonnen van Bournemouth met 2-1. De ploeg van de nieuwe trainer Enzo Maresca stond tot de 84ste minuut achter, maar scoorde daarna nog via verdedigers Mark Weehi en Josko Guardiol. Marcus Tavernier had de bezoekers, met Justin Kluivert in de basis, in de 26ste minuut op voorsprong gezet. Europa League-winnaar Aston Villa begon het seizoen met een pijnlijke 4-0 nederlaag bij Brighton. Oranje internationals Bart Verbrugge en Mats Wiever stonden op het veld bij Brighton, Marco Bizot en Ian Maatsen bij Aston Villa. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
7: Vanmiddag af en toe zon, vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten, met een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op. Vannacht is het droog met plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 13 graden aan de kust tot 4 graden in het oosten. Morgen zonnige periode, in het zuiden meer zon dan in het noorden. Het blijft droog met een temperatuur rond de 22 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntdag 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. Twee fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg.
25: Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
26: 5 F-35-vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 14:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 14:45 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd. Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai.
29: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie praten maandag met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Op dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetsover en BBB. Het kabinet wil vrijdag de begrotingstukken bespreken in de ministerraad. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag.
30: De NS heeft tot 1:00 middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort.
10: Tot 10 uur 's avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken.
11: Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
12: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied.
14: Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen.
15: De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen.
16: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
17: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden, terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mikhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
18: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt
30: maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
30: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
0: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
30: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
0: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
30: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft voor eigen publiek met 5-1 gewonnen van FC Groningen. De Eindhovenaren maakten een gretige en sterke indruk, maar oogden voor rust defensief soms kwetsbaar. FC Groningen kwam in de 9e minuut op voorsprong, maar PSV kwam vrijwel direct langs zij via een eigen doelpunt van Tijmen Blokzijl. Ruben van Bommel gaf de assist voor de 2-1 van Ivan Perisic, waarna Ricardo Pepi een strafschop benutte. In de tweede helft maakten Perisic en Serginho Dest de 4-1 en 5-1. Jasper Philipsen heeft de Rinewi Tour gewonnen. De Belgische sprinter van Alpecin-Premier-Tech won ook de slotetappe in Leuven voor de Italiaan Luca Motrato en Mike Teunissen. Voor Philipsen was het de derde ritzege in deze Belgische rittenkoers. Hij won het eindklassement met 14 seconden voorsprong op zijn landgenoot Jenno Bergmoes en 29 seconden op Olaf Kooi. Philipsen noemde het een van zijn betere weken op de fiets. Lieke Klaver is bij de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Tjorzów als 50 geëindigd op de 400 meter. De Nederlandse moest met een tijd van 49,71 seconden de zege laten aan Marileidi Paulino uit de Dominicaanse Republiek. Klaver won ruim een week geleden brons op de 400 meter bij de EK Atletiek in Birmingham en goud op de 4x400 meter estafette. Manchester City heeft het nieuwe seizoen in de Premier League gewonnen van Bournemouth met 2-1. De ploeg van de nieuwe trainer Enzo Maresca stond tot de 84e minuut achter, maar scoorde daarna nog via verdedigers Mark Guehi en Josko Guardiol. Marcus Tavernier had de bezoekers, met Justin Kluivert in de basis, in de 26e minuut op voorsprong gezet. Europa League-winnaar Aston Villa begon het seizoen met een pijnlijke 4-0 nederlaag bij Brighton. Oranje internationals Bart Verbrugge en Mats Wiever stonden op het veld bij Brighton, Marco Bizot en Ian Maatsen bij Aston Villa. De wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord is na 12 minuten onderbroken. Scheidsrechter Danny Makkely stuurde beide ploegen naar de kleedkamer nadat fans van de club uit Rotterdam veel vuurwerk hadden afgestoken. Het vuurwerk belandde ook op het speelveld en op een tribune met supporters van de thuisploeg. Lando Norris heeft de Dutch Grand Prix gewonnen. De 26-jarige regerend wereldkampioen reed zijn McLaren na 72 ronden op het circuit van Zandvoort als eerste over de finish. De Brit George Russell leek naar de tweede plaats te rijden in zijn Mercedes, maar hij moest tegen het einde van de race, zeer tegen zijn zin, teamgenoot Kimi Antonelli voorbij laten gaan. Max Verstappen crashte in de eerste ronde. Het was de laatste keer dat de Dutch Grand Prix op de Formule 1-kalender stond. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, met name in het noorden, nog kans op een enkele bui. De temperatuur komt uit tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. Er waait een matige noordwestenwind. Vanavond wordt het overal droog en klaart het op met weinig wind, behalve aan de kust. Vannacht is er vooral langs de noordwestkust nog kans op een lichte bui, verder droog met plaatselijk wat mist. Het koelt af naar 13 graden aan de kust en lokaal 4 graden in het oosten. Morgen begint droog, in het zuiden zonnig, in het noorden meer bewolking. Overdag blijft het droog met in het zuiden zon en in het noorden meer wolken. De middagtemperatuur komt rond 22 graden uit bij een matige oostenwind.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntig 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. Twee fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn
30: en gingen eerder weg. Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan.

0: die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Eelco Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie praten maandag met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Op dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetsover en BBB. Het kabinet wil vrijdag de begrotingstukken bespreken in de ministerraad, maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag. De NS heeft tot 1 uur 's middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10 uur 's avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken. Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen. De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het

0: te gevaarlijk om verkiezingen te houden, terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt. Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten. Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
2: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Manchester City heeft het nieuwe seizoen in de Premier League gewonnen van Bournemouth met 2-1. De ploeg van de nieuwe trainer Enzo Maresca stond tot de 84ste minuut achter, maar scoorde daarna nog via verdedigers Mark Guehi en Josko Guardiol. Marcus Tavernier had de bezoekers, met Justin Kluivert in de basis, in de 26ste minuut op voorsprong gezet. Europa League-winnaar Aston Villa begon het seizoen met een pijnlijke 4-0 nederlaag bij Brighton. Oranje internationals Bart Verbrugge en Mats Wiever stonden op het veld bij Brighton, Marco Bizot en Ian Maatse bij Aston Villa. Lando Norris heeft de Dutch Grand Prix gewonnen. De 26-jarige regerend wereldkampioen reed zijn McLaren na 72 ronden op het circuit van Zandvoort als eerste over de finish. De Brit George Russell leek naar de tweede plaats te rijden in zijn Mercedes, maar hij moest tegen het einde van de race, zeer tegen zijn zin, teamgenoot Kimi Antonelli voorbij laten gaan. Max Verstappen crashte in de eerste ronde. Het was de laatste keer dat de Dutch Grand Prix op de Formule 1-kalender stond. Beachvolleyballers Stefan Boermans en Alexander Brouwer hebben de Nederlandse titel veroverd. Het duo was in Den Haag in de finale veel te sterk voor Matthew Immers en Leon Duijny, 21-14, 21-11. Voor Boermans was het zijn derde nationale titel op rij. Bij de vrouwen ging de titel naar Katja Stam en Raisa Schoon. De Europees kampioenen versloegen Tess Spaanse en Treintje Veerbeek in de finale, 21-16, 21-14. Mathieu van der Poel kijkt tevreden terug op zijn rentrée op de mountainbike in Léger, waar hij nipt tweede werd achter de Fransman Adrien Boishy. De 31-jarige Nederlander zegt blij te zijn met zijn optreden. Vorig jaar werd van der Poel zesde bij zijn rentrée in Léger, maar twee weken later moest hij genoegen nemen met de 29ste plaats op de WK. Volgende week start hij opnieuw voor de wereldtitel in het Italiaanse Val di Sole. Van der Poel zegt dat hij wat geluk nodig heeft, omdat hij weer vanaf de vijfde startrij moet beginnen. Max Verstappen geeft zichzelf de schuld van zijn uitvalbeurt in de eerste ronde van de laatste GP van Zandvoort. De 28-jarige Verstappen reed met zijn Red Bull over een witte lijn en verloor daarna de controle over de wagen. Hij belandde met een dreun tegen de vangrail. Verstappen zegt dat het een vrij harde klap was, maar dat hij ze wel eens erger heeft gehad. Hij hoopt dat het bij de volgende race in Monza beter gaat. De wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord is na 12 minuten onderbroken. Scheidsrechter Danny Makkely stuurde beide ploegen naar de kleedkamer nadat fans van de club uit Rotterdam veel vuurwerk hadden afgestoken. Het vuurwerk belandde ook op het speelveld en op een tribune met supporters van de thuisploeg. Fans van SC Cambuur lieten hun onvrede blijken en scandeerden "Schaam je kapot!" Makkely zegt dat er volgens het protocol contact wordt gezocht met de lokale driehoek. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon, vooral in het noorden valt hier en daar nog een bui. Het wordt tussen de 18 graden in het noorden en 23 graden in het zuidwesten. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Vanavond wordt het overal droog en klaart het geleidelijk op met weinig wind. Vannacht blijft het droog, behalve aan de noordwestkust waar nog een lichte bui mogelijk is. Plaatselijk kan het mistig worden. Het koelt af naar 13 graden aan de kust tot lokaal 4 graden in het oosten. Morgen is het droog met in het zuiden veel zon. In het midden en noorden wat meer bewolking. De temperatuur komt uit rond 22 graden bij een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetschover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus. In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntig 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. Twee fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg. Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich. 5 F-35 vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 2:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 2:45 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd. Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai. De NS heeft tot 1:00 middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 22:00 s'avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken. Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd?
6: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied.
8: Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen.
9: De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval, ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen.
10: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
11: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
12: Syrië hoopt de onderhandelingen met Israël over een veiligheidsakkoord binnenkort te hervatten. Dat zegt de Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, in een interview met persbureau Reuters. Damascus verbrak het contact met Jeruzalem na een recente Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. De Syriërs hopen met diplomatie te bereiken dat Israël stopt met aanvallen en zich terugtrekt uit hun land. Shaybani zegt dat Syrië Israël momenteel niet vertrouwt, maar dat contact nodig is met een partij die de veiligheid van het land voortdurend bedreigt.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven,
17: en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
18: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
19: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
20: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
21: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
22: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Mathieu van der Poel kijkt tevreden terug op zijn rentrée op de mountainbike in Léger, waar hij nipt tweede werd achter de Fransman Adrien Boishy. De 31-jarige Nederlander zegt blij te zijn met zijn optreden. Vorig jaar werd van der Poel zesde bij zijn rentrée in Léger, maar 2 weken later moest hij genoegen nemen met de 29e plaats op de WK. Volgende week start hij opnieuw voor de wereldtitel in het Italiaanse Val di Sole. Van der Poel zegt dat hij wat geluk nodig heeft, omdat hij weer vanaf de 5e startrij moet beginnen.
25: Max Verstappen is in die eerste ronde uitgevallen tijdens de laatste Grand Prix van Zandvoort. De Nederlander verloor de controle over zijn Red Bull toen hij over een witte lijn reed op een nog nat deel van het circuit. Verstappen geeft zichzelf de schuld van de crash en noemt het een teleurstellend weekend. Hij won de Dutch GP 3 keer, eindigde in 2024 en 2025 op de 2e plaats en eindigde de laatste editie in mineur. Verstappen hoopt dat het bij de volgende race in Monza beter gaat. De Nederlandse hockeysters hebben ook hun vijfde wedstrijd op het wereldkampioenschap gewonnen. Titelverdediger Nederland versloeg China met 4-1 in het Wagenerstadion in Amstelveen. Het was een herhaling van de Olympische finale in Parijs, die Nederland met shootouts won. Oranje speelt donderdag in de halve finales tegen een nog onbekende tegenstander. Scheidsrechter Danny Makkely heeft de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord na een half uur hervat. Hij legde het duel na 12 minuten stil nadat fans van Feyenoord veel vuurwerk hadden afgestoken. Brandende fakkels belanden op het veld en op een tribune met supporters van Cambuur. Volgens Makkely zijn er Cambuur-fans door het vuurwerk geraakt en worden ze behandeld. De scheidsrechter besloot de wedstrijd te hervatten omdat er geen spelers of officials zijn geraakt. Koning Willem-Alexander heeft zondag de beker van de Grand Prix van Zandvoort uitgereikt aan winnaar Lando Norris. De Brit was de snelste bij de laatste grote prijs van Nederland. De Grand Prix van Zandvoort trok over 4 dagen een recordaantal van 325.000 toeschouwers. Lando Norris heeft de laatste Dutch Grand Prix gewonnen. De Brit van McLaren reed zijn wagen na 72 ronden als eerste over de finish op het circuit van Zandvoort. Kimi Antonelli van Mercedes werd tweede nadat teamgenoot George Russell hem op bevel van het team moest laten passeren. Max Verstappen crashte in de eerste ronde en moest op trieste wijze afscheid nemen van Zandvoort. Het was de tweede zege op rij voor Norris, die ook al de race voor de zomerpauze in Hongarije won. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het geleidelijk op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, alleen aan de kust waait het matig uit het noorden. Vannacht blijft het droog, al is er aan de noordwestkust kans op een lichte bui. Plaatselijk kan er mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 13 graden aan de kust en in het oosten kan het afkoelen tot zo'n 4 graden. Morgenochtend begint droog en zonnig in het zuiden. In het midden en noorden wat meer bewolking. Morgenmiddag wordt het 22 graden, bij matige wind uit het oosten. De avond blijft droog met brede opklaringen.
3: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetschover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
26: In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond punt of vier groepen supporters de badplaats voortijdig. Twee fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg. Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie.
6: Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
7: 5 F-35 vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 2:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 3:15 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd. Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai.
8: De NS heeft tot 1:00 middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10:00 s'avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken.
9: Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. In Guinea zijn huizen bedolven onder een golf van afval door het instorten van een vuilnisbelt. Zeker 18 lichamen zijn inmiddels uit het puin gehaald. De vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Maar dat kon niet voorkomen dat er doden vielen. De lokale autoriteiten vrezen dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen.
27: In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied.
28: Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen.
29: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
30: De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen.
13: Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval, ten noordwesten van Stockholm. Drie jongens raakten gewond, van wie twee zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
17: Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
18: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van drie Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
19: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
20: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
21: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend.
0: De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
1: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Lando Norris heeft de laatste Dutch Grand Prix gewonnen. De Brit van McLaren reed zijn wagen na 72 ronden als eerste over de finish op het circuit van Zandvoort. Kimi Antonelli van Mercedes werd tweede nadat teamgenoot George Russell hem op bevel van het team moest laten passeren. Max Verstappen crashte in de eerste ronde en moest op trieste wijze afscheid nemen van Zandvoort. Het was de tweede zege op rij voor Norris, die ook al de race voor de zomerpauze in Hongarije won.
4: Koning Willem-Alexander heeft zondag de beker van de Grand Prix van Zandvoort uitgereikt aan winnaar Lando Norris. De Brit was de snelste bij de laatste grote prijs van Nederland. De Grand Prix van Zandvoort trok over 4 dagen een recordaantal van 325.000 toeschouwers. PSV-speler Ruben van Bommel was zondag de uitblinker in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen, die met 5-1 werd gewonnen. De 22-jarige buitenspeler kreeg veel ruimte en kwam vaak in 1-tegen-1 situaties terecht. Van Bommel liep een klein jaar geleden een zware blessure op en maakte onlangs zijn rentree. Hij zegt zich nu soms zelf sterker en sneller te voelen dan voorheen, al vindt hij 90 minuten fit zijn nog wat anders. Lando Norris heeft de Dutch Grand Prix in Zandvoort gewonnen. De Brit moest in het begin van de race Kimi Antonelli voorbij laten gaan, maar haalde de Italiaan later weer in. Norris noemt het een van zijn beste overwinningen en zegt blij te zijn dat hij de laatste Grand Prix in Zandvoort heeft gewonnen. Antonelli zegt dat hij na zijn eerste pitstop het gevoel met de auto kwijtraakte en af en toe weggleed. De 19-jarige Mercedes-coureur is wel de leider in het kampioenschap. De Britse wielrenner Matthew Brennan heeft de tweede etappe van de Vuelta gewonnen. Het 21-jarige talent van Visma Leasebike was bij de licht oplopende aankomst in het Zuid-Franse Manosque na een lange sprint duidelijk de snelste. De Spanjaard Pau Miquel werd tweede voor de Sloveense rode truitdrager Tadej Pogacar en de Deen Mats Pedersen. Koen Bouwman veroverde in de heuvelachtige rit over 202 kilometer van Monaco naar Manosque de bergtrui. De Nederlandse hockeysters hebben ook hun 5e wedstrijd op het wereldkampioenschap in eigen land gewonnen. De titelverdediger versloeg China in het Wagenerstadion in Amstelveen met 4-1. Freke Moes opende de score in het eerste kwart, waarna Phyllis Albers de voorsprong verdubbelde. Joosje Burg maakte de derde treffer en Marijn Veen bepaalde de ruststand op 4-1. Oranje speelt donderdag in de halve finales. De tegenstander is nog niet bekend.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
22: Je luistert naar Talk Radio.
23: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
24: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog. Aan de kust staat een matige noordenwind, landinwaarts is er weinig wind. Vannacht kan er aan de noordwestkust nog een lichte bui vallen. Verder is het droog met plaatselijk mist. Het koelt af naar 13 graden aan de kust en lokaal 4 graden in het oosten. Morgen begint droog. In het zuiden is het zonnig. In het midden en noorden meer bewolking. Morgenmiddag blijft het droog met in het zuiden zon en in het noorden wat meer wolken. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
6: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
8: In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntig 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. Twee fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg.
9: Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
10: 5 F-35-vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 2:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 2:45 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd. Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai.
11: De NS heeft tot 1 uur 's middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10 uur 's avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken.
12: Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. In Guinea zijn huizen bedolven onder een golf van afval door het instorten van een vuilnisbelt. Zeker 18 lichamen zijn inmiddels uit het puin gehaald. De vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry stortte in na dagen van zware regenval.
13: De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Maar dat kon niet voorkomen dat er doden vielen. De lokale autoriteiten vrezen dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen.
14: In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied.
15: Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen.
16: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
17: De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta, is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval, ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen.
18: De Oekraïense president Volodymyr Zelensky vindt het te gevaarlijk om verkiezingen te houden, terwijl het land vecht tegen de Russische invasie. Hij reageert daarmee op een oproep van zijn voormalige minister van Defensie, Mikhailo Fedorov, die hij vorige maand ontsloeg. Zelensky zegt dat verkiezingen op dit moment een tsunami zouden zijn die Oekraïne zal splitsen. Oekraïne heeft de verkiezingen opgeschort onder de staat van beleg, die werd ingesteld na de Russische invasie in februari 2022. Volgens een peiling vindt slechts 15% van de Oekraïners dat er verkiezingen moeten komen zolang de oorlog duurt.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
28: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China en krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de 10 miljard euro eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
0: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende

0: zo'n 224 miljoen euro. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
1: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
2: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Motocrosser Jeffrey Heylings heeft zondag een grote stap richting de wereldtitel gezet. De 31-jarige Brabander won bij de Grote Prijs van Nederland in Arnhem op zijn Honda beide manches. Landgenoot Kai de Wolf werd twee keer tweede. Heylings heeft na 16 van de 19 Grand Prix 795 punten, 143 meer dan de Fransman Romain Fèbre. Over twee weken gaat de MXGP verder met de Grote Prijs van Turkije. PSV'er Ruben van Bommel genoot zondag van de ruimte die hij kreeg in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De buitenspeler was veel te sterk voor rechtsback Jorg Schreuders en was de uitblinker bij de 5-1 zege in het Philipsstadion. De 22-jarige van Bommel liep een klein jaar geleden een zware blessure op en maakte onlangs zijn rentree. Hij zegt zich nu soms nog sterker en sneller te voelen dan voorheen. PSV speelde tegen FC Groningen voor het eerst dit seizoen overtuigend, na een gelijkspel van 2-2 tegen Fortuna Sittard twee weken geleden. De jonge Britse wielrenner Matthew Brennan heeft de tweede etappe van de Vuelta gewonnen. Het 21-jarige talent van Visma Leasebike was bij de licht oplopende aankomst in het Zuid-Franse Manosque na een lange sprint duidelijk de snelste. Koen Bouwman veroverde in de heuvelachtige rit over 202 kilometer de bergtrui. Topfavoriet Tadej Pogacar behield de leiding in het algemeen klassement. Brennan won direct bij zijn debuut in een grote ronde. Nieke Klaver is bij de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Chorzów als vijfde geëindigd op de 400 meter. De 28-jarige Nederlandse moest met een tijd van 49,71 seconden de zege laten aan Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek. Stefan Nillessen eindigde in zijn eerste 1500 meter na zijn verrassende Europese titel als 14e. Maureen Koster werd 11e op de 5000 meter. Klaver won ruim een week geleden brons op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham en goud op de 4x400 meter estafette. PSV-trainer Peter Bos was na de ruime thuiszege op FC Groningen meer dan tevreden. Hij zou de wedstrijd een 8 als cijfer geven. PSV begon de competitie twee weken geleden met een gelijkspel tegen Fortuna Sittard en won vorige week met nipt verschil bij Excelsior. Bos zegt dat zondag een andere wedstrijd was. Een open wedstrijd met twee ploegen die aanvielen. Hij stelt dat PSV deze manier van spelen gewend is en dat straks twee keer in de week gaat doen als de Champions League begint. Donangelo Konadu heeft met een doelpunt gedebuteerd voor Lommel. De van Ajax gehuurde spits maakte de derde treffer van zijn nieuwe club in het thuisduel met Westerlo. Lommel won met 4-0. Konadu ondertekende vrijdag een contract bij de Belgische club.

0: die ook een optie tot koop op de centrumaanvaller heeft bedongen. Oud-PSV-speler Jason van Duiven leverde 3 assists. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Aan de kust staat een matige noordenwind. Verder is er weinig wind. Vannacht is het droog, maar in het noordwesten kan er een lichte bui vallen. Plaatselijk ontstaat er mist. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden aan de kust en kan in het oosten zakken tot 4 graden. Morgen is het droog met in het zuiden volop zon. In het midden en noorden wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt zo'n 22 graden met een matige oostenwind.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus. In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntig 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. 2 fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg. Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich. 5 F-35-vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 2:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 2:45 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd. Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai. De NS heeft tot 1 uur 's middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10 uur 's avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken. Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje €1,50 voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering €1 terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven. In Guinea zijn huizen bedolven onder een golf van afval door het instorten van een vuilnisbelt. Zeker 18 lichamen zijn inmiddels uit het puin gehaald. De vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Maar dat kon niet voorkomen dat er doden vielen. De lokale autoriteiten vrezen dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen. In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen. De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
6: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
7: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
8: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws.
11: Nieke Klaver is bij de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Chorzów als 5e geëindigd op de 400 meter. De 28-jarige Nederlandse moest met een tijd van 49,71 seconden de zege laten aan Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek. Stefan Nillessen eindigde in zijn eerste 1500 meter na zijn verrassende Europese titel als 14e. Maureen Koster werd 11e op de 5000 meter. Klaver won ruim een week geleden brons op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham en goud op de 4x400 meter estafette. Motocrosser Jeffrey Hellings heeft zondag een grote stap richting de wereldtitel gezet. De 31-jarige Brabander won bij de Grote Prijs van Nederland in Arnhem op zijn Honda beide mansjes. Landgenoot Kai de Wolf werd twee keer tweede. Hellings heeft na 16 van de 19 Grand Prix 795 punten, 143 meer dan de Fransman Romain Fèbre. Over twee weken gaat de MXGP verder met de Grote Prijs van Turkije. Kimi Antonelli van Mercedes zegt dat zijn team niet meer de snelste wagen heeft in de Formule 1. De 19-jarige Italiaan werd zondag tweede in Zandvoort, achter Lando Norris van McLaren. Antonelli gaat wel aan de leiding in het WK-klassement. Zijn teamgenoot George Russell werd derde en staat tweede in de WK-stand. Volgens Russell is McLaren vanaf nu het team dat verslagen moet worden. De Nederlandse menners zijn voor de derde keer op rij en de dertiende keer in totaal wereldkampioen vierspannen geworden. Het team van bondscoach Ad Aerts liet op de slotdag in Aken Australië achter zich. Bram Chardon en Koos de Ronde zorgden met sterke optredens voor de beslissing. Chardon en de Ronde werden individueel vierde en vijfde. Bondscoach Aerts kijkt ondanks wat tegenslag positief terug op het kampioenschap. Kimi Antonelli is door zijn tweede plaats in de Dutch Grand Prix uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1. De 19-jarige Italiaan van Mercedes heeft nu 242 punten. Dat zijn er 59 meer dan zijn teamgenoot George Russell, die in Zandvoort derde werd. Lando Norris won de race en kwam op 159 punten, 83 minder dan Antonelli. Max Verstappen crashte en viel uit in zijn laatste thuisrace en blijft steken op 112 punten. PSV heeft thuis met 5-1 gewonnen van FC Groningen. Trainer Peter Bos geeft zijn ploeg een 8 voor de wedstrijd en is tevreden over het spel dat veel beter was dan in de voorbereiding. Ruben van Bommel was de uitblinker met zijn snelheid en acties, maar Bos vindt dat hij dit niveau vaker moet halen. De hele ploeg leverde volgens de trainer een topprestatie. De transfermarkt is nog ruim een week open en Bos verwacht dat er nog veranderingen komen in de selectie. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Aan de kust staat een matige noordenwind. Verder is er weinig wind. Vannacht is het droog, maar in het noordwesten kan er een lichte bui vallen. Plaatselijk ontstaat er mist. De temperatuur daalt naar zo'n 13 graden aan de kust en kan in het oosten zakken tot 4 graden. Morgen is het droog met in het zuiden volop zon. In het midden en noorden wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt zo'n 22 graden met een matige oostenwind.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
14: In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntig 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. Twee fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg.
15: Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
2: 5 F-35 vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 2:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 3:15 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd. Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai.
15: De NS heeft tot 1:00 middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10:00 s'avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken.
16: Een nieuw statiegeldsysteem voor bekers houdt Zandvoort tijdens de festiviteiten rondom de laatste Dutch Grand Prix een stuk schoner dan voorgaande jaren. Klanten betalen bij hun eerste drankje 1,5 euro voor een herbruikbare plastic beker en krijgen bij inlevering 1 euro terug. Horecaondernemers zeggen dat er veel minder afval op straat ligt. Burgemeester David Molenburg en afvalinzamelingsbedrijf Spaarnelanden bevestigen dat er aanmerkelijk minder rommel in het centrum ligt. Bekers die toch op straat belanden, worden de volgende ochtend door kinderen verzameld.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven.
19: In Guinea zijn huizen bedolven onder een golf van afval door het instorten van een vuilnisbelt. Zeker 18 lichamen zijn inmiddels uit het puin gehaald. De vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Maar dat kon niet voorkomen dat er doden vielen. De lokale autoriteiten vrezen dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen.
20: In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen, waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied.
21: Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind.
0: Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen.
6: De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen.
22: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
23: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
26: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
27: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
28: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
1: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
3: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Nieke Klaver is bij de Diamond League-wedstrijd in het Poolse Chorzów als vijfde geëindigd op de 400 meter. De 28-jarige Nederlandse moest met een tijd van 49,71 seconden de zege laten aan Marileidy Paulino uit de Dominicaanse Republiek. Stefan Nillessen eindigde in zijn eerste 1500 meter na zijn verrassende Europese titel als 14e. Maureen Koster werd 11e op de 5000 meter. Klaver won ruim een week geleden brons op de 400 meter bij de EK-atletiek in Birmingham en goud op de 4x400 meter estafette. Motocrosser Jeffrey Hellings heeft zondag een grote stap richting de wereldtitel gezet. De 31-jarige Brabander won bij de Grote Prijs van Nederland in Arnhem op zijn Honda beide manches. Landgenoot Kai de Wolf werd 2x2e. Hellings heeft na 16 van de 19 Grand Prix 795 punten, 143 meer dan de Fransman Romain Fèbre. Over 2 weken gaat de MXGP verder met de Grote Prijs van Turkije. Kimi Antonelli van Mercedes zegt dat zijn team niet meer de snelste wagen heeft in de Formule 1. De 19-jarige Italiaan werd zondag tweede in Zandvoort, achter Lando Norris van McLaren. Antonelli gaat wel aan de leiding in het WK-klassement. Zijn teamgenoot George Russell werd derde en staat tweede in de WK-stand. Volgens Russell is McLaren vanaf nu het team dat verslagen moet worden. De Nederlandse menners zijn voor de 3e keer op rij en de 13e keer in totaal wereldkampioen vierspannen geworden. Het team van bondscoach Ad Aerts liet op de slotdag in Aken Australië achter zich. Bram Chardon en Koos de Ronde zorgden met sterke optredens voor de beslissing. Chardon en de Ronde werden individueel 4e en 5e. Bondscoach Aerts kijkt ondanks wat tegenslag positief terug op het kampioenschap. Kimi Antonelli is door zijn tweede plaats in de Dutch Grand Prix uitgelopen in de strijd om het wereldkampioenschap Formule 1. De 19-jarige Italiaan van Mercedes heeft nu 242 punten. Dat zijn er 59 meer dan zijn teamgenoot George Russell, die in Zandvoort derde werd. Lando Norris won de race en kwam op 159 punten, 83 minder dan Antonelli. Max Verstappen crashte en viel uit in zijn laatste thuisrace en blijft steken op 112 punten. PSV heeft thuis met 5-1 gewonnen van FC Groningen. Trainer Peter Bos geeft zijn ploeg een 8 voor de wedstrijd en is tevreden over het spel dat veel beter was dan in de voorbereiding. Ruben van Bommel was de uitblinker met zijn snelheid en acties, maar Bos vindt dat hij dit niveau vaker moet halen. De hele ploeg leverde volgens de trainer een topprestatie. De transfermarkt is nog ruim een week open en Bos verwacht dat er nog veranderingen komen in de selectie. Dit was het laatste sportnieuws.
8: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Aan de kust waait een matige noordenwind, verder is er weinig wind. Vannacht in het noordwestelijk kustgebied kans op een lichte bui, verder droog. Plaatselijk kan er mist ontstaan. Het wordt 13 graden aan de kust tot lokaal 4 graden in het oosten. Morgenochtend droog weer met in het zuiden zon, in het midden en noorden meer bewolking. De wind draait naar het oosten. Morgenmiddag blijft het droog, in het zuiden zonnig, in het noorden wat meer wolken. Het wordt rond de 22 graden. Morgenavond droog met brede opklaringen.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers vervoerd naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Het spoorbedrijf spreekt van een geslaagde operatie, ondanks dat de race voor Max Verstappen eindigde tegen een vangrail. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. In totaal maken sprinters 3024 ritten naar de kustplaats en waren 5400 extra medewerkers ingezet. NS-directeur Wouter Koolmees noemt het fantastisch om betrokken te zijn geweest bij wat vooralsnog de laatste Grand Prix op Nederlandse bodem was.
13: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
14: In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntig 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. 2 fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg.
15: Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen.
16: De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
17: 5 F-35 vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 2:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 2:45 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd. Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai.
29: De NS heeft tot 1:00 middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10:00 s'avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur.
0: De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven.
19: In Guinea zijn huizen bedolven onder een golf van afval door het instorten van een vuilnisbelt. Zeker 18 lichamen zijn inmiddels uit het puin gehaald. De vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Maar dat kon niet voorkomen dat er doden vielen. De lokale autoriteiten vrezen dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen.
20: In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied.
21: Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen.
22: De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen.
23: In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen.
1: De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
3: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
4: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
7: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
8: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
9: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
25: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Je luistert naar Talk Radio.
27: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Aan de kust waait een matige noordenwind, verder is er weinig wind. Vannacht in het noordwestelijk kustgebied kans op een lichte bui, verder droog. Plaatselijk kan er mist ontstaan. Het wordt 13 graden aan de kust tot lokaal 4 graden in het oosten. Morgenochtend droog weer met in het zuiden zon, in het midden en noorden meer bewolking. De wind draait naar het oosten. Morgenmiddag blijft het droog, in het zuiden zonnig, in het noorden wat meer wolken. Het wordt rond de 22 graden. Morgenavond droog met brede opklaringen.
30: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
31: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
0: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers vervoerd naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Het spoorbedrijf spreekt van een geslaagde operatie, ondanks dat de race voor Max Verstappen eindigde tegen een vangrail. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. In totaal maken sprinters 3024 ritten naar de kustplaats en waren 5400 extra medewerkers ingezet. NS-directeur Wouter Koolmees noemt het fantastisch om betrokken te zijn geweest bij wat vooralsnog de laatste Grand Prix op Nederlandse bodem was.
10: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
11: In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntig 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. 2 fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg.
12: Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
13: 5 F-35 vliegtuigen en een Chinook-helikopter zijn zondagmiddag over het circuit van Zandvoort gevlogen, vlak voor de Formule 1-race. Onder de Chinook hing een Nederlandse vlag van 13 bij 20 meter. De helikopter cirkelde vanaf 2:15 boven de badplaats. De F-35's kwamen rond 3:15 over. De race in Zandvoort is voorlopig de laatste in Nederland. De organisatie van de race had de luchtmacht om de flyby gevraagd. Die paste binnen de planning en markeerde volgens Defensie een bijzonder moment in de Nederlandse sportgeschiedenis. Omwonenden en natuurliefhebbers hadden vooraf bezwaar gemaakt tegen de vliegactie, vanwege de extra geluidshinder bovenop het racelawaai.
14: De NS heeft tot 1:00 middags bijna 58.000 mensen naar Zandvoort vervoerd voor de laatste Formule 1-race op het circuit. De vervoerder zegt dat de sfeer onder de 300 extra medewerkers en de reizigers opperbest is, ondanks de teleurstelling over het einde van de race in Zandvoort. Tot 10:00 s'avonds rijden er 12 treinen per uur van Zandvoort naar Amsterdam, goed voor 10.000 reizigers per uur. De NS adviseert reizigers die de drukte willen vermijden om langer op het circuit te blijven of nog even in het dorp rond te kijken.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier.
5: Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven.
6: In Guinea zijn huizen bedolven onder een golf van afval door het instorten van een vuilnisbelt. Zeker 18 lichamen zijn inmiddels uit het puin gehaald. De vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen

0: De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied. Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen. De 18-jarige man die wordt verdacht van het doden en verwonden van meerdere jongeren met een zwaard op een school in Fagersta is in voorlopige hechtenis genomen. Vrijdag kwam een meisje van 17 om bij de aanval ten noordwesten van Stockholm. 3 jongens raakten gewond, van wie 2 zwaar gewond. De verdachte, een oud leerling van de school, werd door de politie neergeschoten en gearresteerd. Hij lijkt zich mogelijk te hebben laten inspireren door video's van eerdere aanvallen op scholen. In het Oost-Zwitserse Thusis zijn nog 2 lichamen gevonden, na een brand die donderdagavond in een restaurant uitbrak. Daarmee komt het dodental op 4. Zaterdag waren al 2 lichamen aangetroffen. Het gebouw met meerdere verdiepingen en appartementen is volledig uitgebrand. 14 mensen wisten te ontsnappen, van wie 8 gewond raakten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten. Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt.

0: slecht. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
1: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
2: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, aan de kust waait het matig uit het noorden. Vannacht kan er bij de noordwestkust een lichte bui vallen. Verder blijft het droog. Plaatselijk ontstaat mist. De temperatuur daalt naar 13 graden aan de kust tot lokaal 4 graden in het oosten. Morgen is het droog. In het zuiden schijnt de zon volop. In het midden en noorden wisselen zon en bewolking elkaar af. De middagtemperatuur komt uit rond 22 graden bij een matige oostenwind.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor het spoorbedrijf zo'n 10.000 reizigers per uur kon vervoeren. President-directeur Wouter Koolmees noemt het een bijna militaire operatie en zegt dat Nederland trots mag zijn. Tijdens de 6 Grand Prix-edities van de afgelopen jaren reden sprinters in totaal 3.024 ritten naar de kustplaats. Daarbij waren 5.400 extra medewerkers aan het werk. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
8: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
1: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder.
0: Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Marco Tjover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
9: In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntig 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. Twee fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg.
10: Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen.
11: De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zegt dat Oekraïne niet achter de aanval op de Nord Stream pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïense staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Volgens Zelensky weten de Duitse autoriteiten dat Oekraïne niet achter de uitvoering of het idee van de aanval staat. Woensdag werd een Oekraïense man gearresteerd in Kroatië op verdenking van betrokkenheid bij de explosies. Een andere Oekraïner werd eerder aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland.
14: Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer.
15: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven.
16: In Guinea zijn huizen bedolven onder een golf van afval door het instorten van een vuilnisbelt. Zeker 18 lichamen zijn inmiddels uit het puin gehaald. De vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Maar dat kon niet voorkomen dat er doden vielen. De lokale autoriteiten vrezen dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen.
17: In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet.
18: De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied.
19: Israëlische luchtaanvallen in de centrale Gazastrook hebben zondag 3 mensen gedood, onder wie een 4-jarig kind. Bij een aanval in de stad Al-Zawaida kwamen 2 mensen om het leven, waaronder de 4-jarige Mohammed Abdel Salam Taha. Een andere aanval doodde een persoon in vluchtelingenkamp Al-Nusayrat. Het Israëlische leger zegt een terrorist te hebben getroffen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds het staakt het vuren in oktober 2025 1286 Palestijnen omgekomen.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
22: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
23: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China en krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
24: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven te midden van felle concurrentie.
25: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
26: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
27: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena.
0: De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. PSV heeft thuis met 5-1 gewonnen van FC Groningen. Trainer Peter Bos geeft zijn ploeg een 8 voor de wedstrijd en is tevreden over het spel dat veel beter was dan in de voorbereiding. Ruben van Bommel was de uitblinker met zijn snelheid en acties, maar Bos vindt dat hij dit niveau vaker moet halen. De hele ploeg leverde volgens de trainer een topprestatie. De transfermarkt is nog ruim een week open en Bos verwacht dat er nog veranderingen komen in de selectie. Feyenoord heeft SC Cambuur met 2-5 verslagen in Leeuwarden. Bij rust stond het al 0-4 door doelpunten van Givaj Zegiel, Luciano Valente, een eigen doelpunt van keeper Thijs Jansen en een strafschop van Ayase Ueda. De wedstrijd lag een half uur stil nadat meegereisde Feyenoord-supporters in de 12e minuut veel vuurwerk afstaken, waarbij brandende fakkels op het veld en in een vak met thuissupporters belanden. Rafik El Arghioui scoorde 2 keer voor Cambuur in de tweede helft, voordat Zegiel de eindstand bepaalde. Feyenoord klimt naar de 4e plaats. Cambuur blijft puntloos onderaan staan. Formule 1-coureur Nico Hulkenberg van Audi is in de laatste Dutch Grand Prix ternauwernood ontsnapt aan een crash met teamgenoot Gabriel Bortoletto. Bortoletto spinde aan het einde van de eerste ronde bij het uitkomen van de Arie Luyendijk-bocht, in dezelfde bocht waar Max Verstappen crashte. Hulkenberg moest vol in de remmen om niet bovenop zijn teamgenoot te knallen. Beide Audi-rijders haalden de finish. Hulkenberg werd 8e en Bortoletto 13e. Lando Norris vindt dat zijn concurrenten van Mercedes hem tekort doen door te stellen dat hij met McLaren over de snelste wagen beschikt. Norris won in Zandvoort zijn 2e race van het seizoen, maar staat op de 4e plaats, ver achter Kimi Antonelli en George Russell van Mercedes. Norris zegt dat McLaren met een achterstand aan het seizoen begon, terwijl Mercedes juist goed startte door de nieuwe regels. Hij stelt dat McLaren zich heeft verbeterd en misschien de beste is bij hoge snelheid. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende fans van Feyenoord naar hen gooiden. Volgens de club uit Leeuwarden hebben ze brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. SC Cambuur belooft samen met de autoriteiten alles in het werk te stellen om de daders te achterhalen. Het duel tussen SC Cambuur en Feyenoord werd een half uur onderbroken toen fans van Feyenoord in de 12e minuut veel vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar een familietribune gooiden. De voetbalsters van FC Twente hebben bij ADO Den Haag met 1-7 gewonnen. Twente gaat aan de leiding in de Eredivisie Vrouwen met 6 punten uit 2 wedstrijden, net als AZ en Ajax, maar met een beter doelsaldo. Jamie Ravensbergen opende de score en Nikita Tromp en Eva Oude-Elbrink maakten nog voor rust de 2e en 3e treffer. In de 2e helft scoorden opnieuw Oude-Elbrink, Jill Roort, Fenna Meijer en opnieuw Ravensbergen, terwijl Victoria Boerboom wat terugdeed voor ADO. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Er staat weinig wind, aan de kust een matige noordenwind. Vannacht is er aan de noordwestkust kans op een lichte bui. Verder blijft het droog. Plaatselijk kan er mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 13 graden aan de kust en lokaal tot 4 graden in het oosten. Morgen begint droog. In het zuiden wordt het zonnig, in het midden en noorden is er meer bewolking. Middagtemperatuur rond de 22 graden met een matige wind uit het oosten.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio. Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
8: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
9: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
10: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
11: In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntig 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. 2 fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg.
12: Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen.
14: Woensdag werd een Oekraïense man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïense stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front. De Israëlische regering dreigt de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit dat gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza afkomstig waren. Het Israëlische leger beschouwt die voorwerpen als een bedreiging, omdat ze eerder zouden zijn gebruikt bij aanvallen, hoewel er dit keer geen explosieven werden aangetroffen. Tussen Israël en Hamas geldt sinds oktober 2025 officieel een staakt het vuren. Maar de Israëlische aanvallen op het gebied zijn niet gestopt. Daarbij werden meer dan 1200 mensen in Gaza gedood. Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven. In Guinea zijn huizen bedolven onder een golf van afval door het instorten van een vuilnisbelt. Zeker 18 lichamen zijn inmiddels uit het puin gehaald. De vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Maar dat kon niet voorkomen dat er doden vielen. De lokale autoriteiten vrezen dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen. In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
28: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes.
15: Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van 530 miljoen euro aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de 10 miljard euro eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
16: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
17: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
18: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
19: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
20: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben bij ADO Den Haag met 1-7 gewonnen. Twente gaat aan de leiding in de Eredivisie Vrouwen met 6 punten uit 2 wedstrijden. Net als AZ en Ajax, maar met een beter doelsaldo. Jamie Ravensbergen opende de score en Nikita Tromp en Eva Oude-Elbrink maakten nog voor rust de tweede en derde treffer. In de tweede helft scoorden opnieuw Oude-Elbrink, Jo Roort, Fenna Meijer en opnieuw Ravensbergen, terwijl Victoria Boerboom wat terugdeed voor ADO.
22: Feyenoord heeft SC Cambuur met 2-5 verslagen in Leeuwarden. Bij rust stond het al 0-4 door doelpunten van Givaj Zegiel, Luciano Valente, een eigen doelpunt van keeper Thijs Jansen en een strafschop van Ayase Ueda. De wedstrijd lag een half uur stil nadat meegereisde Feyenoord-supporters in de 12e minuut veel vuurwerk afstaken, waarbij brandende fakkels op het veld en in een vak met thuissupporters belanden. Rafik El Argioui scoorde 2 keer voor Cambuur in de tweede helft, voordat Zegiel de eindstand bepaalde. Feyenoord klimt naar de 4e plaats. Cambuur blijft puntloos onderaan staan.
23: 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat Feyenoord-fans naar hen gooiden. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd een half uur onderbroken nadat Feyenoord-supporters in de 12e minuut veel vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar een familietribune gooiden. Scheidsrechter Danny Makkely hervatte de wedstrijd omdat volgens de regels alleen wordt gestaakt als spelers of officials zijn geraakt. SC Cambuur belooft samen met de autoriteiten alles in het werk te stellen om de daders te achterhalen. Atletico Madrid heeft het eerste puntenverlies geleden in La Liga. De ploeg van coach Diego Simeone kwam thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. Marc Pubiel opende de score voor Atletico, waarna Villarreal twee strafschoppen kreeg. Gerard Moreno en Jorge Mikautadze scoorden vanaf 11 meter. Robin Lenormand kreeg rood. Giuliano Simeone schoot de gelijkmaker binnen voor Atletico, dat nu 4 punten heeft uit 2 wedstrijden. Supportersvereniging De Vijenorde heeft afstand genomen van het afsteken van vuurwerk door Feyenoord-fans bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. 5 supporters van Cambuur raakten gewond door het vuurwerk dat vanuit het Feyenoordvak werd gegooid. De supportersvereniging noemt het gebeurde volstrekt onacceptabel en zegt dat het afsteken en wegschieten van vuurwerk anderen in gevaar brengt. De Vijenorde vreest dat opnieuw duizenden supporters de dupe worden van het gedrag van een kleine groep. De vereniging distantieert zich nadrukkelijk van wat in Leeuwarden is gebeurd. Liverpool is bij de start van de Premier League ontsnapt aan een nederlaag tegen Newcastle United. De ploeg van debuterende trainer Andoni Iraola kreeg in de slotseconde een strafschop die Dominic Szoboszlai benutte. 2-2. Anthony Elanga opende na 5 minuten de score voor Newcastle. Cody Gakpo maakte 10 minuten na rust gelijk. Joe Willock bracht Newcastle opnieuw op voorsprong, waarna Lewis Hall in de blessuretijd een overtreding beging in het strafschopgebied. Iraola is de opvolger van Arne Slot en had basisplaatsen voor de Oranje Internationals Jeremy Frimpong, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Er staat weinig wind, aan de kust een matige noordenwind. Vannacht is er aan de noordwestkust kans op een lichte bui. Verder blijft het droog. Plaatselijk kan er mist ontstaan. De temperatuur daalt naar 13 graden aan de kust en lokaal tot 4 graden in het oosten. Morgen begint droog. In het zuiden wordt het zonnig, in het midden en noorden is er meer bewolking. Middagtemperatuur rond de 22 graden met een matige wind uit het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
4: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
5: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
7: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus. In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntdag 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. Twee fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg. Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front. De Israëlische regering dreigt de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit dat gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza afkomstig waren. Het Israëlische leger beschouwt die voorwerpen als een bedreiging, omdat ze eerder zouden zijn gebruikt bij aanvallen, hoewel er dit keer geen explosieven werden aangetroffen. Tussen Israël en Hamas geldt sinds oktober 2025 officieel een staakt het vuren. Maar de Israëlische aanvallen op het gebied zijn niet gestopt. Daarbij werden meer dan 1200 mensen in Gaza gedood. Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven.
9: In Guinea zijn huizen bedolven onder een golf van afval door het instorten van een vuilnisbelt. Zeker 18 lichamen zijn inmiddels uit het puin gehaald. De vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Maar dat kon niet voorkomen dat er doden vielen. De lokale autoriteiten vrezen dat er nog veel meer mensen zijn omgekomen. In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
24: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
25: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
26: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
27: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
14: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. De voetbalsters van FC Twente hebben bij ADO Den Haag met 1-7 gewonnen. Twente gaat aan de leiding in de Eredivisie Vrouwen met 6 punten uit 2 wedstrijden. Net als AZ en Ajax, maar met een beter doelsaldo. Jamie Ravensbergen opende de score en Nikita Tromp en Eva Oude-Elbrink maakten nog voor rust de tweede en derde treffer. In de tweede helft scoorden opnieuw Oude-Elbrink, Jill Roort, Fenna Meijer en opnieuw Ravensbergen, terwijl Victoria Boerboom wat terugdeed voor ADO.
17: Feyenoord heeft SC Cambuur met 2-5 verslagen in Leeuwarden. Bij rust stond het al 0-4 door doelpunten van Giva Zegiel, Luciano Valente, een eigen doelpunt van keeper Thijs Jansen en een strafschop van Ayase Ueda. De wedstrijd lag een half uur stil nadat meegereisde Feyenoord-supporters in de 12e minuut veel vuurwerk afstaken, waarbij brandende fakkels op het veld en in een vak met thuissupporters belanden. Rafik El Arghioui scoorde 2 keer voor Cambuur in de tweede helft, voordat Zegiel de eindstand bepaalde. Feyenoord klimt naar de 4e plaats. Cambuur blijft puntloos onderaan staan.
18: 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat Feyenoord-fans naar hen gooiden. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd een half uur onderbroken nadat Feyenoord-supporters in de 12e minuut veel vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar een familietribune gooiden. Scheidsrechter Danny Makkely hervatte de wedstrijd omdat volgens de regels alleen wordt gestaakt als spelers of officials zijn geraakt. SC Cambuur belooft samen met de autoriteiten alles in het werk te stellen om de daders te achterhalen.
19: Atletico Madrid heeft het eerste puntenverlies geleden in La Liga. De ploeg van coach Diego Simeone kwam thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. Mark Pubiel opende de score voor Atletico, waarna Villarreal 2 strafschoppen kreeg. Gerard Moreno en Jorge Mikautadze scoorden vanaf 11 meter. Robin Lenormand kreeg rood. Giuliano Simeone schoot de gelijkmaker binnen voor Atletico, dat nu 4 punten heeft uit 2 wedstrijden.
20: Supportersvereniging De Feyenoorder heeft afstand genomen van het afsteken van vuurwerk door Feyenoord-fans bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. 5 supporters van Cambuur raakten gewond door het vuurwerk dat vanuit het Feyenoordvak werd gegooid. De supportersvereniging noemt het gebeurde volstrekt onacceptabel en zegt dat het afsteken en wegschieten van vuurwerk anderen in gevaar brengt. De Feyenoorder vreest dat opnieuw duizenden supporters de dupe worden van het gedrag van een kleine groep. De vereniging distantieert zich nadrukkelijk van wat in Leeuwarden is gebeurd.
21: Liverpool is bij de start van de Premier League ontsnapt aan een nederlaag tegen Newcastle United. De ploeg van debuterende trainer Andoni Iraola kreeg in de slotseconde een strafschop die Dominic Szoboszlai benutte. 2-2. Anthony Elanga opende na 5 minuten de score voor Newcastle. Cody Gakpo maakte 10 minuten na rust gelijk. Joe Willock bracht Newcastle opnieuw op voorsprong, waarna Lewis Hall in de blessuretijd een overtreding beging in het strafschopgebied. Iraola is de opvolger van Arne Slot en had basisplaatsen voor de Oranje Internationals Jeremy Frimpong, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, aan de kust waait het matig uit het noorden. Vannacht in het noordwesten kans op een lichte bui, verder droog. Plaatselijk kan er mist ontstaan. Het wordt 13 graden aan de kust tot lokaal 4 graden in het oosten. Morgen in het zuiden zonnig, in het midden en noorden meer bewolking. Het blijft droog met middagtemperaturen rond de 22 graden. De wind komt uit het oosten en is matig.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.

0: ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
1: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
2: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
1: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus. In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond punt of 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. 2 fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg. Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. De Israëlische regering dreigt de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit dat gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza afkomstig waren. Het Israëlische leger beschouwt die voorwerpen als een bedreiging, omdat ze eerder zouden zijn gebruikt bij aanvallen, hoewel er dit keer geen explosieven werden aangetroffen. Tussen Israël en Hamas geldt sinds

0: oktober 2025 officieel een staakt het vuren. Maar de Israëlische aanvallen op het gebied zijn niet gestopt. Daarbij werden meer dan 1200 mensen in Gaza gedood. President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front. Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven. In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten. Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Bloeme zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Liverpool is bij de start van de Premier League ontsnapt aan een nederlaag tegen Newcastle United. De ploeg van debuterende trainer Andoni Iraola kreeg in de slotseconde een strafschop die Dominique Szoboszlai benutte. 2-2. Anthony Elanga opende na 5 minuten de score voor Newcastle. Cody Gakpo maakte 10 minuten na rust gelijk. Joe Willock bracht Newcastle opnieuw op voorsprong, waarna Lewis Hall in de blessuretijd een overtreding beging in het strafschopgebied. Iraola is de opvolger van Arne Slot en had basisplaatsen voor de Oranje Internationals Jeremy Frimpong, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Supportersvereniging De Vijenorde heeft afstand genomen van het afsteken van vuurwerk door Feyenoord-fans bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. 5 supporters van Cambuur raakten gewond door het vuurwerk dat vanuit het Feyenoordvak werd gegooid. De supportersvereniging noemt het gebeurde volstrekt onacceptabel en zegt dat het afsteken en wegschieten van vuurwerk anderen in gevaar brengt. De Vijenorde vreest dat opnieuw duizenden supporters de dupe worden van het gedrag van een kleine groep. De vereniging distantieert zich nadrukkelijk van wat in Leeuwarden is gebeurd. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat Feyenoord-fans naar hen gooiden. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd een half uur onderbroken nadat Feyenoord-supporters in de 12e minuut veel vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar een familietribune gooiden. Scheidsrechter Danny Makkely hervatte de wedstrijd omdat volgens de regels alleen wordt gestaakt als spelers of officials zijn geraakt. SC Cambuur belooft samen met de autoriteiten alles in het werk te stellen om de daders te achterhalen. Atletico Madrid heeft het eerste puntenverlies geleden in La Liga. De ploeg van coach Diego Simeone kwam thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. Marc Pubiel opende de score voor Atletico, waarna Villarreal 2 strafschoppen kreeg. Gerard Moreno en Jorge Mikautadze scoorden vanaf 11 meter. Robin Lenormand kreeg rood. Giuliano Simeone schoot de gelijkmaker binnen voor Atletico, dat nu 4 punten heeft uit 2 wedstrijden. Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord heeft zijn excuses aangeboden aan de supporters van SC Cambuur voor de vuurwerkactie van meegereisde Feyenoord-fans.
3: Vijf supporters van de thuisclub raakten gewond en liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Van Bronckhorst zegt dat dit niet kan en niet mag. Hij prijst Cambuur als een mooie en frisse club met een goede aanhang. Feyenoord won de wedstrijd met 2-5. Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn baalt van de vuurwerkactie van supporters van zijn club tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Vijf fans van de thuisclub raakten gewond en liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Eenhoorn noemt het waardeloos en vindt het vooral verschrikkelijk voor de gewonde supporters van Cambuur. Hij zegt dat het vaak ingewikkeld is om daders te achterhalen, maar dat ze een stadionverbod krijgen als ze in zicht zijn. Eenhoorn vindt het jammer dat op een gegeven moment de goede onder de kwade kunnen lijden. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, aan de kust waait het matig uit het noorden. Vannacht in het noordwesten kans op een lichte bui, verder droog. Plaatselijk kan er mist ontstaan. Het wordt 13 graden aan de kust tot lokaal 4 graden in het oosten. Morgen in het zuiden zonnig, in het midden en noorden meer bewolking. Het blijft droog met middagtemperaturen rond de 22 graden. De wind komt uit het oosten en is matig. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
8: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
7: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
9: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
10: In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntdag 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. Twee fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg. Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. De Israëlische regering dreigt de aanvallen op de Gazastrook te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit dat gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza afkomstig waren. Het Israëlische leger beschouwt die voorwerpen als een bedreiging, omdat ze eerder zouden zijn gebruikt bij aanvallen, hoewel er dit keer geen explosieven werden aangetroffen. Tussen Israël en Hamas geldt sinds oktober 2025 officieel een staakt het vuren. Maar de Israëlische aanvallen op het gebied zijn niet gestopt. Daarbij werden meer dan 1200 mensen in Gaza gedood. President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front. Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven. In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
11: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
12: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
13: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Liverpool is bij de start van de Premier League ontsnapt aan een nederlaag tegen Newcastle United. De ploeg van debuterende trainer Andoni Iraola kreeg in de slotseconde een strafschop die Dominique Szoboszlai benutte, 2-2. Anthony Elanga opende na 5 minuten de score voor Newcastle. Cody Gakpo maakte 10 minuten na rust gelijk. Joe Willock bracht Newcastle opnieuw op voorsprong, waarna Lewis Hall in de blessuretijd een overtreding beging in het strafschopgebied. Iraola is de opvolger van Arne Slot en had basisplaatsen voor de Oranje Internationals Jeremy Frimpong, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Supportersvereniging De Vijenorde heeft afstand genomen van het afsteken van vuurwerk door Feyenoord-fans bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. 5 supporters van Cambuur raakten gewond door het vuurwerk dat vanuit het Feyenoordvak werd gegooid. De supportersvereniging noemt het gebeurde volstrekt onacceptabel en zegt dat het afsteken en wegschieten van vuurwerk anderen in gevaar brengt. De Vijenorde vreest dat opnieuw duizenden supporters de dupe worden van het gedrag van een kleine groep. De vereniging distantieert zich nadrukkelijk van wat in Leeuwarden is gebeurd. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat Feyenoord-fans naar hen gooiden. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd een half uur onderbroken nadat Feyenoord-supporters in de 12e minuut veel vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar een familietribune gooiden. Scheidsrechter Danny Makkely hervatte de wedstrijd omdat volgens de regels alleen wordt gestaakt als spelers of officials zijn geraakt. SC Cambuur belooft samen met de autoriteiten alles in het werk te stellen om de daders te achterhalen. Atletico Madrid heeft het eerste puntenverlies geleden in La Liga. De ploeg van coach Diego Simeone kwam thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. Marc Pubiel opende de score voor Atletico, waarna Villarreal 2 strafschoppen kreeg. Gerard Moreno en Jorge Mikautadze scoorden vanaf 11 meter. Robin Lenormand kreeg rood. Giuliano Simeone schoot de gelijkmaker binnen voor Atletico, dat nu 4 punten heeft uit 2 wedstrijden. Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord heeft zijn excuses aangeboden aan de supporters van SC Cambuur voor de vuurwerkactie van meegereisde Feyenoord-fans. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond en liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Van Bronckhorst zegt dat dit niet kan en niet mag. Hij prijst Cambuur als een mooie en frisse club met een goede aanhang. Feyenoord won de wedstrijd met 2-5. Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn baalt van de vuurwerkactie van supporters van zijn club tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. 5 fans van de thuisclub raakten gewond en liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Eenhoorn noemt het waardeloos en vindt het vooral verschrikkelijk voor de gewonde supporters van Cambuur. Hij zegt dat het vaak ingewikkeld is om daders te achterhalen, maar dat ze een stadionverbod krijgen als ze in zicht zijn. Eenhoorn vindt het jammer dat op een gegeven moment de goede onder de kwade kunnen leiden. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, behalve aan de kust waar het matig waait uit het noorden. Vannacht kan er aan de noordwestkust een lichte bui vallen, verder blijft het droog. Plaatselijk kan er mist ontstaan. De temperatuur zakt naar zo'n 13 graden aan de kust en in het oosten kan het afkoelen tot 4 graden. Morgen is het droog met in het zuiden zon en in het noorden meer bewolking. Middagtemperatuur rond de 22 graden bij een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station.
2: waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
21: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
22: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
23: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
24: In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntig 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. 2 fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg.
25: Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
26: Dit was het Binnenlands Nieuws.
27: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws. Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen. En minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen.
29: In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers.
0: President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front. Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven. In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
0: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
1: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
5: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
6: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
7: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws.
10: Supportersvereniging De Vijenorde heeft afstand genomen van het afsteken van vuurwerk door Feyenoord-fans bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. 5 supporters van Cambuur raakten gewond door het vuurwerk dat vanuit het Feyenoordvak werd gegooid. De supportersvereniging noemt het gebeurde volstrekt onacceptabel en zegt dat het afsteken en wegschieten van vuurwerk anderen in gevaar brengt. De Vijenorde vreest dat opnieuw duizenden supporters de dupe worden van het gedrag van een kleine groep. De vereniging distantieert zich nadrukkelijk van wat in Leeuwarden is gebeurd. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat Feyenoord-fans naar hen gooiden. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd een half uur onderbroken nadat Feyenoord-supporters in de 12e minuut veel vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar een familietribune gooiden. Scheidsrechter Danny Makkely hervatte de wedstrijd omdat volgens de regels alleen wordt gestaakt als spelers of officials zijn geraakt. SC Cambuur belooft samen met de autoriteiten alles in het werk te stellen om de daders te achterhalen.
11: Atletico Madrid heeft het eerste puntenverlies geleden in La Liga. De ploeg van coach Diego Simeone kwam thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. Mark Pubiel opende de score voor Atletico, waarna Villarreal 2 strafschoppen kreeg. Gerard Moreno en Jorge Mikautadze scoorden vanaf 11 meter. Robin Lenormand kreeg rood. Giuliano Simeone schoot de gelijkmaker binnen voor Atletico, dat nu 4 punten heeft uit 2 wedstrijden.
12: Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord heeft zijn excuses aangeboden aan de supporters van SC Cambuur voor de vuurwerkactie van meegereisde Feyenoord-fans. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond en liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Van Bronckhorst zegt dat dit niet kan en niet mag. Hij prijst Cambuur als een mooie en frisse club met een goede aanhang. Feyenoord won de wedstrijd met 2-5.
13: Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn baalt van de vuurwerkactie van supporters van zijn club tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. 5 fans van de thuisclub raakten gewond en liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Eenhoorn noemt het waardeloos en vindt het vooral verschrikkelijk voor de gewonde supporters van Cambuur. Hij zegt dat het vaak ingewikkeld is om daders te achterhalen, maar dat ze een stadionverbod krijgen als ze in zicht zijn. Eenhoorn vindt het jammer dat op een gegeven moment de goede onder de kwade kunnen leiden.
2: Het competitiebestuur betaald voetbal gaat het protocol bij ongeregeldheden opnieuw bekijken na het vuurwerkincident zondag bij SC Cambuur tegen Feyenoord. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond, maar de wedstrijd werd uitgespeeld omdat geen speler of official werd geraakt. Dat voelt niet goed, zegt Jan Bluysen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB. Het competitiebestuur komt maandagochtend samen en bespreekt dan het incident, zowel spelregeltechnisch als veiligheidstechnisch. Het bestuur wil de daders opsporen en stevig bestraffen, met onder meer een landelijk stadionverbod.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het bijna overal droog en klaart het geleidelijk op. Aan de kust staat een matige noordenwind, verder is er weinig wind. Vannacht kan er aan de noordwestkust een lichte bui vallen, maar verder blijft het droog. Plaatselijk ontstaat mist. Het koelt af naar 13 graden aan de kust en lokaal 4 graden in het oosten. Morgen begint droog. In het zuiden is het zonnig, verder is er meer bewolking. Overdag blijft het droog met in het zuiden vooral zon en in het noorden wat meer wolken. De temperatuur komt uit op ongeveer 22 graden. De oostenwind wordt matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenavond droog met brede opklaringen.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
27: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
19: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
20: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
21: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
30: In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntdag 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. Twee fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg.
0: Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
22: Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen. En minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen.
23: In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers.
24: President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front.
25: Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer.
26: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven.
28: In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden, maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
4: Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal

0: Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
1: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
2: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
3: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. Supportersvereniging De Vijenorde heeft afstand genomen van het afsteken van vuurwerk door Feyenoord-fans bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. 5 supporters van Cambuur raakten gewond door het vuurwerk dat vanuit het Feyenoordvak werd gegooid. De supportersvereniging noemt het gebeurde volstrekt onacceptabel en zegt dat het afsteken en wegschieten van vuurwerk anderen in gevaar brengt. De Vijenorde vreest dat opnieuw duizenden supporters de dupe worden van het gedrag van een kleine groep. De vereniging distantieert zich nadrukkelijk van wat in Leeuwarden is gebeurd. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat Feyenoord-fans naar hen gooiden. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd een half uur onderbroken nadat Feyenoord-supporters in de 12e minuut veel vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar een familietribune gooiden. Scheidsrechter Danny Makkely hervatte de wedstrijd omdat volgens de regels alleen wordt gestaakt als spelers of officials zijn geraakt. SC Cambuur belooft samen met de autoriteiten alles in het werk te stellen om de daders te achterhalen. Atletico Madrid heeft het eerste puntenverlies geleden in La Liga. De ploeg van

0: Coach Diego Simeone kwam thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. Mark Pubiel opende de score voor Atletico, waarna Villarreal 2 strafschoppen kreeg. Gerard Moreno en Jorge Mikautadze scoorden vanaf 11 meter. Robin Lenormand kreeg rood. Giuliano Simeone schoot de gelijkmaker binnen voor Atletico, dat nu 4 punten heeft uit 2 wedstrijden. Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord heeft zijn excuses aangeboden aan de supporters van SC Cambuur voor de vuurwerkactie van meegereisde Feyenoord-fans. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond en liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Van Bronckhorst zegt dat dit niet kan en niet mag. Hij prijst Cambuur als een mooie en frisse club met een goede aanhang. Feyenoord won de wedstrijd met 2-5. Het competitiebestuur Betaald Voetbal gaat het protocol bij ongeregeldheden opnieuw bekijken na het vuurwerkincident zondag bij SC Cambuur tegen Feyenoord. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond, maar de wedstrijd werd uitgespeeld omdat geen speler of official werd geraakt. Dat voelt niet goed, zegt Jan Bluizen, manager competitiezaken Betaald Voetbal bij de KNVB. Het competitiebestuur komt maandagochtend samen en bespreekt dan het incident, zowel spelregeltechnisch als veiligheidstechnisch. Het bestuur wil de daders opsporen en stevig bestraffen, met onder meer een landelijk stadionverbod. Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond, met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het bijna overal droog en klaart het geleidelijk op. Aan de kust staat een matige noordenwind, verder is er weinig wind. Vannacht kan er aan de noordwestkust een lichte bui vallen, maar verder blijft het droog. Plaatselijk ontstaat mist. Het koelt af naar 13 graden aan de kust en lokaal 4 graden in het oosten. Morgen begint droog. In het zuiden is het zonnig, verder is er meer bewolking. Overdag blijft het droog met in het zuiden vooral zon en in het noorden wat meer wolken. De temperatuur komt uit op ongeveer 22 graden. De oostenwind wordt matig, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtig. Morgenavond droog met brede opklaringen.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
7: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
6: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de zesde editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus. In het centrum van Zandvoort reageerden toeschouwers teleurgesteld op de crash van Max Verstappen tijdens de race. Op het Gasthuisplein, waar een menigte op schermen meekeek, moesten sommige kinderen huilen en werd de sfeer gelaten. Na de herstart van de race liep het plein merkbaar leeg en vertrokken tientallen fans. Ook bij het station verlieten rond puntig 4 groepen supporters de badplaats voortijdig. Twee fans uit China en Japan, die speciaal voor Verstappen waren gekomen, zeiden verdrietig te zijn en gingen eerder weg. Sophie Straat heeft zich tijdens haar optreden op Lowlands gericht tot mensen die negatief reageerden op haar eerdere oproep aan witte mannen om een stap naar achteren te doen. De zangeres kreeg het verwijt dat ze zich schuldig zou maken aan discriminatie. Het Openbaar Ministerie en het Landelijke Antidiscriminatiebureau in zowel Nederland als België bepaalden dat haar opmerkingen niet onder discriminatie vallen. Straat zei dat er genoeg plekken zijn waar mannen vooraan kunnen staan, zoals bij politieke debatten over vrouwenhaat, transhaat, misogynie, racisme of discriminatie. Het publiek verwelkomde haar woorden met luid applaus en gejuich. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen. En minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen. In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv op zo'n 30 kilometer van het front. Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten.
7: De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer.
9: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven.
10: In de Amerikaanse staat Nevada zijn alle patiënten van het Northwest Specialty Hospital geëvacueerd vanwege een naderende natuurbrand. Het vuur woedt aan de rand van de stad Reno en het ziekenhuis is uit voorzorg ontruimd. Iedereen is overgebracht naar andere zorginstellingen waar de behandeling zonder onderbreking wordt voortgezet. De brand verspreidt zich snel en beslaat ruim 4000 hectare. Ongeveer 400 brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Maar dat gaat moeizaam door de harde wind in het gebied.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
7: Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
11: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
12: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
13: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
14: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney.
15: Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
16: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. Supportersvereniging De Vijenorde heeft afstand genomen van het afsteken van vuurwerk door Feyenoord-fans bij de uitwedstrijd tegen SC Cambuur. 5 supporters van Cambuur raakten gewond door het vuurwerk dat vanuit het Feyenoordvak werd gegooid. De supportersvereniging noemt het gebeurde volstrekt onacceptabel en zegt dat het afsteken en wegschieten van vuurwerk anderen in gevaar brengt. De Vijenorde vreest dat opnieuw duizenden supporters de dupe worden van het gedrag van een kleine groep. De vereniging distantieert zich nadrukkelijk van wat in Leeuwarden is gebeurd. 5 supporters van SC Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat Feyenoord-fans naar hen gooiden. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Het duel werd een half uur onderbroken nadat Feyenoord-supporters in de 12e minuut veel vuurwerk afstaken en fakkels op het veld en naar een familietribune gooiden. Scheidsrechter Danny Makkely hervatte de wedstrijd omdat volgens de regels alleen wordt gestaakt als spelers of officials zijn geraakt. SC Cambuur belooft samen met de autoriteiten alles in het werk te stellen om de daders te achterhalen. Atletico Madrid heeft het eerste puntenverlies geleden in La Liga. De ploeg van coach Diego Simeone kwam thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. Marc Pubiel opende de score voor Atletico, waarna Villarreal 2 strafschoppen kreeg. Gerard Moreno en Jorge Mikautadze scoorden vanaf 11 meter. Robin Lenormand kreeg rood. Giuliano Simeone schoot de gelijkmaker binnen voor Atletico, dat nu 4 punten heeft uit 2 wedstrijden. Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord heeft zijn excuses aangeboden aan de supporters van SC Cambuur voor de vuurwerkactie van meegereisde Feyenoord-fans. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond en liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Van Bronckhorst zegt dat dit niet kan en niet mag. Hij prijst Cambuur als een mooie en frisse club met een goede aanhang. Feyenoord won de wedstrijd met 2-5. Het competitiebestuur betaald voetbal gaat het protocol bij ongeregeldheden opnieuw bekijken na het vuurwerkincident zondag bij SC Cambuur tegen Feyenoord. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond, maar de wedstrijd werd uitgespeeld omdat geen speler of official werd geraakt. Dat voelt niet goed, zegt Jan Bluizen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB. Het competitiebestuur komt maandagochtend samen en bespreekt dan het incident, zowel spelregeltechnisch als veiligheidstechnisch. Het bestuur wil de daders opsporen en stevig bestraffen, met onder meer een landelijk stadionverbod. Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond, met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie.
20: virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, behalve aan de kust waar het matig waait. Vannacht blijft het meestal droog, al kan er langs de noordwestkust een lichte bui vallen. In het midden en zuiden kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 13 graden aan de kust tot lokaal 4 graden in het oosten. Morgen is het in het zuiden zonnig, in het noorden meer bewolking, maar het blijft droog. De middagtemperatuur komt uit rond 22 graden bij een matige oostenwind.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat zegt Kaag in Zomergasten. Het is niet gebeurd omdat Nederland toen ook campagne voerde voor het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad. Kaag zegt dat Nederland niet altijd het beste land is om campagne te voeren. De functie ging uiteindelijk naar Antonio Guterres. In Bourtange is een 49-jarige man overleden nadat hij was neergestoken. De politie heeft kort daarna een 46-jarige man aangehouden. Het geweld speelde zich zondagavond af in een pand aan de Vlachtwedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
25: De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
26: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
27: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
28: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
2: Een van de twee eigenaren van de bar die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde in het Zwitserse Crans-Montana is opgepakt voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde eerder deze maand in de woning van het echtpaar. In hun bar Le Constellation kwamen begin dit jaar 41 mensen om bij een brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het koppel staat terecht voor dood door nalatigheid.
3: Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen. En minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen.
4: In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers.
5: President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front.
6: Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer.
7: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
11: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen.
0: Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan 1 miljard dollar gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van 530 miljoen euro aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de 10 miljard euro eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
1: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
12: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal 263 miljoen dollar, zo'n 224 miljoen euro. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
13: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
14: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Liverpool is bij de start van de Premier League ontsnapt aan een nederlaag tegen Newcastle United. De ploeg van debuterende trainer Andoni Iraola kreeg in de slotseconde een strafschop die Dominique Szoboszlai benutte. 2-2. Anthony Elanga opende na 5 minuten de score voor Newcastle. Cody Gakpo maakte 10 minuten na rust gelijk. Joe Willock bracht Newcastle opnieuw op voorsprong, waarna Lewis Hall in de blessuretijd een overtreding beging in het strafschopgebied. Iraola is de opvolger van Arne Slot en had basisplaatsen voor de Oranje Internationals Jeremy Frimpong, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Atletico Madrid heeft het eerste puntenverlies geleden in La Liga. De ploeg van coach Diego Simeone kwam thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. Marc Pubiel opende de score voor Atletico, waarna Villarreal 2 strafschoppen kreeg. Gerard Moreno en Jorge Mikautadze scoorden vanaf 11 meter. Robin Lenormand kreeg rood. Giuliano Simeone schoot de gelijkmaker binnen voor Atletico, dat nu 4 punten heeft uit 2 wedstrijden. Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord heeft zijn excuses aangeboden aan de supporters van SC Cambuur voor de vuurwerkactie van meegereisde Feyenoord-fans. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond en liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Van Bronckhorst zegt dat dit niet kan en niet mag. Hij prijst Cambuur als een mooie en frisse club met een goede aanhang. Feyenoord won de wedstrijd met 2-5.
17: Het competitiebestuur betaald voetbal gaat het protocol bij ongeregeldheden opnieuw bekijken na het vuurwerkincident zondag bij SC Cambuur tegen Feyenoord. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond, maar de wedstrijd werd uitgespeeld omdat geen speler of official werd geraakt. Dat voelt niet goed, zegt Jan Bluizen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB. Het competitiebestuur komt maandagochtend samen en bespreekt dan het incident, zowel spelregeltechnisch als veiligheidstechnisch. Het bestuur wil de daders opsporen en stevig bestraffen, met onder meer een landelijk stadionverbod.
18: Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond, met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Robin Haase heeft de finale van het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati verloren. De 39-jarige Nederlander speelde samen met de Duitser Constantin Fransen tegen de Brazilianen Orlando Luz en Rafael Matos. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7. Het zou de 11e dubbelspeltitel van Haase zijn geweest en zijn eerste van dit jaar. Vorig jaar won hij nog 2 toernooien, met Fransen in Chengdu en met Botik van de Zandschulp in Montpellier. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Er is weinig wind, behalve aan de kust waar het matig waait. Vannacht blijft het meestal droog, al kan er langs de noordwestkust een lichte bui vallen. In het midden en zuiden kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 13 graden aan de kust tot lokaal 4 graden in het oosten. Morgen is het in het zuiden zonnig, in het noorden meer bewolking, maar het blijft droog. De middagtemperatuur komt uit rond 22 graden bij een matige oostenwind.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat zegt Kaag in Zomergasten. Het is niet gebeurd omdat Nederland toen ook campagne voerde voor het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad. Kaag zegt dat Nederland niet altijd het beste land is om campagne te voeren. De functie ging uiteindelijk naar Antonio Guterres. In Bhutange is een 49-jarige man overleden nadat hij was neergestoken. De politie heeft kort daarna een 46-jarige man aangehouden. Het geweld speelde zich zondagavond af in een pand aan de Vlachtwedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
25: De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
26: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was er met zijn moeder prinses Margriet
25: en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de zesde editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetschover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Een van de twee eigenaren van de bar die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde in het Zwitserse Crans-Montana is opgepakt voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde eerder deze maand in de woning van het echtpaar. In hun bar Le Constellation kwamen begin dit jaar 41 mensen om bij een brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het koppel staat terecht voor dood door nalatigheid. Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen. En minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen. In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers.
4: President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front. Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer.
5: Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
9: Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
10: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China en krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
11: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven te midden van felle concurrentie.
27: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
28: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
29: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa Sanpaolo.
0: Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Liverpool is bij de start van de Premier League ontsnapt aan een nederlaag tegen Newcastle United. De ploeg van debuterende trainer Andoni Iraola kreeg in de slotseconde een strafschop die Dominic Szoboszlai benutte. 2-2. Anthony Elanga opende na 5 minuten de score voor Newcastle. Cody Gakpo maakte 10 minuten na rust gelijk. Joe Willock bracht Newcastle opnieuw op voorsprong, waarna Lewis Hall in de blessuretijd een overtreding beging in het strafschopgebied. Iraola is de opvolger van Arne Slot en had basisplaatsen voor de Oranje Internationals Jeremy Frimpong, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Atletico Madrid heeft het eerste puntenverlies geleden in La Liga. De ploeg van coach Diego Simeone kwam thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. Marc Pubiel opende de score voor Atletico, waarna Villarreal 2 strafschoppen kreeg. Gerard Moreno en Jorge Mikautadze scoorden vanaf 11 meter. Robin Lenormand kreeg rood. Giuliano Simeone schoot de gelijkmaker binnen voor Atletico, dat nu 4 punten heeft uit 2 wedstrijden. Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord heeft zijn excuses aangeboden aan de supporters van SC Cambuur voor de vuurwerkactie van meegereisde Feyenoord-fans. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond en liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Van Bronckhorst zegt dat dit niet kan en niet mag. Hij prijst Cambuur als een mooie en frisse club met een goede aanhang. Feyenoord won de wedstrijd met 2-5. Het competitiebestuur Betaald Voetbal gaat het protocol bij ongeregeldheden opnieuw bekijken na het vuurwerkincident zondag bij SC Cambuur tegen Feyenoord. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond, maar de wedstrijd werd uitgespeeld omdat geen speler of official werd geraakt. Dat voelt niet goed, zegt Jan Bluizen, manager competitiezaken Betaald Voetbal bij de KNVB. Het competitiebestuur komt maandagochtend samen en bespreekt dan het incident, zowel spelregeltechnisch als veiligheidstechnisch. Het bestuur wil de daders opsporen en stevig bestraffen, met onder meer een landelijk stadionverbod. Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond, met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Robin Haase heeft de finale van het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati verloren. De 39-jarige Nederlander speelde samen met de Duitser Constantin Fransen tegen de Brazilianen Orlando Luz en Rafael Matos. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7. Het zou de 11e dubbelspeltitel van Haase zijn geweest en zijn eerste van dit jaar. Vorig jaar won hij nog 2 toernooien, met Fransen in Chengdu en met Botik van de Zandschulp in Montpellier. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, alleen aan de kust waait het matig uit het noorden. Vannacht blijft het droog, met hier en daar in het midden en zuiden wat mist. De temperatuur daalt naar 13 graden aan de kust tot plaatselijk 4 graden in het oosten. Morgen begint droog met in het zuiden zon, in het noorden meer bewolking. In de middag blijft het droog en zonnig, vooral in het zuiden. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat zegt Kaag.

0: Wedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetschover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een van de 2 eigenaren van de bar die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde in het Zwitserse Crans-Montana is opgepakt voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde eerder deze maand in de woning van het echtpaar. In hun bar Le Constellation kwamen begin dit jaar 41 mensen om bij een brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het koppel staat terecht voor dood door nalatigheid. Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen. En minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen. In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. President Zelensky van Oekraïne zegt

0: zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front. Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten. Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Liverpool is bij de start van de Premier League ontsnapt aan een nederlaag tegen Newcastle United. De ploeg van debuterende trainer Andoni Iraola kreeg in de slotseconde een strafschop die Dominique Szoboszlai benutte. 2-2. Anthony Elanga opende na 5 minuten de score voor Newcastle. Cody Gakpo maakte 10 minuten na rust gelijk. Joe Willock bracht Newcastle opnieuw op voorsprong, waarna Lewis Hall in de blessuretijd een overtreding beging in het strafschopgebied. Iraola is de opvolger van Arne Slot en had basisplaatsen voor de Oranje Internationals Jeremy Frimpong, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Atletico Madrid heeft het eerste puntenverlies geleden in La Liga. De ploeg van coach Diego Simeone kwam thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. Marc Pubiel opende de score voor Atletico, waarna Villarreal 2 strafschoppen kreeg. Gerard Moreno en Jorge Mikautadze scoorden vanaf 11 meter. Robin Lenormand kreeg rood. Giuliano Simeone schoot de gelijkmaker binnen voor Atletico, dat nu 4 punten heeft uit 2 wedstrijden. Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord heeft zijn excuses aangeboden aan de supporters van SC Cambuur voor de vuurwerkactie van meegereisde Feyenoord-fans. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond en liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Van Bronckhorst zegt dat dit niet kan en niet mag. Hij prijst Cambuur als een mooie en frisse club met een goede aanhang. Feyenoord won de wedstrijd met 2-5. Het competitiebestuur betaald voetbal gaat het protocol bij ongeregeldheden opnieuw bekijken na het vuurwerkincident zondag bij SC Cambuur tegen Feyenoord. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond, maar de wedstrijd werd uitgespeeld omdat geen speler of official werd geraakt. Dat voelt niet goed, zegt Jan Bluizen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB. Het competitiebestuur komt maandagochtend samen en bespreekt dan het incident, zowel spelregeltechnisch als veiligheidstechnisch. Het bestuur wil de daders opsporen en stevig bestraffen, met onder meer een landelijk stadionverbod. Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond, met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Robin Haase heeft de finale van het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati verloren. De 39-jarige Nederlander speelde samen met de Duitser Constantin Fransen tegen de Brazilianen Orlando Luz en Rafael Matos. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7. Het zou de 11e dubbelspeltitel van Haase zijn geweest en zijn eerste van dit jaar. Vorig jaar won hij nog 2 toernooien, met Fransen in Chengdu en met Botik van de Zandschulp in Montpellier. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, alleen aan de kust waait het matig uit het noorden. Vannacht blijft het droog, met hier en daar in het midden en zuiden wat mist. De temperatuur daalt naar 13 graden aan de kust tot plaatselijk 4 graden in het oosten. Morgen begint droog met in het zuiden zon, in het noorden meer bewolking. In de middag blijft het droog en zonnig, vooral in het zuiden. Het wordt ongeveer 22 graden bij een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat zegt Kaag in Zomergasten. Het is niet gebeurd omdat Nederland toen ook campagne voerde voor het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad. Kaag zegt dat Nederland niet altijd het beste land is om campagne te voeren. De functie ging uiteindelijk naar Antonio Guterres. In Bhutange is een 49-jarige man overleden nadat hij was neergestoken. De politie heeft kort daarna een 46-jarige man aangehouden. Het geweld speelde zich zondagavond af in een pand aan de Vlachtwedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een van de twee eigenaren van de bar die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde in het Zwitserse Crans-Montana is opgepakt voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde eerder deze maand in de woning van het echtpaar. In hun bar Le Constellation kwamen begin dit jaar 41 mensen om bij een brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het koppel staat terecht voor dood door nalatigheid. Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen. En minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen. In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front. Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer. Australië heeft voor het eerst vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Het gaat om een Australische zeebeer die dood is aangetroffen in Beachport, ongeveer 300 kilometer ten zuiden van Adelaide. Tests bevestigden de aanwezigheid van het H5-virus. In heel Australië zijn nu 297 besmettingen bij vogels vastgesteld, waarvan 182 in Zuid-Australië. De pluimveesector is tot nu toe gespaard gebleven. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
4: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
5: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
6: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws.
8: Liverpool is bij de start van de Premier League ontsnapt aan een nederlaag tegen Newcastle United. De ploeg van debuterende trainer Andoni Iraola kreeg in de slotseconde een strafschop die Dominique Szoboszlai benutte. 2-2. Anthony Elanga opende na 5 minuten de score voor Newcastle. Cody Gakpo maakte 10 minuten na rust gelijk. Joe Willock bracht Newcastle opnieuw op voorsprong, waarna Lewis Hall in de blessuretijd een overtreding beging in het strafschopgebied. Iraola is de opvolger van Arne Slot en had basisplaatsen voor de Oranje Internationals Jeremy Frimpong, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberg en Cody Gakpo. Atletico Madrid heeft het eerste puntenverlies geleden in La Liga. De ploeg van coach Diego Simeone kwam thuis niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. Marc Pubiel opende de score voor Atletico, waarna Villarreal 2 strafschoppen kreeg. Gerard Moreno en Jorge Mikautadze scoorden vanaf 11 meter. Robin Lenormand kreeg rood. Giuliano Simeone schoot de gelijkmaker binnen voor Atletico, dat nu 4 punten heeft uit 2 wedstrijden. Trainer Giovanni van Bronckhorst van Feyenoord heeft zijn excuses aangeboden aan de supporters van SC Cambuur voor de vuurwerkactie van meegereisde Feyenoord-fans. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond en liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Van Bronckhorst zegt dat dit niet kan en niet mag. Hij prijst Cambuur als een mooie en frisse club met een goede aanhang. Feyenoord won de wedstrijd met 2-5. Het competitiebestuur Betaald Voetbal gaat het protocol bij ongeregeldheden opnieuw bekijken na het vuurwerkincident zondag bij SC Cambuur tegen Feyenoord. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond, maar de wedstrijd werd uitgespeeld omdat geen speler of official werd geraakt. Dat voelt niet goed, zegt Jan Bluizen, manager competitiezaken Betaald Voetbal bij de KNVB. Het competitiebestuur komt maandagochtend samen en bespreekt dan het incident, zowel spelregeltechnisch als veiligheidstechnisch. Het bestuur wil de daders opsporen en stevig bestraffen, met onder meer een landelijk stadionverbod. Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond, met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Robin Haase heeft de finale van het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati verloren. De 39-jarige Nederlander speelde samen met de Duitser Constantin Fransen tegen de Brazilianen Orlando Luz en Rafael Matos. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7. Het zou de 11e dubbelspeltitel van Haase zijn geweest en zijn eerste van dit jaar. Vorig jaar won hij nog 2 toernooien, met Fransen in Chengdu en met Botik van de Zandschulp in Montpellier. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
9: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Weinig wind, aan de kust wat meer uit het noorden. Vannacht kan er aan de noordwestkust een lichte bui vallen, verder droog. In het midden en zuiden plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar 13 graden aan de kust. In het oosten kan het afkoelen tot 4 graden. Morgen is het in het zuiden zonnig, in het noorden meer bewolking, maar het blijft droog. Middagtemperatuur rond de 22 graden. De wind komt uit het oosten en is matig.
10: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
11: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
12: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat is niet gebeurd omdat Nederland toen met andere zaken bezig was, zoals een campagne voor het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad. Kaag zegt dat ze daar nooit om heeft getreurd omdat ze niet leeft voor functies. Ze werd later D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken en Financiën. Antonio Guterres kreeg destijds de leidende functie bij de VN. In Bourtange is een 49-jarige man overleden nadat hij was neergestoken. De politie heeft kort daarna een 46-jarige man aangehouden. Het geweld speelde zich zondagavond af in een pand aan de Vlachtwedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
13: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de zesde editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus. Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Emmanuel Macron heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontvangen in Parijs. De kroonprins is 2 dagen in Frankrijk en naar verwachting tekenden de twee leiders maandag een aantal overeenkomsten. De Franse regering benadrukt dat bin Salman zijn land niet vaak verlaat en dat zijn bezoek aan Frankrijk getuigt van de diepte van de Frans-Saoedische relatie. 3 journalistenvakbonden hebben zondag geprotesteerd tegen het bezoek, omdat de kroonprins wordt gezien als opdrachtgever voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. De vakbonden noemen zijn bezoek aan Frankrijk een provocatie tegen de persvrijheid. Een van de 2 eigenaren van de bar die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde in het Zwitserse Crans-Montana is opgepakt voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde eerder deze maand in de woning van het echtpaar. In hun bar Le Constellation kwamen begin dit jaar 41 mensen om bij een brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het koppel staat terecht voor dood door nalatigheid. Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen en minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen. In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat.
15: Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front. Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten. Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
18: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
19: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
20: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi 8,7 miljard euro. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van 25,3 miljard euro.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Het competitiebestuur betaald voetbal gaat het protocol bij ongeregeldheden opnieuw bekijken. Na het vuurwerkincident zondag bij SC Cambuur tegen Feyenoord. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond, maar de wedstrijd werd uitgespeeld omdat geen speler of official werd geraakt. Dat voelt niet goed, zegt Jan Bluizen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB. Het competitiebestuur komt maandagochtend samen en bespreekt dan het incident, zowel spelregeltechnisch als veiligheidstechnisch. Het bestuur wil de daders opsporen en stevig bestraffen, met onder meer een landelijk stadionverbod.
23: Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond, met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Robin Haase heeft de finale van het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati verloren. De 39-jarige Nederlander speelde samen met de Duitser Constantin Fransen tegen de Brazilianen Orlando Luz en Rafael Matos. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7. Het zou de 11e dubbelspeltitel van Haase zijn geweest en zijn eerste van dit jaar. Vorig jaar won hij nog 2 toernooien, met Fransen in Chengdu en met Botik van de Zandschulp in Montpellier. De Belgische hockeyers zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Ze speelden voor eigen publiek in Waver gelijk tegen Spanje, 1-1. Spanje schakelde België ook uit op de laatste Olympische Spelen en het vorige EK. Spanje en titelverdediger Duitsland plaatsten zich voor de halve finale. Nederland staat er goed voor met 6 punten uit 2 duels en kan zich maandag tegen Engeland definitief plaatsen voor de halve finale. Paris Saint-Germain is het nieuwe seizoen begonnen met een gelijkspel. De landskampioen en winnaar van de laatste 2 edities van de Champions League kwam bij Stade Rennes niet verder dan 2-2. Oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski bracht Rennes in de 9e minuut op voorsprong. Esteban Lepol maakte er 2-0 van. Ferran Torres, die deze zomer overkwam van FC Barcelona, maakte de aansluitingstreffer en kopte PSG op gelijke hoogte. Torres maakte eerder deze zomer het winnende doelpunt voor Spanje in de WK-finale tegen Argentinië. AC Milan heeft de uitwedstrijd tegen Torino gewonnen, 1-2. Alfacio Sisse en Adrien Rabiot scoorden voor de bezoekers. Shea Adams bepaalde in blessuretijd de eindstand namens Torino. Juventus won bij Frosinone door een doelpunt van centrale verdediger Bremer, 0-1. Teun Koopmeiners kwam als invaller in het veld voor Juventus.
24: Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
26: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
27: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, alleen aan de kust waait het matig uit het noorden. Vannacht is het droog, op een enkele lichte bui bij de noordwestkust na. In het midden en zuiden kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 13 graden aan de kust en een graad of 4 in het oosten. Morgen begint droog met in het zuiden zon. In het midden en noorden meer bewolking, maar ook daar blijft het droog.
0: Middagtemperatuur rond de 22 graden bij een matige oostenwind. 'S Avonds brede opklaringen.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat is niet gebeurd omdat Nederland toen met andere zaken bezig was, zoals een campagne voor het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad. Kaag zegt dat ze daar nooit om heeft getreurd omdat ze niet leeft voor functies. Ze werd later D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken en Financiën. Antonio Guterres kreeg destijds de leidende functie bij de VN.
5: In Bourtange is een 49-jarige man overleden nadat hij was neergestoken. De politie heeft kort daarna een 46-jarige man aangehouden. Het geweld speelde zich zondagavond af in een pand aan de Vlachtwedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
6: De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
7: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
8: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
28: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
31: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Emmanuel Macron heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontvangen in Parijs. De kroonprins is 2 dagen in Frankrijk en naar verwachting tekenden de twee leiders maandag een aantal overeenkomsten. De Franse regering benadrukt dat bin Salman zijn land niet vaak verlaat en dat zijn bezoek aan Frankrijk
3: getuigt van de diepte van de Frans-Saoedische relatie. 3 journalistenvakbonden hebben zondag geprotesteerd tegen het bezoek, omdat de kroonprins wordt gezien als opdrachtgever voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. De vakbonden noemen zijn bezoek aan Frankrijk een provocatie tegen de persvrijheid.
9: Een van de 2 eigenaren van de bar die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde in het Zwitserse Crans-Montana is opgepakt voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde eerder deze maand in de woning van het echtpaar. In hun bar Le Constellation kwamen begin dit jaar 41 mensen om bij een brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het koppel staat terecht voor dood door nalatigheid.
10: Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen. En minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen.
11: In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers.
12: President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front. Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
16: Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
17: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes.
0: Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van 530 miljoen euro aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van drie Nederlandse stichtingen die in totaal rond de 10 miljard euro eisen.

0: 50.000 banen willen schrappen. Volgens Bloemen zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
1: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
2: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws.
5: Het competitiebestuur betaald voetbal gaat het protocol bij ongeregeldheden opnieuw bekijken na het vuurwerkincident zondag bij SC Cambuur tegen Feyenoord. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond, maar de wedstrijd werd uitgespeeld omdat geen speler of official werd geraakt. Dat voelt niet goed, zegt Jan Bluizen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB. Het competitiebestuur komt maandagochtend samen en bespreekt dan het incident, zowel spelregeltechnisch als veiligheidstechnisch. Het bestuur wil de daders opsporen en stevig bestraffen, met onder meer een landelijk stadionverbod.
6: Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond, met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Robin Haase heeft de finale van het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati verloren. De 39-jarige Nederlander speelde samen met de Duitser Constantin Fransen tegen de Brazilianen Orlando Luz en Rafael Matos. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7. Het zou de 11e dubbelspeltitel van Haase zijn geweest en zijn eerste van dit jaar. Vorig jaar won hij nog 2 toernooien, met Fransen in Chengdu en met Botik van de Zandschulp in Montpellier. De Belgische hockeyers zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Ze speelden voor eigen publiek in Waver gelijk tegen Spanje, 1-1. Spanje schakelde België ook uit op de laatste Olympische Spelen en het vorige EK. Spanje en titelverdediger Duitsland plaatsten zich voor de halve finale. Nederland staat er goed voor met 6 punten uit 2 duels en kan zich maandag tegen Engeland definitief plaatsen voor de halve finale. Paris Saint-Germain is het nieuwe seizoen begonnen met een gelijkspel. De landskampioen en winnaar van de laatste 2 edities van de Champions League kwam bij Stade Rennes niet verder dan 2-2. Oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski bracht Rennes in de 9e minuut op voorsprong. Esteban Le Pol maakte er 2-0 van.
5: Ferran Torres, die deze zomer overkwam van FC Barcelona.

0: Barcelona maakte de aansluitingstreffer en kopte PSG op gelijke hoogte. Torres maakte eerder deze zomer het winnende doelpunt voor Spanje in de WK-finale tegen Argentinië. AC Milan heeft de uitwedstrijd tegen Torino gewonnen, 1-2. Alfacio Sisse en Adrien Rabiot scoorden voor de bezoekers. Shea Adams bepaalde in blessuretijd de eindstand namens Torino. Juventus won bij Frosinone door een doelpunt van centrale verdediger Bremer, 0-1. Teun Koopmeiners kwam als invaller in het veld voor Juventus.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, alleen aan de kust waait het matig uit het noorden. Vannacht is het droog, op een enkele lichte bui bij de noordwestkust na. In het midden en zuiden kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 13 graden aan de kust en een graad of 4 in het oosten. Morgen begint droog met in het zuiden zon. In het midden en noorden meer bewolking, maar ook daar blijft het droog. Middagtemperatuur rond de 22 graden bij een matige oostenwind. 'S Avonds brede opklaringen.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat is niet gebeurd omdat Nederland toen met andere zaken bezig was, zoals een campagne voor het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad. Kaag zegt dat ze daar nooit om heeft getreurd, omdat ze niet leeft voor functies. Ze werd later D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken en Financiën. Antonio Guterres kreeg destijds de leidende functie bij de VN. In Bhutange is een 49-jarige man overleden nadat hij was neergestoken. De politie heeft kort daarna een 46-jarige man aangehouden. Het geweld speelde zich zondagavond af in een pand aan de Vlachtwedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
8: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
9: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
10: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder.
7: Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Emmanuel Macron heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontvangen in Parijs. De kroonprins is 2 dagen in Frankrijk en naar verwachting tekenden de 2 leiders maandag een aantal overeenkomsten. De Franse regering benadrukt dat bin Salman zijn land niet vaak verlaat en dat zijn bezoek aan Frankrijk getuigt van de diepte van de Frans-Saoedische relatie. 3 journalistenvakbonden hebben zondag geprotesteerd tegen het bezoek, omdat de kroonprins wordt gezien als opdrachtgever voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. De vakbonden noemen zijn bezoek aan Frankrijk een provocatie tegen de persvrijheid. Een van de 2 eigenaren van de bar die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde in het Zwitserse Crans-Montana is opgepakt voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde eerder deze maand in de woning van het echtpaar. In hun bar Le Constellation kwamen begin dit jaar 41 mensen om bij een brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het koppel staat terecht voor dood door nalatigheid. Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen en minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen. In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front. Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
10: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
12: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
13: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
14: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Het competitiebestuur betaald voetbal gaat het protocol bij ongeregeldheden opnieuw bekijken na het vuurwerkincident zondag bij SC Cambuur tegen Feyenoord. 5 supporters van de thuisclub raakten gewond, maar de wedstrijd werd uitgespeeld omdat geen speler of official werd geraakt.
17: Dat voelt niet goed, zegt Jan Bluysen, manager competitiezaken betaald voetbal bij de KNVB. Het competitiebestuur komt maandagochtend samen en bespreekt dan het incident, zowel spelregeltechnisch als veiligheidstechnisch. Het bestuur wil de daders opsporen en stevig bestraffen, met onder meer een landelijk stadionverbod. Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond, met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Robin Haase heeft de finale van het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati verloren. De 39-jarige Nederlander speelde samen met de Duitser Constantin Fransen tegen de Brazilianen Orlando Luz en Rafael Matos. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7. Het zou de 11e dubbelspeltitel van Haase zijn geweest en zijn eerste van dit jaar. Vorig jaar won hij nog 2 toernooien, met Fransen in Chengdu en met Botik van de Zandschulp in Montpellier. De Belgische hockeyers zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Ze speelden voor eigen publiek in Waver gelijk tegen Spanje, 1-1. Spanje schakelde België ook uit op de laatste Olympische Spelen en het vorige EK. Spanje en titelverdediger Duitsland plaatsten zich voor de halve finale. Nederland staat er goed voor met 6 punten uit 2 duels en kan zich maandag tegen Engeland definitief plaatsen voor de halve finale. Paris Saint-Germain is het nieuwe seizoen begonnen met een gelijkspel. De landskampioen en winnaar van de laatste 2 edities van de Champions League kwam bij Stade Rennes niet verder dan 2-2. Oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski bracht Rennes in de 9e minuut op voorsprong. Esteban Lepol maakte er 2-0 van. Ferran Torres, die deze zomer overkwam van FC Barcelona, maakte de aansluitingstreffer en kopte PSG op gelijke hoogte. Torres maakte eerder deze zomer het winnende doelpunt voor Spanje in de WK-finale tegen Argentinië.
18: AC Milan heeft de uitwedstrijd tegen Torino gewonnen, 1-2. Alfacio Cisse en Adrien Rabiot scoorden voor de bezoekers. Shea Adams bepaalde in blessuretijd de eindstand namens Torino. Juventus won bij Frosinone door een doelpunt van centrale verdediger Bremer, 0-1. Teun Koopmeiners kwam als invaller in het veld voor Juventus.
19: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het overal op en blijft het droog. Er staat weinig wind, alleen aan de kust waait het matig uit het noorden. Vannacht blijft het droog, behalve aan de noordwestkust waar een lichte bui kan vallen. In het midden en zuiden kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 4 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen is het droog met in het zuiden zon en in het noorden wat meer bewolking. De temperatuur komt uit rond de 22 graden bij een matige wind uit het oosten. Morgenavond blijft het droog met brede opklaringen.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat is niet gebeurd omdat Nederland toen met andere zaken bezig was, zoals een campagne voor het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad. Kaag zegt dat ze daar nooit om heeft getreurd omdat ze niet leeft voor functies. Ze werd later D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken en Financiën. Antonio Guterres kreeg destijds de leidende functie bij de VN.
0: In Bourtange is een 49-jarige man overleden nadat hij was neergestoken. De politie heeft kort daarna een 46-jarige man aangehouden. Het geweld speelde zich zondagavond af in een pand aan de Vlachtwedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
7: De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
1: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
3: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
4: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Emmanuel Macron heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontvangen in Parijs. De kroonprins is 2 dagen in Frankrijk en naar verwachting tekenden de twee leiders maandag een aantal overeenkomsten. De Franse regering benadrukt dat bin Salman zijn land niet vaak verlaat en dat zijn bezoek aan Frankrijk getuigt van de diepte van de Frans-Saoedische relatie. 3 journalistenvakbonden hebben zondag geprotesteerd tegen het bezoek, omdat de kroonprins wordt gezien als opdrachtgever voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. De vakbonden noemen zijn bezoek aan Frankrijk een provocatie tegen de persvrijheid.
27: Een van de 2 eigenaren van de bar die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde in het Zwitserse Grand Montana is opgepakt voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde eerder deze maand in de woning van het echtpaar. In hun bar Le Constellation kwamen begin dit jaar 41 mensen om bij een brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het koppel staat terecht voor dood door nalatigheid.
28: Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen.
5: Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen. En minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen.
8: In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers.
9: President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front. Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
11: Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
12: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China en krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
10: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
9: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan.
28: De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
2: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
13: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws.
16: Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond, met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Robin Haase heeft de finale van het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati verloren. De 39-jarige Nederlander speelde samen met de Duitser Constantin Fransen tegen de Brazilianen Orlando Luz en Rafael Matos. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7. Het zou de 11e dubbelspeltitel van Haase zijn geweest en zijn eerste van dit jaar. Vorig jaar won hij nog 2 toernooien, met Fransen in Chengdu en met Botik van de Zandschulp in Montpellier. De Belgische hockeyers zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Ze speelden voor eigen publiek in Waver gelijk tegen Spanje, 1-1. Spanje schakelde België ook uit op de laatste Olympische Spelen en het vorige EK. Spanje en titelverdediger Duitsland plaatsten zich voor de halve finale. Nederland staat er goed voor met 6 punten uit 2 duels en kan zich maandag tegen Engeland definitief plaatsen voor de halve finale. AC Milan heeft de uitwedstrijd tegen Torino gewonnen, 1-2. Alfaggio Cisse en Adrien Rabiot scoorden voor de bezoekers. Shea Adams bepaalde in blessuretijd de eindstand namens Torino. Juventus won bij Frosinone door een doelpunt van centrale verdediger Bremer, 0-1. Teun Koopmeiners kwam als invaller in het veld voor Juventus. Paris Saint-Germain is het nieuwe seizoen begonnen met een gelijkspel. De landskampioen en winnaar van de laatste 2 edities van de Champions League kwam bij Stade Rennes niet verder dan 2-2. Oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski bracht Rennes in de 9e minuut op voorsprong. Esteban Le Pol maakte er 2-0 van. Ferran Torres, die deze zomer overkwam van FC Barcelona, maakte de aansluitingstreffer en kopte PSG op gelijke hoogte. Torres maakte eerder deze zomer het winnende doelpunt voor Spanje in de WK-finale tegen Argentinië. FC Barcelona is de jacht op een 3e landstitel op rij goed begonnen met een ruime zege op Elche. De ploeg won de uitwedstrijd met 0-5. Rafinha opende de score vanaf de strafschopstip en maakte later ook de 0-3. Karim Adeyemi, overgekomen van Borussia Dortmund, scoorde vlak voor rust.
15: Fermín López bepaalde met 2 doelpunten de eindstand. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het overal op en blijft het droog. Er staat weinig wind, alleen aan de kust waait het matig uit het noorden. Vannacht blijft het droog, behalve aan de noordwestkust waar een lichte bui kan vallen. In het midden en zuiden kan plaatselijk mist ontstaan. Het wordt tussen de 4 graden in het oosten en 13 graden aan de kust. Morgen is het droog met in het zuiden zon en in het noorden wat meer bewolking. De temperatuur komt uit rond de 22 graden bij een matige wind uit het oosten. Morgenavond blijft het droog met brede opklaringen.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat is niet gebeurd omdat Nederland toen met andere zaken bezig was, zoals een campagne voor het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad. Kaag zegt dat ze daar nooit om heeft getreurd omdat ze niet leeft voor functies. Ze werd later D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken en Financiën. Antonio Guterres kreeg destijds de leidende functie bij de VN. In Bhutan is een 49-jarige man overleden nadat hij was neergestoken. De politie heeft kort daarna een 46-jarige man aangehouden. Het geweld speelde zich zondagavond af in een pand aan de Vlachtwedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
20: De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
21: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
22: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
23: De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetsjover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Franse president Emmanuel Macron heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontvangen in Parijs. De kroonprins is 2 dagen in Frankrijk en naar verwachting tekenden de 2 leiders maandag een aantal overeenkomsten. De Franse regering benadrukt dat bin Salman zijn land niet vaak verlaat en dat zijn bezoek aan Frankrijk getuigt van de diepte van de Frans-Saoedische relatie. 3 journalistenvakbonden hebben zondag geprotesteerd tegen het bezoek, omdat de kroonprins wordt gezien als opdrachtgever voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. De vakbonden noemen zijn bezoek aan Frankrijk een provocatie tegen de persvrijheid.
5: Een van de 2 eigenaren van de bar die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde in het Zwitserse Crans-Montana is opgepakt voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde eerder deze maand in de woning van het echtpaar. In hun bar Le Constellation kwamen begin dit jaar 41 mensen om bij een brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het koppel staat terecht voor dood door nalatigheid.
7: Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen en minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen.
8: In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers.
24: President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front.
26: Griekenland heeft een Patriot luchtverdedigingssysteem verplaatst naar de militaire basis bij Souda op Kreta. Die basis wordt ook regelmatig gebruikt door de Verenigde Staten. De Financial Times schreef afgelopen week dat Iran zou overwegen om dat soort doelen in Zuidoost-Europa aan te vallen. Het Patriot-systeem stond eerder op het eiland Karpathos. Griekenland overweegt ook om buurland Bulgarije te helpen met de luchtafweer.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
27: Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
2: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
9: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
10: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws.
13: Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Robin Haase heeft de finale van het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati verloren. De 39-jarige Nederlander speelde samen met de Duitser Constantin Fransen tegen de Brazilianen Orlando Luz en Rafael Matos. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7. Het zou de 11e dubbelspeltitel van Hazen zijn geweest en zijn eerste van dit jaar. Vorig jaar won hij nog 2 toernooien, met Fransen in Chengdu en met Botik van de Zandschulp in Montpellier. De Belgische hockeyers zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Ze speelden voor eigen publiek in Waver gelijk tegen Spanje, 1-1. Spanje schakelde België ook uit op de laatste Olympische Spelen en het vorige EK. Spanje en titelverdediger Duitsland plaatsten zich voor de halve finale. Nederland staat er goed voor met 6 punten uit 2 duels en kan zich maandag tegen Engeland definitief plaatsen voor de halve finale. AC Milan heeft de uitwedstrijd tegen Torino gewonnen, 1-2. Alfacio Sisse en Adrien Rabiot scoorden voor de bezoekers. Shea Adams bepaalde in blessuretijd de eindstand namens Torino. Juventus won bij Frosinone door een doelpunt van centrale verdediger Bremer, 0-1. Teun Koopmeiners kwam als invaller in het veld voor Juventus. Paris Saint-Germain is het nieuwe seizoen begonnen met een gelijkspel. De landskampioen en winnaar van de laatste 2 edities van de Champions League kwam bij Stade Rennes niet verder dan 2-2. Oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski bracht Rennes in de 9e minuut op voorsprong. Esteban Lepol maakte er 2-0 van. Ferran Torres, die deze zomer overkwam van FC Barcelona, maakte de aansluitingstreffer en kopte PSG op gelijke hoogte. Torres maakte eerder deze zomer het winnende doelpunt voor Spanje in de WK-finale tegen Argentinië. FC Barcelona is de jacht op een 3e landstitel op rij goed begonnen met een ruime zege op Elche. De ploeg won de uitwedstrijd met 0-5. Rafinha opende de score vanaf de strafschopstip en maakte later ook de 0-3. Karim Adeyemi, overgekomen van Borussia Dortmund, scoorde vlak voor rust. Fermín López bepaalde met 2 doelpunten de eindstand. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Aan de kust staat een matige noordenwind, landinwaarts weinig wind. Vannacht in het noordwesten kans op een lichte bui, verder droog. In het midden en zuiden kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 13 graden aan de kust tot lokaal 4 graden in het oosten. Morgen begint droog, in het zuiden zonnig, in het midden en noorden meer bewolking. Middagtemperatuur rond de 22 graden bij een matige oostenwind.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws.
18: De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat is niet gebeurd omdat Nederland toen met andere zaken bezig was, zoals een campagne voor het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad. Kaag zegt dat ze daar nooit om heeft getreurd omdat ze niet leeft voor functies. Ze werd later D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken en Financiën. Antonio Guterres kreeg destijds de leidende functie bij de VN.
25: In Bourtange is een 49-jarige man overleden nadat hij was neergestoken. De politie heeft kort daarna een 46-jarige man aangehouden. Het geweld speelde zich zondagavond af in een pand aan de Vlachtwedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
28: De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn.
27: Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
4: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan.

0: eerste ronde uitlag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Syrië en Israël hebben zondag in Jordanië gesprekken gevoerd om de spanningen te verminderen na recente Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. Het Syrische staatspersbureau Sana meldt dat de besprekingen op hoog niveau plaatsvonden, onder bemiddeling van de Verenigde Staten. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, zei eerder zondag te hopen op een diplomatieke oplossing, nadat Damascus het contact met Jeruzalem had verbroken na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Tijdens het overleg maakte Syrië ook duidelijk niet betrokken te willen worden bij de spanningen tussen Israël en Turkije. De Franse president Emmanuel Macron heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontvangen in Parijs. De kroonprins is 2 dagen in Frankrijk en naar verwachting tekenden de twee leiders maandag een aantal overeenkomsten. De Franse regering benadrukt dat bin Salman zijn land niet vaak verlaat en dat zijn bezoek aan Frankrijk getuigt van de diepte van de Frans-Saoedische relatie. 3 journalistenvakbonden hebben zondag geprotesteerd tegen het bezoek, omdat de kroonprins wordt gezien als opdrachtgever voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. De vakbonden noemen zijn bezoek aan Frankrijk een provocatie tegen de persvrijheid. Een van de 2 eigenaren van de bar die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde in het Zwitserse Crans-Montana is opgepakt voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde eerder deze maand in de woning van het echtpaar. In hun bar Le Constellation kwamen begin dit jaar 41 mensen om bij een brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het koppel staat terecht voor dood door nalatigheid. Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen en minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen. In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers. President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïense man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid.

0: betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
2: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie. President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen. Zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd. De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond, met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Robin Haas heeft de finale van het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati verloren. De 39-jarige Nederlander speelde samen met de Duitser Constantin Fransen tegen de Brazilianen Orlando Luz en Rafael Matos. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7. Het zou de 11e dubbelspeltitel van Hazen zijn geweest en zijn eerste van dit jaar. Vorig jaar won hij nog 2 toernooien, met Fransen in Chengdu en met Botik van de Zandschulp in Montpellier. De Belgische hockeyers zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Ze speelden voor eigen publiek in Waver gelijk tegen Spanje, 1-1. Spanje schakelde België ook uit op de laatste Olympische Spelen en het vorige EK. Spanje en titelverdediger Duitsland plaatsten zich voor de halve finale. Nederland staat er goed voor met 6 punten uit 2 duels en kan zich maandag tegen Engeland definitief plaatsen voor de halve finale. AC Milan heeft de uitwedstrijd tegen Torino gewonnen, 1-2. Alfacio Sisse en Adrien Rabiot scoorden voor de bezoekers. Shea Adams bepaalde in blessuretijd de eindstand namens Torino. Juventus won bij Frosinone door een doelpunt van centrale verdediger Bremer, 0-1. Teun Koopmeiners kwam als invaller in het veld voor Juventus. Paris Saint-Germain is het nieuwe seizoen begonnen met een gelijkspel. De landskampioen en winnaar van de laatste 2 edities van de Champions League kwam bij Stade Rennes niet verder dan 2-2. Oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski bracht Rennes in de 9e minuut op voorsprong. Esteban Le Pol maakte er 2-0 van. Ferran Torres, die deze zomer overkwam van FC Barcelona, maakte de aansluitingstreffer en kopte PSG op gelijke hoogte. Torres maakte eerder deze zomer het winnende doelpunt voor Spanje in de WK-finale tegen Argentinië. FC Barcelona is de jacht op een 3e landstitel op rij goed begonnen met een ruime zege op Elche. De ploeg won de uitwedstrijd met 0-5. Rafinha opende de score vanaf de strafschopstip en maakte later ook de 0-3. Karim Adeyemi, overgekomen van Borussia Dortmund, scoorde vlak voor rust. Fermín López bepaalde met 2 doelpunten de eindstand. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond wordt het vrijwel overal droog en klaart het geleidelijk op. Aan de kust staat een matige noordenwind, landinwaarts weinig wind. Vannacht in het noordwesten kans op een lichte bui, verder droog. In het midden en zuiden kan plaatselijk mist ontstaan. Het koelt af naar 13 graden aan de kust tot lokaal 4 graden in het oosten. Morgen begint droog, in het zuiden zonnig, in het midden en noorden meer bewolking. Middagtemperatuur rond de 22 graden bij een matige oostenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat is niet gebeurd omdat Nederland toen met andere zaken bezig was, zoals een campagne voor het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad. Kaag zegt dat ze daar nooit om heeft getreurd omdat ze niet leeft voor functies. Ze werd later D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken en Financiën. Antonio Guterres kreeg destijds de leidende functie bij de VN. In Bourtange is een 49-jarige man overleden nadat hij was neergestoken. De politie heeft kort daarna een 46-jarige man aangehouden. Het geweld speelde zich zondagavond af in een pand aan de Vlachtwedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee. De gesprekken over de rijksbegroting tussen het kabinet en oppositiepartijen gaan de komende dagen verder. Maandag spreekt Pro met premier Jette, de vicepremiers en minister van Financiën Heijnen. Ook JA21, SGP, BBB en ChristenUnie voeren maandag gesprekken met Heijnen, terwijl Volt bij Jette en de vicepremiers langsgaat. Dinsdag worden de eerste gesprekken verwacht tussen de kabinetstop en groep Markoetshover en BBB. Het kabinet wil de begrotingsstukken komende vrijdag in de ministerraad bespreken. Maar Heijnen houdt de deur open voor uitstel tot maandag 31 augustus. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Syrië en Israël hebben zondag in Jordanië gesprekken gevoerd om de spanningen te verminderen na recente Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. Het Syrische staatspersbureau Sana meldt dat de besprekingen op hoog niveau plaatsvonden, onder bemiddeling van de Verenigde Staten. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaibani, zei eerder zondag te hopen op een diplomatieke oplossing, nadat Damascus het contact met Jeruzalem had verbroken na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Tijdens het overleg maakte Syrië ook duidelijk niet betrokken te willen worden bij de spanningen tussen Israël en Turkije. De Franse president Emmanuel Macron heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontvangen in Parijs. De kroonprins is 2 dagen in Frankrijk en naar verwachting tekenden de twee leiders maandag een aantal overeenkomsten. De Franse regering benadrukt dat bin Salman zijn land niet vaak verlaat en dat zijn bezoek aan Frankrijk getuigt van de diepte van de Frans-Saoedische relatie. 3 journalistenvakbonden hebben zondag geprotesteerd tegen het bezoek, omdat de kroonprins wordt gezien als opdrachtgever voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018.
0: De vakbonden noemen zijn bezoek aan Frankrijk een provocatie tegen de persvrijheid.
5: Een van de twee eigenaren van de bar die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde in het Zwitserse Crans-Montana is opgepakt voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde eerder deze maand in de woning van het echtpaar. In hun bar Le Constellation kwamen begin dit jaar 41 mensen om bij een brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het koppel staat terecht voor dood door nalatigheid. Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen. En minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen. In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers.
6: President Zelensky van Oekraïne zegt opnieuw dat zijn land niet achter de aanval op de Nord Stream-pijpleidingen in 2022 zat. Vorige maand stelde de Duitse openbaar aanklager nog dat de Oekraïnse staat opdracht gaf tot de sabotage van de gasleidingen. Woensdag werd een Oekraïnse man gearresteerd in Kroatië, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de explosies. Hij zou hebben samengewerkt met een andere Oekraïner die eerder werd aangehouden in Italië en overgeleverd aan Duitsland. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Johan Wadepul, bezocht zondag de Oekraïnse stad Kharkiv, op zo'n 30 kilometer van het front.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
8: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën.
5: Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Bloemen zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
2: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
5: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica. De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond, met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Robin Haase heeft de finale van het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati verloren. De 39-jarige Nederlander speelde samen met de Duitser Constantin Fransen tegen de Brazilianen Orlando Luz en Rafael Matos. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7. Het zou de 11e dubbelspeltitel van Haase zijn geweest en zijn eerste van dit jaar. Vorig jaar won hij nog 2 toernooien, met Fransen in Chengdu en met Botik van de Zandschulp in Montpellier. De Belgische hockeyers zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Ze speelden voor eigen publiek in Waver gelijk tegen Spanje, 1-1. Spanje schakelde België ook uit op de laatste Olympische Spelen en het vorige EK. Spanje en titelverdediger Duitsland plaatsten zich voor de halve finale. Nederland staat er goed voor met 6 punten uit 2 duels en kan zich maandag tegen Engeland definitief plaatsen voor de halve finale. AC Milan heeft de uitwedstrijd tegen Torino gewonnen, 1-2. Alfaggio Cisse en Adrien Rabiot scoorden voor de bezoekers. Shea Adams bepaalde in blessuretijd de eindstand namens Torino. Juventus won bij Frosinone door een doelpunt van centrale verdediger Bremer, 0-1. Teun Koopmeiners kwam als invaller in het veld voor Juventus. Paris Saint-Germain is het nieuwe seizoen begonnen met een gelijkspel. De landskampioen en winnaar van de laatste 2 edities van de Champions League kwam bij Stade Rennes niet verder dan 2-2. Oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski bracht Rennes in de 9e minuut op voorsprong. Esteban Lepol maakte er 2-0 van. Ferran Torres, die deze zomer overkwam van FC Barcelona, maakte de aansluitingstreffer en kopte PSG op gelijke hoogte.
9: Torres maakte eerder deze zomer het winnende doelpunt voor Spanje in de WK-finale tegen Argentinië. FC Barcelona is de jacht op een derde landstitel op rij goed begonnen met een ruime zege op Elche. De ploeg won de uitwedstrijd met 0-5. Rafinha opende de score vanaf de strafschopstip en maakte later ook de 0-3. Karim Adeyemi, overgekomen van Borussia Dortmund, scoorde vlak voor rust. Fermín López bepaalde met 2 doelpunten de eindstand. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het rustig met hier en daar een mistbank, vooral in het midden en zuiden. Aan de noordwestkust kan nog een lichte bui vallen. Het wordt 13 graden aan de kust en plaatselijk 4 graden in het oosten. Morgenochtend is het in het zuiden zonnig, in het midden en noorden wisselen zon en bewolking elkaar af. Vanmiddag blijft het droog met in het zuiden vooral zon en in het noorden iets meer wolken. De temperatuur stijgt naar zo'n 22 graden met een matige oostenwind. Vanavond wordt het helder met brede opklaringen. Dinsdag wordt het warmer, tussen de 23 en 26 graden. In het noorden veel zon, maar in het zuiden neemt de bewolking toe met kans op wat regen.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal woningen dat uit bestaande bouw wordt gehaald daalt flink, schrijft het Financiële Dagblad. Uit een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat er in 2021 nog tussen de 15.000 en 16.000 woningen uit bestaande bouw kwamen. Maar in 2024 was dat minder dan 12.000. Voor 2025 wordt naar schatting nog maar 10.000 woningen verwacht. De overheid rekende juist op 15.000 woningen per jaar uit bijvoorbeeld verbouwde kantoren om de woningnood op te lossen. Het oplossen van de woningnood moet daarom vooral komen van nieuwbouw, concluderen de onderzoekers.
15: De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat is niet gebeurd omdat Nederland toen met andere zaken bezig was, zoals een campagne voor het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad. Kaag zegt dat ze daar nooit om heeft getreurd, omdat ze niet leeft voor functies. Ze werd later D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken en Financiën. Antonio Guterres kreeg destijds de leidende functie bij de VN.
16: In Bourtange is een 49-jarige man overleden nadat hij was neergestoken. De politie heeft kort daarna een 46-jarige man aangehouden. Het geweld speelde zich zondagavond af in een pand aan de Vlachtwedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
17: De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
18: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar,
5: de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
19: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de zesde editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. 12 lichamen zijn geborgen van een migrantenboot die zonk voor de kust van Tunesië. 1 persoon kon worden gered. Naar 2 andere opvarenden wordt nog gezocht. In de Tunesische stad Ben Gardane, waar het grootste deel van de migranten vandaan kwam, gingen zaterdag mensen de straat op. Ze protesteerden tegen de leefomstandigheden in het gebied en riepen op tot uitbreiding van de zoektocht. De Centrale Middellandse Zee is volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de dodelijkste migratieroute ter wereld. Syrië en Israël hebben zondag in Jordanië gesprekken gevoerd om de spanningen te verminderen na recente Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. Het Syrische staatspersbureau Sana meldt dat de besprekingen op hoog niveau plaatsvonden, onder bemiddeling van de Verenigde Staten. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, zei eerder zondag te hopen op een diplomatieke oplossing, nadat Damascus het contact met Jeruzalem had verbroken na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Tijdens het overleg maakte Syrië ook duidelijk niet betrokken te willen worden bij de spanningen tussen Israël en Turkije.
23: De Franse president Emmanuel Macron heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontvangen in Parijs. De kroonprins is 2 dagen in Frankrijk en naar verwachting tekenden de 2 leiders maandag een aantal overeenkomsten. De Franse regering benadrukt dat bin Salman zijn land niet vaak verlaat en dat zijn bezoek aan Frankrijk getuigt van de diepte van de Frans-Saoedische relatie. 3 journalistenvakbonden hebben zondag geprotesteerd tegen het bezoek, omdat de kroonprins wordt gezien als opdrachtgever voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. De vakbonden noemen zijn bezoek aan Frankrijk een provocatie tegen de persvrijheid.
24: Een van de 2 eigenaren van de bar die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde in het Zwitserse Crans-Montana is opgepakt voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde eerder deze maand in de woning van het echtpaar. In hun bar Le Constellation kwamen begin dit jaar 41 mensen om bij een brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het koppel staat terecht voor dood door nalatigheid.
5: Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen en minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen.
19: In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk. TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen. Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
7: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende jaren doorslaggevend voor welke autofabrikanten overleven, te midden van felle concurrentie.
8: President Trump heeft in juni meer dan 1000 transacties met aandelen en andere beleggingen gedaan. De transacties hadden samen een waarde van maximaal $263 miljoen, zo'n €224 miljoen. De handel kan vragen oproepen over mogelijke belangenverstrengeling, omdat Trump als president beleid voert dat invloed kan hebben op bedrijven waarin hij belegt. Zo kocht hij aandelen in cryptobeurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
25: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
26: De directie van Banca Generali bestudeert het ongevraagde overnamebod van Banca Monte dei Paschi di Siena. De bank benadrukt dat het bod niet op verzoek is uitgebracht en ook niet vooraf is afgestemd. Banca Generali geeft binnen de wettelijke termijn zijn oordeel over het bod. Monte dei Paschi wil naast Banca Generali ook Banco BPM overnemen, om te voorkomen dat de bank zelf wordt overgenomen door Intesa San Paolo. Voor Banca Generali biedt Monte Paschi €8,7 miljard. Het bod op Banco BPM heeft een waarde van €25,3 miljard.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. Vijf fans van Cambuur raakten gewond met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Robin Haase heeft de finale van het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati verloren. De 39-jarige Nederlander speelde samen met de Duitser Constantin Fransen tegen de Brazilianen Orlando Luz en Rafael Matos. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7. Het zou de 11e dubbelspeltitel van Haase zijn geweest en zijn eerste van dit jaar. Vorig jaar won hij nog twee toernooien, met Fransen in Chengdu en met Botik van de Zandschulp in Montpellier. De Belgische hockeyers zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Ze speelden voor eigen publiek in Waver gelijk tegen Spanje, 1-1. Spanje schakelde België ook uit op de laatste Olympische Spelen en het vorige EK. Spanje en titelverdediger Duitsland plaatsten zich voor de halve finale. Nederland staat er goed voor met 6 punten uit 2 duels en kan zich maandag tegen Engeland definitief plaatsen voor de halve finale. AC Milan heeft de uitwedstrijd tegen Torino gewonnen, 1-2. Alfacio Sisse en Adrien Rabiot scoorden voor de bezoekers. Shea Adams bepaalde in blessuretijd de eindstand namens Torino. Juventus won bij Frosinone door een doelpunt van centrale verdediger Bremer, 0-1. Teun Koopmeiners kwam als invaller in het veld voor Juventus. Paris Saint-Germain is het nieuwe seizoen begonnen met een gelijkspel. De landskampioen en winnaar van de laatste 2 edities van de Champions League kwam bij Stade Rennes niet verder dan 2-2. Oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski bracht Rennes in de 9e minuut op voorsprong. Esteban Le Pol maakte er 2-0 van. Ferran Torres, die deze zomer overkwam van FC Barcelona, maakte de aansluitingstreffer en kopte PSG op gelijke hoogte. Torres maakte eerder deze zomer het winnende doelpunt voor Spanje in de WK-finale tegen Argentinië. FC Barcelona is de jacht op een 3e landstitel op rij goed begonnen met een ruime zege op Elche. De ploeg won de uitwedstrijd met 0-5. Rafinha opende de score vanaf de strafschopstip en maakte later ook de 0-3. Karim Adeyemi, overgekomen van Borussia Dortmund, scoorde vlak voor rust. Fermín López bepaalde met 2 doelpunten de eindstand. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, behalve aan de noordwestkust waar misschien een licht buitje valt. In het midden en zuiden kan het hier en daar mistig worden. De temperatuur daalt naar 13 graden aan de kust en plaatselijk 4 graden in het oosten. De wind is zwak. Morgenochtend droog weer met in het zuiden zon. In het midden en noorden wat meer bewolking. Overdag blijft het droog, met vooral in het zuiden veel zon. De middagtemperatuur komt uit rond 22 graden bij een matige oostenwind. 'S Avonds breekt de zon breed door. Dinsdag wordt het warmer met veel zon, vooral in het midden en noorden. In het zuiden komt later wat bewolking met kans op regen. Het wordt tussen de 23 en 26 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal woningen dat uit bestaande bouw wordt gehaald daalt flink, schrijft het Financiële Dagblad. Uit een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat er in 2021 nog tussen de 15.000 en 16.000 woningen uit bestaande bouw kwamen. Maar in 2024 was dat minder dan 12.000. Voor 2025 wordt naar schatting nog maar 10.000 woningen verwacht. De overheid rekende juist op 15.000 woningen per jaar uit bijvoorbeeld verbouwde kantoren om de woningnood op te lossen.
25: Het oplossen van de woningnood moet daarom vooral komen van nieuwbouw, concluderen de onderzoekers.
11: De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat is niet gebeurd omdat Nederland toen met andere zaken bezig was, zoals een campagne voor het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad. Kaag zegt dat ze daar nooit om heeft getreurd omdat ze niet leeft voor functies. Ze werd later D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken en Financiën. Antonio Guterres kreeg destijds de leidende functie bij de VN.
12: In Bourtange is een 49-jarige man overleden nadat hij was neergestoken. De politie heeft kort daarna een 46-jarige man aangehouden. Het geweld speelde zich zondagavond af in een pand aan de Vlachtwedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt.
13: De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht.
14: Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is.
15: Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. 12 lichamen zijn geborgen van een migrantenboot die zonk voor de kust van Tunesië. 1 persoon kon worden gered. Naar 2 andere opvarenden wordt nog gezocht. In de Tunesische stad Ben Gardane, waar het grootste deel van de migranten vandaan kwam, gingen zaterdag mensen de straat op. Ze protesteerden tegen de leefomstandigheden in het gebied en riepen op tot uitbreiding van de zoektocht. De Centrale Middellandse Zee is volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de dodelijkste migratieroute ter wereld.
20: Syrië en Israël hebben zondag in Jordanië gesprekken gevoerd om de spanningen te verminderen na recente Israëlische aanvallen op Syrisch grondgebied. Het Syrische staatspersbureau Sana meldt dat de besprekingen op hoog niveau plaatsvonden, onder bemiddeling van de Verenigde Staten. De Syrische minister van Buitenlandse Zaken, Assad al-Shaybani, zei eerder zondag te hopen op een diplomatieke oplossing, nadat Damascus het contact met Jeruzalem had verbroken na een Israëlische luchtaanval op een Syrische luchtmachtbasis. Tijdens het overleg maakte Syrië ook duidelijk niet betrokken te willen worden bij de spanningen tussen Israël en Turkije.
29: De Franse president Emmanuel Macron heeft de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontvangen in Parijs.
0: De kroonprins is 2 dagen in Frankrijk en naar verwachting tekenden de 2 leiders maandag een aantal overeenkomsten. De Franse regering benadrukt dat Bin Salman zijn land niet vaak verlaat en dat zijn bezoek aan Frankrijk getuigt van de diepte van de Frans-Saoedische relatie. 3 journalistenvakbonden hebben zondag geprotesteerd tegen het bezoek, omdat de kroonprins wordt gezien als opdrachtgever voor de moord op journalist Jamal Khashoggi in 2018. De vakbonden noemen zijn bezoek aan Frankrijk een provocatie tegen de persvrijheid.
4: Een van de 2 eigenaren van de bar die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde in het Zwitserse Crans-Montana is opgepakt voor huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, die mede-eigenaar is van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat zij naar het ziekenhuis moest. Het incident gebeurde eerder deze maand in de woning van het echtpaar. In hun bar Le Constellation kwamen begin dit jaar 41 mensen om bij een brand. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Het koppel staat terecht voor dood door nalatigheid.
5: Israël dreigt de aanvallen op Gaza te intensiveren als er nog meer drones, ballonnen en vliegers uit het Palestijnse gebied opstijgen. Vrijdag en zaterdag werden in Israël 4 vliegers gevonden die vermoedelijk uit Gaza komen. Het leger vond dit keer geen explosieven of verdachte materialen. Premier Netanyahu waarschuwt voor zwaardere aanvallen. En minister van Defensie Israël Katz dreigt gebieden in Gaza te ontruimen waar objecten de lucht in worden gestuurd. Sinds 2018 werden vliegers en ballonnen meerdere keren gebruikt om brandbaar materiaal naar Israël te sturen.
6: In Guinea zijn 30 mensen omgekomen nadat een vuilnisbelt in de hoofdstad Conakry instortte. 6 anderen raakten zwaar gewond. De vuilnisbelt stortte in na dagen van zware regenval. De regering had mensen opgedragen te evacueren vanwege het instortingsgevaar. Hulpdiensten zoeken nog naar mogelijke slachtoffers.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. Het beleid van het kabinet om het woningtekort aan te pakken door bestaande gebouwen om te bouwen tot woningen werkt niet, concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Het kabinet mikt op onder meer 15.000 extra woningen per jaar uit verbouwingen zoals optoppen. Maar de praktijk laat het tegenovergestelde zien. Het aantal woningen uit transformatie daalt juist al jaren, omdat de meest geschikte panden op goede locaties al zijn benut. Wat overblijft, ligt vaak op ongeschikte plekken of kent hoge verbouwkosten. Het instituut stelt dat het oplossen van de woningnood moet komen van de bouw van nieuwe woningen.
22: Ondernemersorganisaties in de Verenigde Staten en Canada roepen hun regeringen op om de handelsgesprekken te hervatten. De onderhandelingen over een handelsdeal liepen dit weekend stuk, waarna hoge Amerikaanse importheffingen op Canadese goederen in werking traden en Canada tegenheffingen aankondigde. De Amerikaanse Business Roundtable waarschuwt dat de importheffingen en represailles bedrijven en gezinnen met hogere kosten opzadelen en toeleveringsketens verstoren. Een Canadese ondernemersorganisatie vraagt om steun aan getroffen bedrijven en pleit voor voortzetting van de onderhandelingen. De handel tussen beide landen was vorig jaar goed voor zo'n $900 miljard, maar staat sinds het aantreden van president Donald Trump zwaar onder druk.
23: TikTok Information Technologies UK Limited, het Europese onderdeel van TikTok, heeft vorig jaar voor het eerst winst gemaakt. De omzet steeg met ongeveer 46% tot $9,2 miljard. En het bedrijf boekte een winst voor aftrek van belastingen en rentes van bijna $452 miljoen. Tegelijkertijd heeft TikTok meer dan $1 miljard gereserveerd voor juridische zaken en boetes. Het bedrijf vecht onder meer een Ierse boete van €530 miljoen aan, wegens het delen van persoonsgegevens van Europese gebruikers met medewerkers in China. En krijgt te maken met claims van 3 Nederlandse stichtingen die in totaal rond de €10 miljard eisen.
1: Ook onderzoekt de Europese Commissie mogelijk overtredingen van Europese regelgeving voor digitale diensten.
2: Volkswagen-topman Oliver Blume waarschuwt dat het bedrijf de komende tijd ingrijpende kostenbesparingen doorvoert. Hij noemt het het grootste transformatieplan ooit voor het concern. Volkswagen kampt met een gedaalde winst, terwijl er meer geld nodig is voor investeringen in nieuwe technologieën. Binnen het concern wordt gevreesd voor het voortbestaan van 4 fabrieken en zou het bedrijf nog eens 50.000 banen willen schrappen. Volgens Blume zijn de komende

0: beurs Coinbase, terwijl zijn regering de regels voor de cryptosector versoepelde. Het Witte Huis ontkent belangenverstrengeling en zegt dat Trumps beleggingen onafhankelijk worden beheerd.
1: De Amerikaanse importheffingen voor Canada worden beantwoord met Canadese heffingen op onder meer staal- en zuivelproducten uit de Verenigde Staten. Dat zegt de Canadese premier Mark Carney. Vrijdagavond klapten de onderhandelingen tussen de twee buurlanden, waardoor de VS vanaf zaterdag een invoerbelasting van 50% hanteren voor vele Canadese producten. Volgens Carney hebben de Amerikanen een handelsoorlog ontketend. De Canadese tegenheffingen gaan op 8 september in en raken ook landbouwproducten en elektronica.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws.
4: Feyenoord-directeur Robert Eenhoorn noemt de vuurwerkactie van supporters van zijn club in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur waardeloos. 5 fans van Cambuur raakten gewond, met brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Eenhoorn zegt dat hij het vooral verschrikkelijk vindt voor de gewonde supporters en dat hij de aanleiding niet snapt. Feyenoord gaat camerabeelden opvragen om de daders te achterhalen die een stadionverbod kunnen krijgen. De directeur zegt dat hij niet echt blij kan zijn met de overwinning van zijn ploeg, omdat de frustratie over het incident te veel overheerst. Robin Haase heeft de finale van het dubbelspel op het Masters-toernooi in Cincinnati verloren. De 39-jarige Nederlander speelde samen met de Duitser Constantin Fransen tegen de Brazilianen Orlando Luz en Rafael Matos. Het werd 6-4, 3-6 en 10-7. Het zou de 11e dubbelspeltitel van Haase zijn geweest en zijn eerste van dit jaar. Vorig jaar won hij nog 2 toernooien, met Fransen in Chengdu en met Botik van de Zandschulp in Montpellier. De Belgische hockeyers zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Ze speelden voor eigen publiek in Waver gelijk tegen Spanje, 1-1. Spanje schakelde België ook uit op de laatste Olympische Spelen en het vorige EK. Spanje en titelverdediger Duitsland plaatsten zich voor de halve finale. Nederland staat er goed voor met 6 punten uit 2 duels en kan zich maandag tegen Engeland definitief plaatsen voor de halve finale. AC Milan heeft de uitwedstrijd tegen Torino gewonnen, 1-2. Alfaggio Cisse en Adrien Rabiot scoorden voor de bezoekers. Shea Adams bepaalde in blessuretijd de eindstand namens Torino. Juventus won bij Frosinone door een doelpunt van centrale verdediger Bremer, 0-1. Teun Koopmeiners kwam als invaller in het veld voor Juventus. Paris Saint-Germain is het nieuwe seizoen begonnen met een gelijkspel. De landskampioen en winnaar van de laatste 2 edities van de Champions League kwam bij Stade Rennes niet verder dan 2-2. Oud-Feyenoorder Sebastian Szymanski bracht Rennes in de 9e minuut op voorsprong. Esteban Le Pol maakte er 2-0 van. Ferran Torres, die deze zomer overkwam van FC Barcelona, maakte de aansluitingstreffer en kopte PSG op gelijke hoogte. Torres maakte eerder deze zomer het winnende doelpunt voor Spanje in de WK-finale tegen Argentinië. FC Barcelona is de jacht op een 3e landstitel op rij goed begonnen met een ruime zege op Elche. De ploeg won de uitwedstrijd met 0-5. Rafinha opende de score vanaf de strafschopstip en maakte later ook de 0-3. Karim Adeyemi, overgekomen van Borussia Dortmund, scoorde vlak voor rust. Fermín López bepaalde met 2 doelpunten de eindstand. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog, behalve aan de noordwestkust waar misschien een licht buitje valt. In het midden en zuiden kan het hier en daar mistig worden. De temperatuur daalt naar 13 graden aan de kust en plaatselijk 4 graden in het oosten. De wind is zwak. Morgenochtend droog weer met in het zuiden zon. In het midden en noorden wat meer bewolking. Overdag blijft het droog, met vooral in het zuiden veel zon. De middagtemperatuur komt uit rond 22 graden bij een matige oostenwind. 's Avonds breekt de zon breed door. Dinsdag wordt het

0: warmer met veel zon, vooral in het midden en noorden. In het zuiden komt later wat bewolking met kans op regen. Het wordt tussen de 23 en 26 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het aantal woningen dat uit bestaande bouw wordt gehaald daalt flink, schrijft het Financiële Dagblad. Uit een rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt dat er in 2021 nog tussen de 15.000 en 16.000 woningen uit bestaande bouw kwamen. Maar in 2024 was dat minder dan 12.000. Voor 2025 wordt naar schatting nog maar 10.000 woningen verwacht. De overheid rekende juist op 15.000 woningen per jaar uit bijvoorbeeld verbouwde kantoren om de woningnood op te lossen. Het oplossen van de woningnood moet daarom vooral komen van nieuwbouw, concluderen de onderzoekers. De Verenigde Staten hebben Nederland 10 jaar geleden gevraagd of Sigrid Kaag zich beschikbaar wilde stellen als mogelijke secretaris-generaal van de VN. Dat is niet gebeurd omdat Nederland toen met andere zaken bezig was, zoals een campagne voor het voorzitterschap van de VN-veiligheidsraad. Kaag zegt dat ze daar nooit om heeft getreurd, omdat ze niet leeft voor functies. Ze werd later D66-leider en minister van Buitenlandse Zaken en Financiën. Antonio Guterres kreeg destijds de leidende functie bij de VN. In Bourtange is een 49-jarige man overleden nadat hij was neergestoken. De politie heeft kort daarna een 46-jarige man aangehouden. Het geweld speelde zich zondagavond af in een pand aan de Vlachtwedderstraat. Zowel het slachtoffer als de verdachte komt uit de gemeente Westerwolde. Over de aanleiding heeft de politie nog niets bekendgemaakt. De NS heeft dit weekend een recordaantal van 163.000 reizigers naar de Dutch Grand Prix in Zandvoort vervoerd. Iedere 5 minuten reed een maximaal verlengde trein tussen Amsterdam en Zandvoort, waardoor ongeveer 10.000 mensen per uur konden worden vervoerd. NS-president-directeur Wouter Koolmees noemt de operatie fantastisch en zegt dat Nederland trots mag zijn. Na afloop van de race was het heel druk op het station, waar een grote mensenmassa gelijktijdig naar de trein wilde. Over alle 6 edities van de Dutch Grand Prix heeft de NS in totaal bijna 800.000 mensen naar Zandvoort gebracht. Niet alleen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia waren zondag in Zandvoort voor de laatste Dutch Grand Prix. Ook prins Bernhard, die jarenlang een van de drijvende krachten achter de Nederlandse GP was, was er met zijn moeder prinses Margriet en zijn broers Floris, Maurits en Pieter Christiaan. Bernhard wapperde de laatste Nederlandse finishvlag. Prinses Mabel was er met haar dochters. Koning Willem-Alexander reikte voor het eerst de prijs uit aan de winnaar, de Brit Lando Norris, met wie hij in het Nederlands kon spreken omdat diens moeder Belgisch is. Burgemeester David Molenburg van Zandvoort vindt het buitengewoon jammer dat de 6e editie van de Grand Prix de laatste was. Hij zegt dat hij op de tribune een klein traantje heeft gelaten. Molenburg vond het buitengewoon teleurstellend dat Max Verstappen er al in de eerste ronde uit lag. Hij was wel blij dat iedereen bleef zitten als eerbetoon aan Verstappen. Van alle edities vond de burgemeester de eerste de mooiste. Maar de emotie bij deze laatste editie telt ook mee. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. 12 lichamen zijn geborgen van een migrantenboot die zonk voor de kust van Tunesië. 1 persoon kon worden gered. Naar 2 andere opvarenden wordt nog gezocht. In de Tunesische stad Ben Gardane, waar het grootste deel van de migranten vandaan kwam, gingen zaterdag mensen de straat op. Ze protesteerden tegen de leefomstandigheden in het gebied en